maar met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer.

0: Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Perfect's righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde, en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Ik wil ook een ruimterots.
3: Nou, dat valt vast te regelen.
2: Valt dat te regelen? Ik doe geen onderzoek naar gruis.
3: Je hoeft ook niet... Het is amateuronderzoek.
2: Oh ja,
3: je kan gewoon gaan hobbyën op je zolderkamertje.
2: Ik zal eens kijken wat ik kan verzamelen. Dinsdag 26 mei is het trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen, Bastiaan.
3: Goeiedag.
2: Lekker weekend gehad.
3: Zo, de knetter.
2: Het ging maar door, dat weekend. Ook.
3: Nou. En het was me warm.
2: Zeker. Een lang weekend met veel zon en evenementen hebben we achter de rug. We kijken zo nog even terug op Rips and Blues en kaasrollen.
3: In de nieuwe week hebben we aandacht voor sectes. Ondanks schokkende verhalen van mensen die erin verzeild raakten, doet de politiek nog te weinig om toezicht te houden.
2: Het Isala in Zwolle had 10 jaar geleden het eerste loket voor baby's die te vondeling werden gelegd.
3: En we hebben nog een voetbalkampioen erbij in Overijssel.
2: Het weer voor deze week, het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek hoor je ook nog tot 9 uur bij ons bij...
0: Radio Oost.
2: Beginnen we je dag, wilde ik zeggen. Dan moet het wel gebeuren, tuurlijk. Met Womack en Womack, he's in the teardrops.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. En welkom op deze dinsdagochtend. Een verkorte week zo na Pinksteren. Wat gebeurt er allemaal in en rond Overijssel? De gemeenteraad van Zwolle praat vanavond over het nieuwe AZC De Tippe. Dat gebouwd gaat worden in de wijk Stadshagen. Ondanks protest van omwonenden is de gemeenteraad en het gemeentebestuur akkoord over de komst van dat opvangcentrum. Er wordt al gewerkt aan de bouw van dat pand. Op tafel ligt nog een motie van Zwolwacht, de winnaar van de verkiezingen, die oproept om te stoppen met de besluitvorming rond het AZC. Maar goed, zij zijn de macht wel een beetje kwijtgeraakt, nou, natuurlijk, na interne conflicten.
1: Groot horecaoverleg vandaag in Kampen. Gemeente gaat in overleg met de horeca, maar ook sportverenigingen, buurthuizen, cafetaria's. En dan met name over het onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar het kopen van alcohol door minderjarigen. Daaruit blijkt dat dat wel heel makkelijk gaat. De gemeente wil nu actie zien om te zorgen voor een veiliger en gezondere omgeving voor jongeren.
0: In Den Haag is vandaag dan een symposium georganiseerd door ons, RTV Oost en Dagblad Tubantia, over sectes. Tijdens dat symposium staat de vraag centraal hoe sectenleiders, onder meer hier in Overijssel, bekendste verhaal is natuurlijk Pater Pio uit Tubbergen, via strengere wetgeving een halt toegeroepen kan worden.
1: Actie Aletta begint vandaag. Dat is een actie tegen straatintimidatie en voor veiligheid van vrouwen. Initiatiefnemer is minister Boekholt O'Sullivan. Ze kreeg de Aletta Jacobsprijs voor haar inzet voor emancipatie, droeg die prijs vervolgens op aan alle vrouwen die te maken hebben met geweld en onveiligheid. Actie Aletta is een tour die langs scholen door het hele land gaat, anderhalf jaar lang, iedere maand in een andere stad, en die komt ook naar Enschede.
0: Dan is in Almelo vandaag een elftal vol kansen. Dat gaat niet over voetbal, maar over werkgelegenheid, want er zijn in Almelo meer banen dan inwoners. En toch zoeken goed opgeleide mensen naar werk. De Heracles Foundation is de sponsor van dat evenement. In het stadion organiseren ze dus een omgekeerde banenmarkt. Niet bedrijven die banen aanbieden, maar werkzoekenden die een podium krijgen om zich te presenteren.
1: Dan de Amerikaanse president zal zijn uiting op sociale media even moeten staken, want hij ondergaat vandaag zijn tweede medische keuring van deze ambtstermijn. Trump is 79 en was vorig jaar de oudste president in Amerikaanse geschiedenis die aan een tweede ambtstermijn begint. Worden in de Verenigde Staten steeds meer toespelingen en grappen gemaakt over Trump, die soms wel heel verwarde uitspraken doet.
0: En als we dan toch in Amerika zijn, de NASA gaat vandaag een toelichting geven op de plannen voor een maan.

0: basis. Ze hebben namelijk plannen voor permanente aanwezigheid op de maan. Dat zou wetenschappelijk onderzoek vooruit kunnen helpen, maar het biedt ook economische kansen. En er zijn ook allerlei mensen die zeggen, nou, brengen we daar straks ons afval toch naartoe. En
1: drill baby drill.
0: Drill baby drill, alles om het naar uit het zicht te halen. En misschien gaan we er wel wonen met z'n allen straks. Elon Musk heeft volgens mij de gekste ideeën.
1: Dat zou best kunnen, gaat niet volgend jaar al gebeuren. Dan de wielrenners in de Ronde van Italië maken tijdens de 16e etappe een uitstapje naar Zwitserland. Een rit over 113 kilometer tussen Bellinzona en Calivier. Cari moet ik zeggen. En dan Vier staat vier. Vier gecategoriseerde beklimmen op het programma. Voordat de slotklim naar Cari volgt.
0: Juist. En op dag 3 van Roland Garros komt vandaag Tellen Griekspoor in actie. De beste Nederlandse tennisser neemt het in de eerste ronde op tegen Matteo Arnaldi uit Italië. Griekspoor kwam vorig jaar nog bij het Grand Slam toernooi in Parijs tot de vierde ronde.
1: Ik was nog nooit in Cari.
0: Cari?
1: Ja.
0: Nee. Met een accent gu.
1: Dat weet ik ook niet. Hij is een terugwijkend streepje.
0: Het streepje van linksboven naar rechtsonder.
1: Dus is het Cari of Cari?
0: Ja, we zullen het nooit weten.
1: Ja, we gaan goed kijken naar de aankomst van de Giro vandaag. Naar die vierde gecategoriseerde bergklimmen.

0: de zon hier nu al om 6:15 uitbundig de studio binnen, Frans.
1: Het krantenoverzicht.
2: Bladeren wij door de ochtendkranten van deze morgen, waar op de voorpagina's van het AD en de Telegraaf de zon ook
0: binnenvalt.
2: Een plek heeft op de voorpagina's van de kranten. We zien een luchtfoto van het Scheveningse strand. Een lappendeken van strandlakens op de voorpagina van het AD. Zonaanbidders op het Scheveningse strand liggen netjes op een rij. Vraag ik me toch altijd af hoe dat dan is geregeld. Want ja, je zou maar dan zo dus in je bikini. Het is natuurlijk, je bent niet herkenbaar, want het is een luchtfoto. Maar zo op de voorpagina van de grootste krant van Nederland terechtkomen.
0: Dan komt er een drone boven je hangen.
2: Ja. Nou, dat mag blijkbaar. En op de voorpagina van de Telegraaf staat dus eigenlijk iets wat niet mag.
0: Oh, alweer.
2: Deze dagen. We zien namelijk een kindje het bad volgooien met een tuinslang. Daar gaat ons zeldzame drinkwater.
0: Ik denk dat de Telegraaf daar een kritische tekst bij heeft gezet.
2: Gooi het bad maar vol. Ja hoor.
0: Dat dacht ik al, ja.
2: Hupsakee,
0: wat een onzin, jongens. Water besparen, kom.
2: Ja. Een strak brouwe lucht en het kwik dat naar tropische waarden stijgt. Tijd om te plonsen en te spetteren. Sem van 6 vult in de achtertuin in Mierlo het opblaasbad. Terwijl zijn hond Milo verwachtingsvol toekijkt, is de tekst erbij. En het blijft ook deze hele week nog zomers warm. Vandaag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. Woensdag en donderdag wordt het dan weer iets koeler. Maar richting vrijdag gaat het opnieuw richting de 30 graden.
0: Oké, is dat een constatering of is dat een mening van een briefschrijver?
2: Nee, dat
0: vraag het maar even bij de Telegraaf.
2: Dat is gebaseerd op Weer Online. Weer Online, dat overigens niet zegt, gooi het bad maar vol.
0: Nee.
2: Dat komt voor rekening van de Telegraaf.
0: Sorry. Opening van de Volkskrant. Topambtenaren in een memo, Rijksoverheid moet X verlaten. Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van dat sociale media platform, adviseert de voorlichtingsraad aan het kabinet Jetten. Raad bestaat uit directeuren communicatie van alle 12 departementen. Want ja, X, dat is toch wel lastig. Daar wordt veel gescholden. Daar zijn veel rechtsradicale meningen te vinden. Intern memo stellen de ambtenaren dat X actief desinformatie en schadelijk en strafbare content faciliteert.
2: Op de voorpagina van het AD nog een ander verhaal. Nog vaker en langer in de file. Gemeenten en provincies eisen actie en geld om achterstallig onderhoud aan viaducten, bruggen en kades aan te bakken. Gebeurt dat niet, dan zullen automobilisten langer en vaker in de file komen te staan. Bijvoorbeeld de Zwarte Waterbrug in Hasselt wordt als voorbeeld in de krant aangehaald. Er is onvoldoende geld beschikbaar om die brug te onderhouden of te vervangen. En dat is maar een van de vele voorbeelden, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg. Zonder extra geld dreigen meer en langdurige afsluitingen van wegen. En hetzelfde soort artikel staat ook in het Financiële Dagblad vanmorgen. Om de Nederlandse infrastructuur van wegen tot dataverbindingen op orde te krijgen, moet de overheid met een bedrag van 280 miljard dieper in de buidel tasten dan eerder is aangenomen. Dat zegt dan weer een advieskantoor dat er onderzoek naar heeft gedaan.
0: 280 miljard. Neem aan dat niet voor één jaar is.
2: Ja, de gemeente hebben het over 66 miljard. Okay. Maar dan gaat het alleen over wegen en bruggen. Dat andere verhaal gaat over nog veel meer.
0: Ja, we hadden het vorige week natuurlijk al, toen de provincie Overijssel aangaf de wegenbelasting om die redenen te gaan verhogen. Dan de opening van Trouw. Minder gedwongen jeugdzorg opgelegd door personeelstekort. Rechters zien er maar vanaf om gedwongen jeugdzorg aan een gezin op te leggen. Mede omdat er geen jeugdbeschermers zijn om die maatregel uit te voeren. We zien het ook weer mis zijn gegaan in Stadskanaal natuurlijk. Kinderen blijven soms langer in een onveilige situatie dan wenselijk is. 16 keer werd het gebrek aan personeel als overweging genoemd door een rechter. Vijf dagen is de termijn, maar een gezin wacht nu soms maanden op een jeugdbeschermer.
2: Dan nog een ander verhaal uit de Telegraaf. Huishoudens vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan. Er is daardoor een stormloop ontstaan omdat aansluitingen vanaf 1 juli op rantsoen gaan. Nu het elektriciteitsnet vol zit en miljarden investeringen nog onvoldoende helpen, schrijft dus de Telegraaf. Dus ze zien een sterke toename van het aantal aanvragen, zegt regionaal netbeheerder Enexis, dat ook hier in Overijssel actief is. In april maakten Stedin en Tennet al bekend dat het elektriciteitsnet in Utrecht voor een groot deel op slot gaat. Aanvragen voor nieuwe of zwaardere stroomuitsluitingen voor zowel bedrijven als huishoudens, die komen op een wachtlijst te staan. Dus zijn er nog snel van dat soort extra stroomaansluitingen aangevraagd?
0: Ja. Moet je wel een huis hebben? De hypotheekrente stijgt. Wat merken starters en huiseigenaren daar dan van? Groot artikel in NRC. Hypotheekrente heeft sinds eind 2023 niet meer zo hoog gestaan als nu. Over de gevolgen een uitgebreid artikel. Waarom stijgt de hypotheekrente eigenlijk? Er worden vragen beantwoord. Wie merkt er het meeste van? Hoe valt de stijging te vergelijken met eerdere stijgingen? En valt in te schatten hoe de rente zich ontwikkelt? Even kijken. Het blijft afwachten. Oh. Kan ik je daar vast uit de droom helpen? Hoe eerder de oorlog voorbij is, hoe eerder de prijzen weer normaal kunnen worden. En dan zullen ook de rentes weer dalen.
2: En dan nog een bijzonder verhaal uit de Telegraaf. Na 48 jaar is er namelijk een wending in de zaak van de vermiste Nederlandse Lady. Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.
0: Zo.
2: De Telegraaf, die al 10 jaar onderzoek doet naar deze op mysterieuze wijze verdwenen Lady Kaspersma, ontdekte dat haar naam is opgedoken in het meest gesloten land ter wereld. Een Amerikaanse jurist die Japanse families bijstaat van ontvoerden door Noord-Korea, vertelt namelijk aan de Telegraaf dat de naam van de Overijsselse, ze komt bij ons vandaan, in het verleden is genoemd. Ik kan geen andere reden bedenken waarom dat zo is dan met betrekking tot Noord-Korea. De Telegraaf sprak met die Amerikaanse juristen en vele anderen voor een podcast over het leven van Lady en haar plotselinge verdwijning in het zuidwesten van Ierland.
0: Oké, en dan in Noord-Korea belanden.
2: Ja, ik vind het heel bijzonder, maar het schijnt dus, ik weet niet of dat nog steeds gebeurt, maar het schijnt een ding te zijn, zeker in het verleden, dat er wel ontvoeringen vanuit Noord-Korea uitgingen. Nou goed.
0: Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord inderdaad.
2: Maar ik
0: goed,
2: ook niet.
0: Het zou een verklaring kunnen zijn.
2: Op basis van dit artikel, ja.
0: Je zult maar onvrijwillig in Noord-Korea terechtkomen.
2: Nou zeg.
0: Dat is minder. Goed. Wil je meer? Lees een pak de krant erbij.

0: Toploader hoorde je en Dancing in the Moonlight. Nou, de moonlight is al lang verdwenen om iets na 6:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: Het kind dat afgelopen vrijdagavond door een vrachtwagen werd aangereden in Hasselt is gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwonding overleden. Het ongeluk gebeurde op de kruising tussen de Hanseweg en de Gildeweg. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor betrokkenheid bij het ongeluk. Hij blijft verdachte, maar is inmiddels wel weer vrij. Hij was niet onder invloed. De politie doet nog steeds onderzoek naar het ongeluk en zoekt nog getuigen. In Hengelo is gisteravond een auto in brand gevlogen. Gebeurde in de Deldenerstraat, waar een geparkeerde auto in brand vloog. Het voertuig stond aan de voor- en achterkant in brand. De politie is gisteravond begonnen met sporenonderzoek en roept getuigen op om zich te melden. De kans is groot dat het om brandstichting gaat. Bij een incident in Zwolle is gisteravond iemand aangehouden. Gebeurde op het Bachplein, waar de ambulance werd opgeroepen om iemand naar het ziekenhuis te brengen. Toen dat was gebeurd, kreeg een omstander het aan de stok met een politieagent. De man beledigde de agent en gaf hem een duw, waarna die werd aangehouden. Een omstander van diezelfde groep hinderde een andere agent bij die aanhouding. Hij is niet aangehouden. Wat er precies aan de hand was en waarom de ambulance is opgeroepen is niet duidelijk. Volgens omwonenden zouden de mensen onderdeel zijn van een groep die al langer voor overlast zorgt in het winkelcentrum van Holterbroek. Het was een tropisch Pinksterweekend en dus trokken veel mensen erop uit om van het warme weer te genieten. Ook in Giethoorn was het, zoals altijd, druk. Mede door Instagram kwamen er ook veel internationale bezoekers naar het dorp.
2: We are enjoying the day with the boating.
3: Did you know it would be this busy today?
2: Yeah, it's not like a first time. We came here earlier also. So, like, we know it will be a busy day.
4: We saw many videos on the Instagram. That's why we came here to see. But it's a really nice place and it's a nice sunny day. So, we are enjoying.
1: Ook de komende dagen blijft het vast druk in Giethoorn. En voor het eerst is een Nederlander het snelste over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Niels Wennemars uit Dalfsen wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op de rollende kaas. Je hebt de beelden misschien wel eens gezien. Bij dat kaasrollen rennen deelnemers tegelijk van een steile heuvel. Ze gaan in theorie achter een kaas aan, die ook van de heuvel afrolt, maar die is niet meer in te halen. Wie als eerste beneden is, die wint. Wennemars vertelt hoe hij heeft gewonnen.
5: Nou, ik heb de dag van tevoren getraind. Ik heb me eventjes afgerend. Maar mijn tactiek, ik had zeker een tactiek in tegenstelling tot de rest, voor mijn gevoel. Ik heb echt alle video's gekeken van de winnaars van afgelopen jaren. En ze hadden al één ding gemeen. Dat is gewoon zo lang mogelijk op je voeten blijven staan. Want je slipt heel snel weg, je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je het bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller, want het vallen, dat remt gewoon af.
1: Het evenement is een lokale traditie. Eerste editie werd gehouden in 1836. En het is nog net geen 200 jaar.
0: Heel goed.
1: Dat het gehouden wordt. Een Nederlandse winnaar. Een Overijsselse winnaar zelfs. Broer van Joep, zoon van Erben.
0: Heel goed.
1: De familie Wennemars kom je overal tegen.
0: Zeg kaas, ren je erachteraan. Erkent kaasroller Margot Ribbering. Goedemorgen.
6: Nee? Goedemorgen. Nou nee, de kazen smelten vandaag.
0: Ze smelten de kazen, Margot.
6: Ja.
0: Helemaal goed. Ja, want er kan nog een graadje bij op. Daar komen we zo wel over te spreken. De zon is er al uitbundig en heel vroeg bij. We kwamen hier al eigenlijk gewoon in daglicht aan. Petra meldt uit Hellendoorn dat het nog lekker weer is om kranten te bezorgen. Maar dat gaat wel veranderen vandaag, begrijp ik.
6: Ja, het wordt heet. Het wordt superheet. En het wordt ook de eerste dag van het jaar dat we op de officiële stations tropische temperaturen verwachten vanmiddag. 31, 32 graden in Enschede en ook in Heino. Nou hebben we dat vrijdag, zaterdag en gisteren op de stations van onze weerwaarnemers al waargenomen. Hè? 29, 30 graden, dus het was al warm. Maar vandaag nog een tikkie erbij. Met ook op de officiële stations dus 31, 32 graden. Zo. En de lucht is helemaal onbewolkt. De starttemperatuur van deze dinsdag. Dat is nog lekker afgekoeld afgelopen nacht. 12 graden op dit moment. Het is 11 graden geweest. We zijn al in een stijgende lijn. En het is helemaal onbewolkt buiten. De lucht is prachtig blauw. De lucht is ook hartstikke droog. En de lucht is ook zo dat de zon daar goed doorheen prikt. Dus het is weer smeren met een zonkracht 7 vandaag. Een sterke zonkracht.
0: Ja, je voelt het ook als je er eventjes in zit. Ja. Dan voel je hem branden, die zon. Maar geniet er nog maar even van vandaag, want... Nee, het wordt wel ietsje minder, toch? Wordt het. Ja.
6: Nou, ja, kijk, genieten is altijd persoonlijk. Er zijn ook mensen die zeggen, dit is gewoon een beetje te veel. Nou, die mensen worden op hun wenken bediend. Want wat is er aan de hand? We hebben dit tropische weer natuurlijk te danken aan een hoge drukgebied. Dat lag gisteren boven Duitsland, tekt weg naar de Alpen. Er komt alweer een volgende aan. Dat ligt op dit moment bij bijvoorbeeld Schotland. En op de wisseling van die twee hoge drukgebieden passeert er vannacht en morgen even een koufrontje. Het is niet actief, maar dat gaat gepaard vanaf morgen met na zon ook een paar onschuldige wolkenveldjes en een draaiing van de wind. Want morgen komt de wind duidelijk uit de koelere noord- tot noordoosthoek. En dat merken we ook aan de temperaturen. Want morgen, ja, dat scheelt echt behoorlijk, gaan we naar temperaturen van 21 tot 23 graden in plaats van temperaturen met een 3 ervoor.
0: Ja, dat is bijna 10 graden eraf.
6: Ja, maar ja, 23 graden is natuurlijk nog steeds heerlijk zomerweer. Zeker. En het is nog niet afgelopen, hoor, want we gaan gewoon weer omhoog met een oostelijke wind. Gaan we op de donderdag weer naar 23, 24 graden. Vrijdag wordt dan weer een toppertje met 27 graden. En ook op zaterdag verwacht ik nog zomerswarm weer. Hoewel dan langzaamaan de bewolking wat gaat toenemen en de kans op een regen- of onweersbui gaat stijgen.
0: Goed. Nou, een klein tandje eraf de komende dagen. Ja. Dat is helemaal niet onprettig, Margot. Tot over een uur spreek ik je weer.
6: Tot straks weer. Dag.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle met een liedje over dementie. Laat het licht aan.
1: De Oosttribune.
2: Tijd voor sport op Radio Oost, want het betaalde voetbalseizoen dat zit erop. En het amateurvoetbalseizoen inmiddels ook. Want de laatste speelronde, in ieder geval het landelijke amateurvoetbal, beloofde spektakel en stelde ook niet teleur in het Pinksterweekend. SVZW uit Wierden bekroonde zich tot de kampioen in de vierde divisie. Een 3-3 gelijkspel tegen DZC 68 was genoeg om de titel in de wacht te slepen en dus voor de tweede keer op rij te promoveren, wat een knappe prestatie is. Tot blijdschap van speler Maarten Jansen, die tijdens dit interview een bierdouche kreeg.
3: Ja, ik denk dat heel veel mensen het hadden verwacht. We gingen vol voor de winst. Dat zag je ook wel de eerste helft, denk ik. En laatste kwartier. En het laatste kwartier was het walking voetbal, denk ik. We vonden het allebei prima. We gaan straks nog op de platte kar en morgen hebben we nog een feestje met z'n allen. Dus
2: kijk,
3: wat een mooi weekend.
0: Platte kar werd uit de garage, wordt uit de garage gehaald.
2: Het bleef nog lang onrustig in Wierden.
0: En toch een salonremise, hè? Ze gingen het ontkennen bij ons afgelopen week. Maar het is er gekomen.
2: Hoe
0: is het mogelijk? Dan Kwik 20 uit Oldenzaal, dat op de laatste speeldag ook nog kans maakt op de titel. Speelde 1-1 uit bij Dato. Daar was teleurstelling over, maar toch ook wel realisme.
4: Dat voelt ook leeg, dat voelt heel vervelend. Wilde heel graag een prijs hebben. En dat is niet gelukt. Dus we hebben er alles aan gedaan, ook vandaag weer. Ik kan de jongens ook echt niks verwijten. Dus dat is het enige wat een beetje geruststellend gevoel geeft, dat we er alles aan gedaan hebben vandaag. En dat zijn we tekortgeschoten.
2: In de derde divisie dan speelde Excelsior 31 uit Rijssen zich op de laatste speeldag met een ware Houdini-act veilig. Op bezoek bij Urk wist de ploeg uit Rijssen met 2-1 te winnen. En het kreeg nog wat hulp van uitslagen op andere velden in die derde divisie. Dus was de opluchting na afloop groot.
5: Dan hoor je toch wel dat het achter, dat op de andere velden het 0-0 staat, 1-0 DVS. Ja, en dan hoor je dat ook in het veld. Jongens vragen aan je, en wat zijn die andere standen? Ik zeg positief jongens, doorgaan. Nou, dat zorgt voor een nieuwe stimulans, nieuwe motivatie. En dan trek je hem over de strip op die manier, ja, zeker.
6: Ja, op voorhand verwacht je niet dat er zoiets gaat gebeuren. Dus dat is fantastisch. En ja, met deze groep horen we daar ook gewoon te staan. En dat we het uiteindelijk hebben gered, is supermooi.
0: Niet overal feest. Een paar treetjes lager in het amateurvoetbal, de derde klasse. Was gistermiddag een directe strijd om het kampioenschap tussen Enter en WSV uit Apeldoorn. Het was dus echt een kampioensduel. Enter redde het daarin niet. Tot teleurstelling van Meestenbroeke.
7: Ja, super balen. Als je ziet hoeveel spelers of hoeveel supporters er zijn meegekomen uit Enter, dan wil je hun echt wat teruggeven. Het is helaas niet gelukt, we moeten eerlijk zijn. Ik vond WSV echt wel goed vandaag. Hadden we al fase dat we misschien terug zouden kunnen komen. Maar mocht helaas niet baten.
0: Toch jammer.
2: Zeker.
0: Ja, ja. Als je er zo dichtbij bent.
2: Alle samenvattingen van die wedstrijden die zijn terug te kijken op oost.nl.

0: Elton John samen met Britney Spears hoorde je. Om 7:03 en Hold Me Closer. Straks na 7:00
1: hoor je meer over de 10 jaar oude vondelingenkamer van het Isala ziekenhuis in Zwolle. 10 jaar geleden opende het Isala ziekenhuis de eerste vondelingenkamer van Nederland. In die kamer kunnen moeders hun baby veilig achterlaten als zij zelf er geen zorg voor kunnen bieden. Wat heeft dat in 10 jaar nou opgeleverd? Dat hoor je zometeen na 7:00. En we kijken ook nog even terug op het zondige Pinksterweekend, waarin van alles te doen was in Overijssel. Bijvoorbeeld het Rips and Blues Festival in Raalte. Op een uitverkochte zaterdag, dat hoorde je vrijdag al bij ons. En nog veel meer plekken waar mensen de zon op zochten.
0: Ja, file varen in bootjes in Giethoorn, maar dat kon je zien aankomen.

0: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Gemeenten en provincies zeggen geen geld meer te hebben voor het aanpakken van verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen. Huishoudens vragen nog snel extra stroomaansluitingen aan, merkt de netbeheerder ook in Overijssel. En in het tropische Pinksterweekend trokken veel mensen erop uit om van het warme weer te genieten. Ook in Giethoorn was het zoals altijd druk. Dat zie je in de Oosten.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
3: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
2: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
4: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
2: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen op Radio Oost hoor je wat 10 jaar vondelingenkamer in het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft opgeleverd. En we kijken nog even terug op het tropische Pinksterweekend waarin van alles te doen was. In Overijssel.
5: Zeker, bootjes varen, leuke festivals. En muziek hoor je straks ook bijvoorbeeld van Bruno Mars en Steve Miller.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: shake your tree. Love your peaches. Steve Miller Band hoorde je aan het begin van je dinsdag met The Joker.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Het is derde Pinksterdag, dinsdag 26 mei. Je bent bij Radio Oost. Het is 7 uur geweest. Je staat aan het begin van een zonnige dag. Het was de afgelopen dagen al heel zonnig, maar het wordt vandaag nog een stukje warmer. Toch gaan we zometeen 10 jaar terug in de tijd. Het Isala in Zwolle had toen als eerste ziekenhuis in Nederland namelijk de mogelijkheid om een baby te vondeling te leggen.
0: En ook in Zwolle gaan ze toch weer praten vandaag over het nieuw te bouwen AZC.
2: De gemeenteraad gaat daarover praten. Het AZC gaat gebouwd worden in de wijk Stadshagen. Er wordt al gewerkt aan de realisatie van dat gebouw, maar er ligt nu een motie op tafel van de lokale partij Svolwacht, de winnaar van de verkiezingen, die oproept om te stoppen met de besluitvorming rond dat AZC. Het niet door laten gaan van de bouw van dat AZC was een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma.
3: We denken aan het AZC in de Tippen. We zullen iedere mogelijkheid onderzoeken om dat besluit terug te draaien.
0: Dan de overheid blijft in gebreken waar het gaat om toezicht en aanpak van sectes, vinden althans mensen die ermee te maken hebben of hadden. We hebben bij RTV Oost samen met Tubantia uitgebreid bericht over de misstanden bij de sector Pater Pio in Tubbergen. Maar ondanks vragen uit de Tweede Kamer hierover reageert het kabinet maar heel voorzichtig. Daarom is er vandaag in Den Haag een symposium over hoe er met sectes omgegaan kan worden. Het is georganiseerd door onszelf, RTV Oost samen met Tubantia, en komt voort uit de serie verhalen die werden gemaakt over de leden van Pater Pio. Onze verslaggever Jan Colijn schreef er een boek over en is mede-organisator van het symposium.
4: We willen zo dicht mogelijk bij het vuur zitten. We hebben voornamelijk ook politici uitgenodigd. Ook de burgemeesters die zullen komen vertellen over waarom zij die brandbrief hebben gestuurd en waarom zij vinden dat er die centrale regie moet komen. Want dat is waar het nu aan ontbreekt. We hebben al die loketjes, maar juist dat overzicht ontbreekt. Eerder hadden we ooit een sectenmeldpunt, dat is vervolgens wegbezuinigd. Om duidelijke reden. Nu komt het symposium er en onder andere wie er gaan vertellen zijn de slachtoffers. Die kunnen vertellen van waarom het zo belangrijk is dat er weer zo'n sectenmeldpunt ook terugkomt. En waarom het belangrijk is dat er strengere wetgeving komt.
0: En dus ook burgemeesters komen er naartoe. Een van hen is Anko Posma, de burgemeester van Tubbergen. Die spreken we na 8 uur.
2: Dan is er een groot horecaoverleg vandaag in Kampen. Gemeente gaat in overleg met horeca, sportverenigingen, buurthuizen en cafetaria's naar aanleiding van een onderzoek dat de gemeente liet doen naar het kopen van alcohol door minderjarigen. Dat bleek ze makkelijk af te gaan. De gemeente wil nu actie zien om ervoor te zorgen dat de omgeving voor jongeren veiliger en gezonder wordt.
5: In Kampen werken veel partners samen om jongeren kansrijk op te laten groeien. Ja, en daarbij wordt natuurlijk ook gelet op veiligheid en gezondheid. En omdat onderzoek laat zien dat het naleven van de alcohol

0: wet, het verkoop van alcohol aan jongeren, te weinig gebeurt, gaan we vandaag hierover met elkaar in gesprek. En naast de onderzoeksresultaten zal er onder meer gesproken worden over dat wat nodig is om dit samen goed voor elkaar te krijgen.
1: Voor het eerst is er een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Gloucester in Engeland. Niels Wennemars uit Dalfsen wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op de rollende kaas. Bedoeling is dat de kaas van de helling wordt afgerold en de deelnemers rennen er dan achteraan. In theorie moeten ze die kaas proberen in te halen, dat lukt natuurlijk nooit. Wie het eerst over de finish komt onderaan de heuvel, die wint. En dat was dus Wennemars.
2: There is the man who wins it in the middle now, coming through in what, the last 10 yards? Do we need VAR? Wallace down, he thinks he might have won it. Oh, and then the stride, he goes down again. And there it was, the overhead tumble. He's wearing a Dutch football top. Does that give us a clue?
3: Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. Je slipt heel snel weg, je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller. Want het vallen, dat remt gewoon af.
1: Er komen vast mooie filmpjes van op Instagram.
4: Je kan een Nederlander altijd blij maken met een kaas.
1: Zeker. En in een Dutch voetbaltop erachteraan rennen, nou, dan maak je wel de blitz.
4: Ja, dat een shirt uit 2006, zeg ik uit mijn hoofd. Het uitshirt van het Nederlands elftal. Oeh. Wit met rood en blauw. En het was de afgelopen dagen, en dat zal ook de komende week nog wel zo zijn, file varen in de grachten rond Giethoorn. Want warm weer betekent drukte daar in het Venetië van het noorden. Ook veel buitenlandse toeristen waren daar. Die hadden filmpjes van Giethoorn op Instagram gezien.
5: Ja, dit is geweldig. Want Nederlanders, Duitsers, Belgen, heel veel andere talen. Het is super gaaf om dit te doen. En iedereen is blij, iedereen is vrolijk. Het is super gezellig.
6: What are you doing here in Giethoorn today?
7: We are enjoying the day with the boating.
6: Did you know it would be this busy today?
7: It's not like a first time. We came here earlier also. So, we know it will be a busy day.
6: Waar komen jullie vandaan?
8: Harder.
6: Hey, we zijn nu in Giethoorn. Het is hartstikke druk. Waarom Giethoorn vandaag?
8: Omdat het lekker weer is.
9: Bootje varen.
8: Weer
9: en we zwemmen ergens.
8: Ja. En bootje varen.
9: Bootje varen.
10: We saw many videos on the Instagram. That's why we came here to see. But it's a really nice place and it's a nice sunny day. So we are enjoying.
6: You live in Hamburg, you're from Turkey, and you come to Giethoorn today.
7: Yeah, because I was there once time, we liked it, and now our friends, they are coming from Istanbul, and we help them to come to Giethoorn from Amsterdam to see the Giethoorn. It has a great history as well, so, and a great place to see, and to make some memories as well.
6: So you saw it on Instagram, that's the only thing you saw, and you thought we're going to Giethoorn instead of Amsterdam or Rotterdam or The Hague?
10: Yes. Instagram is a very influential place to see what people are doing here. I mean, how's the village here? That's why we like.
5: So eigenlijk zien we nu juist Nederlanders, Belgen, Duitsers. En als je Indiërs ziet, dan is dat toevallig. Want die zijn juist een beetje in het voorseizoen en het naseizoen. Maar over het algemeen zie je eigenlijk alle talen wel. Van de week sprak ik nog 80% Engels. Nu is het alweer 80% Nederlands en 10% Duits. Dus wat dat betreft is het altijd anders. Ik zeg altijd, als Nederlanders vrij zijn en het is warm weer, dan is het in Giethoorn druk.

0: Bruno Mars hoorde je en I Just Might, 18 minuten over 7. Je luistert naar Radio Oost. 10 jaar geleden opende het Isela Ziekenhuis in Zwolle de eerste vondelingenkamer van Nederland. In deze kamer kunnen moeders hun baby veilig achterlaten als ze zelf geen zorg kunnen bieden of denken dat niet te kunnen bieden. Vondelingenkamer is ondertussen uitgegroeid tot een voorbeeld voor andere ziekenhuizen en ook het MST in Enschede is er nu mee bezig.
1: We hebben goede hoop dat we het hier kunnen realiseren en we gaan hier een wichtje plaatsen. En een lekkere stoel waar moeder in kan zitten en nog even kan overdenken. En een fijne, veilige plek die huiselijk is. Wij hoeven het wiel gelukkig niet opnieuw uit te vinden. Ik heb met een aantal ziekenhuizen contact gehad, waaronder ook met het Isela. En we hebben mogen dankbaar gebruik maken van hun informatie en hun ervaringen.
2: En dat gaan wij nu ook doen. 10 jaar geleden, dus die eerste kamer in het Isela ziekenhuis, praten we over met medisch maatschappelijk werker bij het Isela, Annette Marsman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Het was destijds een primeur bij jullie dus. 10 jaar geleden is het nu dan een soort van ingeburgerd. Voor zover dat een goed woord ervoor is, maar...
4: Nou, daar zijn we hard naar onderweg dat het ingeburgerd raakt in Nederland. Wij hopen dat alle ziekenhuizen in Nederland ons gaan volgen. Dat in ieder ziekenhuis maar een vondelingenkamer mag komen. Omdat we hebben gemerkt de afgelopen 10 jaar dat het gewoon heel belangrijk is.
2: Ja, kunt u uitleggen waarom dat zo belangrijk is?
4: Nou, in de 10 jaar dat we nu open zijn, hebben we ongeveer 20 vrouwen in nood kunnen helpen. Kijk, in 20 in 10 jaar, dat is natuurlijk 20 eigenlijk te veel. Maar we hebben, ja, dus het voldoet aan een behoefte die er landelijk is.
2: Maar dan moet ik toch nog even uitleggen misschien hoe die kamer dan werkt, die vondelingenkamer.
4: Ja, die kamer, dat is een kamer heel dicht bij de ingang van het ziekenhuis, waar de hele dag door mensen langslopen. Dus het valt niet op als je die kamer binnengaat. En als je die kamer binnengaat, heb je de mogelijkheid om daar je baby achter te laten. Daar ligt een envelop met verschillende informatie in verschillende talen. Daar ligt een puzzelstukje waarvan er één bij de baby blijft en de ander mee kan met de moeder. Daar zit ook een intercom. Dus als we de moeders of de zwangere vrouwen in nood zijn, dan kunnen zij op de knop drukken. En dan komt er zowel medische hulp als medisch maatschappelijk werk om met deze vrouwen in gesprek te gaan.
0: Toch, mevrouw Marsman, u zegt we hebben 20 vrouwen kunnen helpen. Toch heeft niet één van die vrouwen de baby echt te vondeling gelegd, hè, in die 10 jaar.
4: Precies, ja, dat is heel mooi dat dat niet zo heeft gehoeven. Hè, maar dat vrouwen ons op andere manieren weten te vinden. En dat gaat dan. De beschermde wieg is gelukkig steeds meer bekend in Nederland. Dus via de beschermde wieg hebben wij. Zijn die vrouwen bij ons binnengekomen. Dus gelukkig is er nog inderdaad nooit een baby echt achtergelaten in de wieg.
0: Toch was dat wel de angst, hè, 10 jaar geleden en ook al daarvoor, dat je het nu vrouwen die het niet zagen zitten om een baby op te voeden, het wel erg makkelijk zou maken. En te vondeling leggen van een baby is ook nog eens strafbaar. Toch bent u ermee begonnen toen.
4: Ja, dat klopt. En dat vonden we ook heel spannend.
0: Ja, dat geloof ik.
4: Om dat te doen. En in het begin hebben we ook wel gemerkt, ja, dat het gewoon heel moeilijk was om de zorg goed te regelen. Omdat het was onbekend, het was strafbaar. Maar we hebben het wel aangedurfd als ziekenhuis om dat wel te doen.
0: Ja.
4: En daarin denk ik was onze gynaecoloog Harm de Haan wel een grote voorvechter van om het wel door te zetten met steun van het hele bestuur van ons ziekenhuis.
0: Ja. Heeft u veel...
4: En ik heb ook wel gemerkt de afgelopen jaren dat er door de Vondelingenkamer en de positieve ervaringen met Stichting De Beschermde Wieg, dat er ook steeds meer erkenning is gekomen.
0: Ja, dat wilde ik vragen. Heeft u ook veel navraag gehad? Zijn er veel mensen bij u komen kijken die zeiden van misschien willen wij dit ook wel, maar hoe doen jullie dat dan?
4: Ja, ik vind het mooi dat wat Ellen net zei, ik heb contact met haar gehad in de voorbereiding. Ja, er zijn wel meerdere ziekenhuizen die ons benaderd hebben voor een oriënterend gesprek.
2: Ja, want wat is er voor nodig, zeg maar, om zo'n kamer in te richten, zoals jullie hebben gedaan. Je zou zeggen, zeg ik als leek, als MSD zijnde, open je er dan toch ook een als je ziet dat het werkt? Of heeft dat wel wat voeten in de aarde?
4: Nou, ik denk, op zich een kamer inrichten, dat is niet zo moeilijk. Je hebt maar een heel klein kamertje nodig, maar het vraagt wel. Er moet een alarmering komen, een vergrendeling, dat je er niet zomaar. Dus het vraagt technisch gezien, vraagt het wel wat meer. Maar goed, ik denk, waar een wil is een weg.
2: En je moet ook personeel hebben dat ermee om kan gaan en weet wat te doen in bepaalde situaties, denk ik.
4: Ja, en bij ons zijn dat, kijk, de verpleegkundige van de kinderafdeling, zo gauw de bel, het alarm van de kamer gaat, dus dat als de deur open gaat, gaat er bij ons op de kinderafdeling, daar staat een camera, die staat alleen gericht op het wiegje. Gaat het alarm af, dus de kinderverpleegkundige die rent dan naar beneden om de zorg voor de baby, of de baby op te vangen. En als de vrouw, de aanstaande moeder of de moeder, op de bel drukt, dan kan er een verloskundige komen, een gynaecoloog. Nou, dan komt medisch-maatschappelijk werk. Dus dan zijn er sowieso mensen paraat en beschikbaar om deze vrouw en baby te helpen.
0: Ja. Maar
4: dus
0: u bent
4: dat
0: dus
4: is gewoon eigenlijk geïntegreerde zorg die we hebben.
0: Maar u bent dus al 10 jaar paraat voor 2 mensen per jaar. 2 vrouwen, 2 aanstaande moeders per jaar.
4: Ja.
0: Ja. Maar dat kan nog wel.
4: Zo kun je het wel stellen, ja. Ja. Nou, ik vind het zo bijzonder werk, heb ik gemerkt, dat je van betekenis kunt zijn als er een vrouw in nood het ziekenhuis binnenkomt en eigenlijk haar zwangerschap verzwegen heeft, het ziekenhuis binnenkomt en eigenlijk maar 1 oplossing ziet, en dat is de baby achterlaten. En als ik dan bij zo'n vrouw kan aansluiten en het gesprek met haar aan kan gaan en ga kijken van waar zit de nood, waar ben je bang voor, wat lukt niet, wat heb je nodig, en dan met zo'n vrouw daar een gesprek over voer, en dan dat uiteindelijk toch de meeste vrouwen hun baby meenemen naar huis, zij het met hulp of andere oplossingen. Maar ja, daar wil ik wel voor bed uitkomen, zeg ik.
2: Ja, want om daar nog even over door te gaan, die gesprekken die u met vrouwen hebt, wat zijn redenen die u dan hoort waarom moeders hun kind te vondeling zouden willen leggen, of in ieder geval dan in de kamer achter willen laten?
4: Ja, er zijn heel veel verschillende redenen voor. Schaamte is er één. Dat kunnen heel veel verschillende redenen zijn waardoor vrouwen maar 1 oplossing zien. En dat is dat ze dat kind niet kunnen houden. Druk vanuit familie.
0: Ja. Maar goed.
4: Ja, dat,
0: wat voor reden dan ook. Zo'n vrouw voelt zich er niet prettig bij en uw team zorgt er toch voor dat dat uiteindelijk wel goed komt.
4: Ja.
0: Ja,
4: we gaan wel. De meeste vrouwen, precies wat ik, nou, volgens mij heb ik het net ook al gezegd, de meeste moeders, of de meeste baby's gaan toch met hun moeders mee naar huis.
0: En dat is mooi. En,
4: ja, nou.
0: Ja, heel mooi. En dat is een heel mooi verhaal. Mevrouw Marsman, hartelijk dank daarvoor.
4: Dankjewel. Fijne dag.
0: En meer daarover, als je daar meer over wil horen, meer lezen, dan kun je terecht op onze website rtvoost.nl.

0: Van Morrison hoor je in de Brown Eyed Girl. En straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het is 7:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
3: Gemeenten en provincies zeggen meer geld nodig te hebben om verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen op te knappen. Komt dat geld er niet, dan krijgen automobilisten de komende jaren op veel plekken te maken met langdurige wegafsluitingen. Daarvoor waarschuwen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg in het AD. Als voorbeeld wordt de Zwarte Waterbrug in Hasselt genoemd. Die brug moet aangepakt worden, maar er is geen geld voor. In totaal zeggen de gemeenten en provincies 66 miljard euro nodig te hebben. Huishoudens vragen massaal een extra stroomaansluiting aan. Er is daardoor een stormloop ontstaan omdat aansluitingen vanaf 1 juli moeilijker te krijgen zijn. Netbeheerder Enexis, dat ook in Overijssel zit, zegt in de Telegraaf dat er een sterke toename is van het aantal aanvragen. Volgens Enexis proberen huishoudens en kleine MKB'ers hiermee een eventuele weigering voor te zijn. Het kind dat afgelopen vrijdagavond door een vrachtwagen werd aangereden in Hasselt is gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op de kruising tussen de Hanseweg en de Gildeweg. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Hij blijft verdachte, maar is inmiddels wel weer vrij. Hij was niet onder invloed. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. En bij een incident in Zwolle is gisteravond iemand aangehouden. Het gebeurde op het Bachplein, waar een ambulance werd opgeroepen om iemand naar het ziekenhuis te brengen. Toen dat was gebeurd, kreeg een omstander het aan de stok met een politieagent. De man beledigde de agent en gaf hem een duw, waarna die aangehouden werd. Een andere omstander van dezelfde groep hinderde een andere agent bij die aanhouding. Hij is niet aangehouden. Wat er precies aan de hand was en waarom de ambulance opgeroepen moest worden, is nog niet duidelijk. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oostep.
2: Voor het weer naar Margot Ribbing. Margot, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen Marcel.
2: Een strak blauwe hemel. Ik zie geen wolkje aan de lucht.
4: Het is onbewolkt, ja. Sterker nog, niet alleen bij ons hoor, maar in heel Nederland. Geen wolken, hele droge, hele warme lucht. De minimumtemperaturen, die hebben we gehad. 11,2 graden in Enschede. Maar het gaat hard met de temperatuur, want op dit moment zitten we al op plus 5. Dus het is overal al zo'n 16 tot 17 graden. Het belooft een hele hete dag te worden. Tot nu toe hebben onze hoofdstations Enschede en Heino nog geen officiële tropische temperatuur gehaald van 30 graden. Maar dat gaat vanmiddag in heel de provincie wel lukken. Het wordt 31 of 32 graden. Met inderdaad alleen maar zonneschijn vandaag met een hoge zonkracht. Die is zeer sterk, 7. Dus wat dat betreft wordt het echt een hoog zomerse tropische dag in mei.
2: Ja. In mei inderdaad, dat is vroeg, denk ik dan maar. Maar gewoon, maar dat weet jij beter dan ik. En het is ook wel gelijk de laatste voorlopig.
4: Het is ook de laatste. Het is zo dat het nog nooit op 26 mei 30 graden is geweest. Dus als we daar overheen gaan, dat zien we dan vanmiddag, dan hebben we een dagrecord te pakken. Overigens zie ik wel, als ik zo even terugblader, in mei wel vaker een dertiger passeren. Dus zo bijzonder is dat natuurlijk niet. Maar ja, het is gewoon wel hartstikke heet, want 18 graden is de norm. Dus wij zitten daar huizenhoog boven. En voor iedereen die dit echt een beetje te veel van het goede vindt, dan zal de temperatuur gaan dalen. Dat gebeurt vanavond nog niet. Het is lang warm vanavond. Ook vannacht blijft het echt behoorlijk warm met temperaturen niet lager dan 13 of 14 graden. Maar wat er wel gebeurt, is dat er na middernacht vanuit het noorden wolkenvelden binnen gaan trekken. Die behoren tot een koufront. En dat koufront passeert dan morgen van noord naar zuid met een paar wolkenvelden, vooral in de ochtend. Middags komt de zon weer vanuit het noorden prima tevoorschijn. Maar daarachter is de wind wel gedraaid naar de veel koelere noordoosthoek. Het waait ook wat harder dan vandaag in windkracht 3. En daardoor zal die temperatuur morgen echt een stuk lager uitkomen. 21 graden nog maar in de kop van de Overijssel en 23 graden in Twente.
2: Dat scheelt 10 graden, Margot.
4: Dat scheelt veel. Ja.
2: Ja, dat is toch weer een jas aan. Maar nog altijd niet slecht. Dankjewel, Margot. Ik spreek je weer zo dadelijk nog over een uur. Heb ik verkeersinformatie voor je, want de ochtendspits is op gang gekomen na de 3 vrije dagen. Het zijn vooral de dagelijkse files, A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Nijverdal 4 kilometer en 6 minuten. Richting Enschede tussen Borne en Hengelo 4 kilometer en 5 minuten. En 35 staat vast Zwolle richting Almelo tussen de Sallandtwentetunnel en Wierden 4 kilometer. Maar wel een kwartier extra moet je rekenen. En de N50 in beide richtingen vanaf de A28 naar Kampen 5 kilometer in een kleine 10 minuten. En vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek de A28 ook 5 kilometer. En daar een klein kwartier aan vertraging.

0: 9.
1: Suzanne en Freek. En halverwege om 7:15 op Radio Oost.
2: We hebben een schitterend Pinksterweekend achter de rug. Met de tropische temperaturen, een stralend zonnetje. Is er beter weer om naar een festival te gaan, zou je zeggen. Je kon van alles doen in de provincie. Festival was bijvoorbeeld. Maar Raalte stond in het teken van Rips and Blues. Een stralende editie met prachtig weer, een uitverkochte zaterdag. Veel goede muziek, soms blues en soms rips.
3: Oh, ribman, hè?
4: En toen?
3: Oh, ribman, geen rib te vinden.
4: Ik heb die ribbetjes wel gezien net.
3: Ja, maar er waren geen rim. Die hebben van hele gerode dikke.
4: Lekker, man. Alleen het is een beetje te warm.
3: Last van?
4: Nou, eigenlijk wel, ja.
3: Doe toch wat uit?
4: Ja, dat wil je wel graag, hè?
5: Ah, ik, hè?
4: Oh, oude snoepert.
5: Ja, lekker toch? Goede muziek erbij en mooi weer. Met mijn dochter. Ja, fantastisch. Nog een beetje beschermen, hè, voor de toekomst.
6: Op een gegeven moment zijn we jarig geweest. We hebben alles al wat we wensen in ons leven. Maar een kilt hadden we nog niet.
3: Ik heb het hun al gevraagd, maar wat zit er onder die kilt?
6: Een onderbroek van de HEMA. Veel plezier.
1: Man hadden ze een kilt aan.
2: Aha.
1: Ja, voor wie dat niet zo snel verstond. Met daaronder dus een onderbroek van de Hollandse Eenheidsmaatschappij. Stefan Klein-Kokkamp, goedemorgen.
7: Goedemorgen, heren.
1: Tussen al het afval nog een onderbroek gevonden?
7: Nee, de heren hebben denk ik de onderbroek netjes aangehouden de hele avond.
1: Goh. Ja.
7: Nou, dat lijkt mij inderdaad ook. Kijk, ik word hier al enthousiast begroet, want ik ben, ik ben op het terrein.
2: Ja, waar van alles wordt afgebroken. Ik hoor het harde werk op de achtergrond al.
7: Jazeker, jazeker. Eigenlijk zou ik festivalorganisator Jan Doppen, die zou jullie te woord staan vanochtend, maar die zegt, ja, ik heb daar helemaal zin in dinsdagochtend. Ga zelf maar kijken. Ik zeg, ja, maar is er dan wel wat te doen als ik daar om 7:30 sta? Hij zegt, je kunt om 3:00 s'nachts komen, dan is er wat te doen. Want ze gaan meteen aan de bak om de boel af te breken. En nou, ze zijn aardig opgeschoten. Ja, de tenten staan er al, maar, of de tenten staan er nog, maar de podia worden er al uitgereden nu. Alle videoschermen zijn weg, alle aankleding is eigenlijk al weg. Dus het, het schiet mooi op hier in Raalte.
2: Ja, dus misschien ook wel een beetje tropenrooster, hè? Om voor de hitte uit die tent zo snel mogelijk af te breken.
7: Nou, ik denk dat er inderdaad wel wat extra urgentie op is gekomen om op tijd hier klaar te zijn. Maar ga ik even vragen hier aan meneer. Meneer, met wie heb ik het genoegen?
8: Gerrit Smeek.
7: Gerrit, zit er wat extra druk op dit opruimen nu? Omdat je voor de tropische warmte klaar wil zijn vanmiddag?
8: Nou, we hebben er zelf voor gekozen om wat eerder te beginnen. Gisteravond langer doorgegaan, een deel van de nacht. En nu vroeg beginnen.
7: Deel van de nacht?
8: Deel van de nacht, ja.
7: Ja, specifieer dat is?
8: Nou, normaal gesproken 10:00 stoppen we. Nu iets langer doorgegaan, gisteravond dus.
7: En dan vanochtend weer op tijd uit?
8: Ja, nu zijn we om 7:00 begonnen, dus... Maar de professionals zijn al heel lang bezig. Die gaan gewoon de hele nacht door. Hè.
7: Ja, die rammen gewoon door natuurlijk. Maar met hoeveel vrijwilligers zijn jullie nu aan het werk? Zien dat jullie nu met z'n drieën een bar aan het afbreken zijn?
8: Dat klopt. Er zit een hele groep van vrijwilligers, een stuk of 20, 30. En wij zijn vast begonnen nu even met een man of 4, 5 deeltaken krijgen we dan. En deeltaak is nu deze bar afbreken.
7: Ja, nou, uiteindelijk moet het allemaal...
8: Demonteren.
7: Ja, uiteindelijk moet het allemaal weg natuurlijk.
8: Klopt, aan het eind van de dag dan is het allemaal schoon hier. Is het allemaal weer netjes.
7: En dan kun je niet zien dat er hier een Rips and Blues festival is geweest.
8: Je zou misschien nog ergens een bordje kunnen vinden nog wel, maar niet veel meer. Niet veel meer.
7: Nou, ga gauw verder. Je hebt genoeg te doen nog, ondanks dat het aardig opschiet. Ik ga even kijken of ik een van die professionals nog aan de jas kan trekken, die dus de hele nacht door hebben gewerkt.
1: Ja, klinkt wel raar trouwens, of er nog ergens een bordje ligt. Stefan.
7: Ja, dat heeft... Oh ja, ik dacht dat die bordje zei. Maar nee, bordje
1: denk...
7: zei.
1: Ja, dat denk ik.
7: Ja, dat klinkt als iets als... waar we over 100 jaar een archeologisch onderzoek over hebben.
1: Dat denk ik ook.
7: Waar komen al die botjes in Raalte toch vandaan?
1: Ja, dit moet een varkensbegraafplaats zijn geweest vroeger. Ja. In de 20e eeuw. In de 21e eeuw, ja.
7: Hé, hey, mannen, schiet het op.
5: Jawel. Loop zo mooi door.
7: Ja, zijn jullie, ik hoorde net dat de hele nacht eigenlijk is doorgewerkt. Was jij ook de sjaak of ben je net begonnen?
5: Nee, we zijn net begonnen.
7: Oké, en gaat het lukken voor de warmte aan?
0: Wow, ja, we moeten vanmiddag ook weer door, hè. Het moet straks ook weer opgezet worden, dus dat niet.
7: Dus je bent hier op tijd klaar?
0: Hier op tijd klaar en dan straks is het wel weer druk.
7: Waar gaat het heen dan?
0: Lelystad.
7: Lelystad. Ja, ik kan daar verder ook niet een waardeoordeel aanhangen.
0: Nee, maar het wordt wel warm.
7: Het wordt warm.
0: Ik wil het wel eens weten.
7: Ja, ik denk in Lelystad wordt het ook warm, mannen. Jullie hoorden het hier het eerst. In Lelystad wordt het ook warm vanmiddag.
1: Nou, breng nog eens nieuws, Stefan. Over de warmte gesproken.
7: Ik hoop dat de nieuwsredactie meeschrijft.
1: Ja. Zijn alert bij. Lelystad, daar is vast ook een volgend festival. Is trouwens allemaal goed gegaan in Raalte, ook met de warmte. Want het was natuurlijk afgelopen dagen wel erg heet, hè?
7: Het was echt heel warm. Ik ben zelf gisteren ook nog even als bezoeker hier geweest. En er waren veel extra waterpunten. Er lagen wat fonteintjes her en der waar wat water uitkwam. Gewoon om de mensen een beetje te ontzien van die brandende zon. En uiteindelijk, iedereen bleef gewoon in de tent. Onder de schaduw, onder de parasols. Dus wat ik ervan heb gehoord, is het allemaal goed gegaan. Ik las ook op onze website het bericht met eerder genoemde Jan Doppen. Die zegt dat het een van de betere edities ooit was. Ondanks de hitte.
2: Kijk, dat is goed.
7: En dat was het volgens mij ook.
2: Ja, en daar waren wij bij voor een speciale cultuurcafé on tour. Komen we woensdag allemaal te zien, toch? Het is morgen al trouwens, het is dinsdag.
7: Ja, het is al bijna komende woensdag. Maar ja. Inderdaad, komende woensdag morgen om, 5:20 te zien. 35 minuten lang live muziek en interviews vanaf het Rips & Blues Festival in Raalte.
2: Stefan Klein-Koerkamp vanaf datzelfde Rips & Blues Festival in Raalte. Dankjewel.
7: Dag.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
6: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Gemeenten en provincies zeggen geen geld meer te hebben voor het aanpakken van verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen. Huishoudens vragen nog snel extra stroomaansluitingen aan. Dat merkt ook de netbeheerder in Overijssel. En in het tropische Pinksterweekend trokken veel mensen erop uit om van het warme weer te genieten. Ook in Giethoorn was het, zoals altijd, druk. Dat zie je in de Oost-app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeenten heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
13: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
12: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. We hebben een redelijk drukke ochtendspits. Na al die vrije dagen, nou ja, het zijn vooral de dagelijkse files. Dat dan weer wel. A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Wierde, 2 kilometer en 6 minuten. Almelo richting Enschede op die A35. Tussen Almelo en Hengelo, 11 kilometer. Iets meer dan 10 minuten aan vertraging, dus dat valt dan nog wel mee. N35 Zwolle richting Almelo, tussen Nijverdal en Wierden. Zoals iedere dag nu 3 kilometer met 7 minuten vertraging. En de N50 in beide richtingen. Vanaf de 28 naar Kampen, 7 kilometer, 7 minuten. Andersom, vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer en 6 minuten aan vertraging.
10: Zometeen op Radio Oost hoor je meer over het symposium dat RTV Oost en Tubantia vandaag organiseren in Den Haag rondom sectes. En we bellen ook de burgemeester van de dag. Dat is vandaag Jan-Pierik van Borne.
14: En muziek hoor je zo dadelijk van Olivia Dean en Eric Clapton.
15: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
16: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
17: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
18: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: klassiekertje van Eric Clapton. Je hoorde After Midnight.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen en welkom op de zonnige dinsdagochtend. 26 mei is het vandaag. Het gaat waarschijnlijk de warmste dag van het jaar worden tot nu toe. Sommige weersites
0: die vermelden het al gewoon.
2: Die vermelden het al, daar later weer meer over. Eerst over andere zaken, zometeen. Politici, bestuurders en deskundigen komen vandaag namelijk bij elkaar om te praten over sectes.
0: En het Isala in Zwolle opende 10 jaar geleden de eerste vondelingenkamer van Nederland.
3: Nou, in de 10 jaar...
0: Dat is deze pik.
2: Ja, in die kamer kunnen moeders hun baby veilig achterlaten als ze zelf geen zorg kunnen bieden. De Vondelingenkamer is ondertussen uitgegroeid tot een voorbeeld voor andere ziekenhuizen. Eerder vanmorgen spraken we met medisch maatschappelijk werker van het Isala, Annette Marsman. Zij vertelt wat die Vondelingenkamer tot nu toe heeft opgeleverd.
3: Nou, in de 10 jaar dat we nu open zijn, hebben we ongeveer 20 vrouwen in nood kunnen helpen. Kijk, in 20 in 10 jaar, dat is natuurlijk 20 eigenlijk te veel. Maar we hebben, ja, dus het voldoet aan een behoefte die er landelijk is.
0: Verder in het nieuws vanochtend natuurlijk. De laatste speelronde in het landelijk amateurvoetbal gisteren. Het beloofde een spektakel te worden en dat gebeurde ook. SVZW kroonde zich tot kampioen van de vierde divisie. 3-3 werd het tegen DZC 68 en dat was voldoende om de titel te pakken. Voor de tweede keer op rij te promoveren en dat is bijzonder knap. Ook tot blijdschap van speler Maarten Jansen. Tijdens dit interview kreeg hij nog wel even een bierdouche over zich heen.
4: Ja, ik denk dat heel veel mensen het hadden verwacht. Ja, wij gingen vol voor de winst. Dat zag je ook wel de eerste helft, denk ik. En laatste kwartier. En dat laatste kwartier was het walking voetbal, denk ik. We vonden het allebei prima. We gaan straks nog op de platte kar en morgen hebben we nog een feestje met z'n allen. Dus wat een mooi weekend.
2: Ja. Een platte kar in Wierde en misschien ook wel een platte kar in Dalfsen. Want Niels Wennemars uit Dalfsen is als eerste Nederlander ooit de winnaar van de jaarlijkse kaasrolkampioenschappen in Engeland. Misschien heb je die beelden wel eens gezien. Mensen die heel hard een steile heuvel afrennen in de hoop als eerste beneden te zijn. Want wie als eerste de finish onderaan de heuvel haalt, die wint. En dat was dus Wennemars.
5: There is the man who wins it in the middle now, coming through in what, the last 10 yards? Do we need VAR? Wallace down, he thinks he might have won it. Oh, and then the stride, he goes down again. And there it was, the overhead tumble. He's wearing a Dutch football top. Does that give us a clue?
6: Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. Je slipt heel snel weg, je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je het bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller. Want het vallen, dat remt gewoon af.
0: En dan zijn er ook nog andere zaken in het

0: Nieuws. De overheid blijft in gebreken waar het gaat om toezicht en aanpak van sectes. Dat vinden althans mensen die ermee te maken hebben of hadden. Wij hebben bij RTV Oost samen met Tubantia uitgebreid bericht over de misstanden bij de sector Pater Pio in Tubbergen. Maar ondanks vragen vanuit de Tweede Kamer hierover reageert het kabinet maar heel voorzichtig.
1: En daarom is er vandaag in Den Haag een symposium over hoe sectes, hoe daarmee omgegaan kan worden. Het is georganiseerd door RTV Oost samen met Tubantia. Komt vooral uit de serie verhalen die zijn gemaakt over leden van Pater Pio. Een van de slachtoffers van die secte is de moeder van Evelien Vaags. Ze werd zwaar psychisch en fysiek mishandeld binnen de secte onder leiding van Bid Trace. Ze vertelt waarom zij vindt dat er meer aandacht voor moet komen.
2: Ja, omdat ik wil stoppen dat het verder gaat. Het gaat nog steeds verder. Hè? Het is bekend dat deze secte dus nog steeds actief is. Ik vind het vreselijk dat je altijd maar je dingen moest doen buiten je eigen wil om. Er werd nooit aan je gevraagd, wat wil jij? Wat vind jij leuk om te doen? Alles werd je opgedragen, opgedrongen. Dat is me denk ik wel het meest bijgebleven. Je kon geen kind zijn. Ja, je identiteit wordt afgepakt ook. Ook van de volwassenen net zo goed, hè?
3: En als Trace hier nou zou staan, wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
2: Ja, dat ze heel veel levens verwoest heeft.
1: Ja, wij praten erover door met Anko Posma, burgemeester van Tubbergen. Coördineert namens de regio het contact met het ministerie over de aanpak van sectes. Meneer Posma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: We hebben natuurlijk al regelmatig de oproep van u en andere burgemeesters gezien richting Den Haag om hier wat aan te doen. Nu dus dat symposium. Kan dat helpen in het vinden van een oplossing?
4: Dat denk ik zeker. Dat is een heel goed initiatief van RTV Oost en Tubantia. Ik ben ook heel blij dat we daarbij betrokken zijn. Want dat geeft wel aan dat wij het dusdanig serieus nemen vanuit de regio. Ik doe dat namens de 14 gemeenten. Met alle 13 collega's zijn we het hier wel over eens dat hier meer aandacht voor moet komen. En als het op deze manier een symposium in de Hofstad, in Den Haag is, dan denk ik dat dat absoluut gaat helpen in de aandacht en andere wetgeving waar we steeds op hameren.
1: Ja, in de regio zijn we het dus over eens, zegt u. In Den Haag wat minder, want daar lukt het u minder om ze te overtuigen. Hoe komt dat?
4: Nou, ik weet niet of het daar minder is. Hè. Het feit dat Tweede Kamerleden hier nu ook weer een oproep voor hebben gedaan, is natuurlijk wel net een hele nieuwe Tweede Kamer gekomen. Een aantal mensen die er al jaren voor streden, die binnen de Tweede Kamer zijn andere dingen gaan doen. We hebben nu een aantal nieuwe Tweede Kamerleden, dus we hopen ook met hen straks dat contact te hebben. En waarom lukt dat nog niet? Nou, we zijn heel positief gestemd over het feit dat de minister echt psychisch geweld strafbaar wil stellen. Dat kan in de toekomst helpen om de signalen beter op te volgen, al in een vroeger stadium. Hij wil ook het hulppunt onder controle, het landelijk kennis- en hulpplatform, doorontwikkelen. Maar waar die nog weinig tot geen aandacht voor geeft en ook niet van plan is, en daar willen wij opnieuw aandacht voor vragen, dat is dat er specifieke wetgeving komt op het verbod op de sectes. En dat er een nieuw meldpunt voor signalen moet komen. Vooral die vroeg signalering. En procesregie is er nauwelijks. Er zijn heel veel bestaande structuren, heel veel partijen in de keten die allemaal op bepaalde manier iets doen om te voorkomen of om te helpen als de secteslachtoffers bekend zijn. Maar wat ontbreekt is duidelijke landelijke procesregie. Als het beter op elkaar wordt afgestemd, kunnen we zaken zoals u net ook in het item liet horen als van Evelien hopelijk gaan voorkomen.
0: Ja, zo'n meldpunt, dat is natuurlijk inderdaad op te zetten. Wetgeving, meneer Posma, lijkt mij lastiger, want er is natuurlijk wel vrijheid van godsdienst en mensen hebben ook de vrijheid zich aan te sluiten bij wat voor beweging dan ook.
4: Ik zal de laatste zijn die zegt dat men niet die vrijheid moet houden. En ik vind dat ook een groot goed. Maar ik denk dat het ook een definitiekwestie is. Een enorme semantische discussie. Want we hebben het hier wel steeds over sectes. Maar eigenlijk zou ik nog liever willen spreken van gesloten groeperingen. Men weet niet wat er allemaal op de hoek van de straat gebeurt. Het is niet alleen maar een dame in een gewaad of een goeroe die voor een groep staat. Het is veel complexer dan dat. En dat is ook de reden waarom we willen vanuit die bestaande structuren eerder aandacht is voor mensen wiens identiteit wordt afgepakt. Voor mensen die niet langer uit eigen wil toch heel veel verplichte dingen moeten doen. Omdat ze ja, op een bepaalde manier te afhankelijk van een ander iemand, een charismatische figuur zijn geworden. Ja. Dat is denk ik vooral waar die wetgeving op moet zien. In ons omringende landen gebeurt dat wel. Ik ben nog steeds erg bang, en met mij ook een heleboel collega's, en zeker mensen ook die daarin gespecialiseerd zijn, dat er een waterbedeffect kan ontstaan vanuit de ons omringende landen. Het feit dat hier te weinig aandacht en te weinig procesregie voor is.
0: Ja, dus dit is een belangwekkend thema. Vindt u dan wel dat twee journalistieke organisaties zo'n symposium moeten organiseren? Ik wil het maar even over de onafhankelijkheid hebben. Had u dat niet moeten doen dan, of tenminste de burgemeesters?
4: Ja, dat is een vraag die ik wel een beetje had verwacht.
0: Ik ga niet
4: over initiatieven van de media. Ik ben alleen erg blij
0: dat
4: ze hier zoveel aandacht voor vragen. En wij doen dat bestuurlijk vanuit de veiligheidsregio. En het is al een enorme winst dat we dat met z'n allen doen. Want het is niet alleen maar in Teubergen gebeurd. Het gebeurt door het hele land. En die kwalijke situatie, daar willen we met elkaar aandacht voor geven. En als we elkaar daarin kunnen helpen, ik hoop echt dat ze onafhankelijk journalisten blijven. Waarop wij ook onafhankelijke bestuurders kunnen blijven. Maar wat het vooral is, is dat wij als eerste overheid, als gemeente, verantwoordelijkheid voelen, maar niet de middelen en de mogelijkheden hebben om echt door te pakken. Dat schuurt en dat raakt aan het vertrouwen in de overheid. En als de media en de journalisten daarin kunnen helpen, dan vind ik dit een heel goed signaal.
0: Goed. Die discussie voeren we een andere keer, meneer Posma. U bent dan in Den Haag natuurlijk, hè, dicht bij het vuur. Politici, bewindslieden, moeten daar dan natuurlijk ook naartoe komen vandaag.
4: Ik veronderstel dat dat ook gebeurt, hè, dat de Tweede Kamerleden ook naartoe komen. Het is in Nieuwspoort, dus dat is ook vaak wel de juiste route. En ondertussen blijven wij als vertegenwoordigers, dat doe ik samen met een aantal collega's uit Borne, uit Haaksbergen en Hof van Twente, dat we ook dat gesprek nog met de bewindslieden ook hebben en met de minister zullen hebben. Daar blijven wij ook op hameren. Dus ik hoop dat dit een eerste stap in die goede richting zal zijn.
0: We gaan het volgen, want we zijn er natuurlijk zelf ook dan bij dat symposium. Meneer Posma, dank u wel. En een vruchtbare dag vandaag.
4: Dank u wel. Goeiedag nog, hè.

0: Olivia Dean hoorde je om 9:50. And so easy to fall in love.
1: Goedemorgen, burgemeester.
2: Iedere ochtend in Overijssel's burgemeester op Radio Oost. En op deze dinsdagochtend spreken we met Jan Pierik, burgemeester van de gemeente Borne. Meneer Pierik, goedemorgen.
3: Bastiaan, goedemorgen.
2: Een goed Pinksterweekend gehad.
3: Ja, goed weekend, gevarieerd met heel veel verschillende dingen. Leuke dingen, zoals de Pinksterbraadjes hier in Borne. Ook droevige dingen. Het incident in de Hulsbeek betrof een man uit Borne. Een jonge vader, die vrouw die zwanger is, achterblijft met 2 kinderen. Dus daar ook de aandacht aan geschonken, bezocht. Dus dat zijn de ups en downs van een overigens heel bijzonder vrij weekend.
2: Ja, u noemt het inderdaad. Het gaat voor de mensen die het gemist hebben om een onwelwording, was het, als ik het goed heb begrepen. Klopt, bij de recreatieplas, ja. Met helaas hele slechte afloop.
3: Ja. Ja, en dat zijn dan dat raakt mensen natuurlijk volop. En in dit geval een jonge vader. Ja, nee, heel droevig. Een hele emotionele situatie. Gistermiddag hen bezocht. En heel veel tranen. Maar gelukkig is er een grote familie omheen. Maar dan nog. Je zult maar alleen achterblijven met 2 jonge kinderen en zwanger zijn. Dus het is, dat raakt je wel.
0: Ja, het is een harde overgang, maar vanochtend in het nieuws gemeenten, maar ook provincies, andere openbare besturen vragen om meer geld van het Rijk. En niet zo weinig ook, 280 miljard begrijp ik, voor wegen, bruggen, et cetera. Provincie maakte vorige week bekend de wegenbelasting daarvoor al te verhogen. U zit ook met een geldtekort als het gaat om infrastructuur?
3: Nou ja, de vloedbeltverbindingen die in Borne wordt aangelegd is een voorbeeld waarbij blijkt, dus niet zozeer zeg maar instandhouding en zeg maar onderhoud, maar dat is dan de aanleg van de weg. Oorspronkelijk geraamd voor 77 miljoen. Jongste ramingen gaan naar 177 miljoen. We zien dus dat we voor het instand houden van onze ontzettend belangrijke infrastructuur heel veel geld nodig hebben. En we vinden het allemaal vanzelfsprekend, maar of het nou gaat om riolering, of het gaat om wegenonderhoud, viaducten of bruggen, dag in dag uit maken we met z'n allen er gebruik van. En dat zijn de, ja, noem het even, de kapitaalgoederen van onze samenleving, waar we wel in moeten blijven investeren, willen we tenminste goed gebruik kunnen blijven maken van al deze dingen.
0: Ja, en dan weet ik wel, het komt allemaal tegelijk, want het is ook allemaal ongeveer tegelijkertijd aangelegd, maar hebben we de zaak dan niet de laatste jaren, nou ik zal niet zeggen verslonst, maar een beetje op zijn beloop gelaten?
3: Nou ja, goed, laat ik, voor mijn gemeente Borne kan ik in ieder geval zeggen dat wij op dit vlak een meerjarig onderhoudsschema hebben en ook een instandhoudingsschema hebben. Maar dat is niet over de hele linie bij alle overheden het geval. En het is beter goed dat men ten halve is gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus als we dan nu de inzichten hebben dat we echt meer moeten gaan reserveren, meer geld moeten gaan reserveren voor instandhouding en revitalisering van al deze infrastructuur doen. En dat is, geeft moeilijke keuzes. Want dan moeten we weer prioriteiten stellen. Wat vinden we belangrijk? Defensie, infrastructuur. Ja. Nou, soms heeft het met elkaar te maken. Hè? Dus de 5 miljard die we met z'n allen in Nederland willen gaan uitgeven aan defensie heeft voor een deel ook te maken met het zorgen dat de infrastructuur op orde is. Want die heb je nodig ook voor dat soort doeleinden. Kortom, het is ook een kwestie van dingen goed met elkaar in verbinding brengen en daar dan ook creatief in zijn.
2: Maar er zijn wel veel, op veel beleidsterreinen wordt gevraagd om voorrang de laatste tijd. Hè? U noemt het inderdaad al, ja, defensie, dan heeft de zorg weer extra geld nodig, dan loopt de infrastructuur achter. Is misschien ook een lastige lobby om te voeren.
3: Nou ja, het is goed om hier aandacht voor te vragen. Gelukkig hebben we een democratisch gekozen bestuur in dit land. En zij zitten er ook om dit soort keuzes te maken. En het is aan alle belangengroepen om ervoor te zorgen dat datgene wat zij belangrijk vinden zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. En vervolgens vraag ik van een regering en van een Tweede Kamer moed om keuzes te maken.
0: En dan nog iets anders wat gemeenten aangaat. Ook nieuws van vanochtend. Het ziekteverzuim bij gemeentelijke medewerkers is hoog. Komt met name door de werkdruk. Ook wel enigszins de agressie natuurlijk. Merkt u het ook?
3: Niet zozeer dat het ziekteverzuim bij ons uitzonderlijk hoog is, maar de werkdruk merk ik wel. En vooral ook in dit, nou ja, bijvoorbeeld afgelopen maanden, dan komen er een aantal dingen bij elkaar. Je hebt je normale jaarlijkse planning- en controlecyclus. Nou, dan komt er nog een nieuw college wat er geïnstalleerd moet worden, wat een eigen programma heeft. Dat moet ook allemaal ondersteund worden. Dus je hebt regelmatig van die momenten, ook in een gemeentelijke organisatie, waarbij heel veel dingen tegelijk in een kort tijdsbestek moeten gebeuren. Ja, dan worden we soms wel heel veel gevraagd en vaak zijn het dan ongeveer dezelfde mensen die het moeten doen. Dus ik herken het verschijnsel wel.
0: Ja, maar goed, rond de verkiezingen, nieuwe coalitie, is het begrijpelijk. Maar er komt daarna, vreest u dan geen moment van even weer rust?
3: Ja, daar moet je dus met z'n allen dan ook zeg maar bewust van zijn en daar dan ook even ruimte aan geven. En nou, u kent politici, u kent bestuurders, die willen altijd door. Vandaag hebben ze dit, morgen is het dat. Soms is het ook de kunst om te zeggen van wacht even mensen, nu even, even slow down. Het is even nodig om even weer op aarde te komen met de organisatie. Dus het wordt niet deze maand, maar het wordt een kwartaal later.
0: Oké, en dat doet u wel eens? U trekt wel eens aan de hand?
3: Ja. Dus niet alle collegevergaderingen zijn wat dat betreft even plezierig. Soms wordt er ook teleurstelling gedeeld. Maar dat hoort erbij.
0: Nou, heel goed. Dat is mooi voor alle mensen in de gemeenteraad. Ook af en toe een momentje van bezinning. Meneer Pierik?
3: Juist.
0: Zoals iedere dinsdagochtend rond 8:15. Hartelijk dank voor je toelichting.
3: Graag gedaan.
0: En tot volgende week.
3: Dag.

0: staat op een cd van je moeder. De kapitein van Agda in de Munnik. Je krijgt zo de hoofdpunten van het nieuws.
1: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ik wil sneller dan snel.
10: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
11: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neemt alle soorten hold.
12: Wat moet korter?
11: BRTT heb ze alle soorten hold.
12: Nee, korter.
11: BRTT heb ze volle hold.
12: Korter.
11: Een bult hold, BRTT.
12: Korter.
11: RTT hold.
12: Korter.
11: Hold.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
14: Gemeenten en provincies zeggen meer geld nodig te hebben om verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen op te knappen. Komt dat geld er niet, dan krijgen automobilisten de komende jaren op veel plekken te maken met langdurige wegafsluitingen. Daarvoor waarschuwen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg in het AD. Als voorbeeld wordt de Zwarte Waterbrug in Hasselt genoemd. Die brug moet nog aangepakt worden, maar er is geen geld voor beschikbaar. In totaal zeggen de gemeenten en provincies 66 miljard euro nodig te hebben. Huishoudens vragen massaal een extra stroomaansluiting aan. Er is daardoor een stormloop ontstaan omdat aansluitingen vanaf 1 juli moeilijker te krijgen zijn. Netbeheerder Enexis, zit ook in Overijssel, zegt in de Telegraaf dat er een sterke toename van het aantal aanvragen te zien is. Volgens Enexis proberen huishoudens en kleine MKB'ers hiermee een eventuele weigering voor te zijn. Stroom is namelijk steeds minder beschikbaar. Vanaf 1 juli gaat een groot deel van het elektriciteitsnet in Utrecht op slot. En ook in Overijssel dreigt zo'n situatie. En in het tropische Pinksterweekend trokken veel mensen erop uit om van het warme weer te genieten. Ook in Giethoorn was het zoals altijd druk. Deze ondernemer is er maar wat blij mee.
15: Ja, dit is geweldig, want Nederlanders, Duitsers, Belgen, heel veel andere talen. Het is super gaaf om dit te doen. En iedereen is blij, iedereen is vrolijk, het is super gezellig.
14: Het blijft de komende dagen vast druk in Giethoorn. Kunnen wij al melden? Want... Wij hebben een mailtje binnengekomen van onze... even kijken, wie zijn het? Weer online, ja. Website. Het concept. Berend, vooruitlopend op deze warme dag, heeft hij alvast gestuurd. We verwachten recordtemperaturen. Dus alvast het bericht, dan kan het er straks snel uit. In de beeld is de temperatuur om xx, dubbele punt xx uur, opgelopen naar 29,x graden. Daarmee is het officieel de warmste 26 mei ooit. Bij Weer Online zijn ze er zeker van dat een weerrecord gaat sneuvelen vandaag.
0: Ik weet niet of ze dit concept al hadden mogen versturen. Margot Rewee, goedemorgen.
16: Nee, joh. Nee, ja, dat is een ouderwets persbericht.
0: Ja, dat is een ouderwets bericht. Inderdaad, precies.
16: Uitsturen als we echt wat te melden hebben. Ja. Dus ik zou het nu nog niet versturen. Maar ik ga er wel van uit dat we dat gaan halen. Want het gaat heel hard met de temperatuur. Ja. We zijn begonnen met 11, 12 graden. Maar op dit moment is het buiten op de meeste plaatsen al zo'n 22 graden. Nou, zeg, wat een temperatuurstijging.
0: Om 8:30 ochtends. Ja, dat is warm.
16: Ja, precies. Dus dat belooft wat, want de zon heeft vandaag vrij spel. Tussen 12 en 4 hebben we zonkracht 7. Er is maar weinig wind onder de flanken van een hoge drukgebied. Dus we komen dik boven die 30 graden uit. Dat betekent dan een dagrecord. Want het oude dagrecord staat op 29,7. 26 mei 2005. En ik denk dat het vanmiddag zo'n 31 tot 32 graden gaat worden. Maar in sommige achtertuinen bij onze weerwaarnemers zal het zelfs nog warmer worden.
0: Daar vallen de mussen dood van het dak. Maar dat hoop ik niet voor de mussen, want er zijn er al zo weinig. Margot, maar de zon moet de plaats wel weten. En dat gaat er morgen wel weer gebeuren, begrijp ik.
16: Ja, ja, het is zo dat het vanavond nog heel lang warm, zwoel en onbewolkt blijft. Maar dan gebeurt er iets. Vannacht trekken er vanuit het noorden wolkenvelden binnen. Heeft te maken met de passage van een heel zwak koufront. Wat morgenochtend ook nog vrij veel wolkenvelden veroorzaakt. Maar morgenmiddag komt aan de achterzijde vanuit het noorden die zon weer lekker tevoorschijn. Maar dan is inmiddels wel de wind gedraaid. Dus die temperaturen die zullen bij een noordoostelijke wind, windkracht 3, duidelijk veel minder hoog uitkomen. Sterker nog, dat scheelt een jas met 21 graden in de Kop van Overijssel en 23 graden in Twente. Dus het is morgen lekker weer afkoelen. Even de deuren en ramen weer tegen elkaar open, want de warmte komt wel weer terug een beetje. Want donderdag hebben we een oostelijke wind, 24 graden, en het is daarbij weer vrij zonnig. En vanaf vrijdag draait de wind naar het zuidwesten. Op zich is dat een warme hoek, dus de temperaturen gaan omhoog. Vrijdag en zaterdag naar 26 tot 27 graden. Er zijn ook nog zonnige perioden, maar er komen ook langzaam wat wolkenvelden voorbij. En de kans op een bui neemt toe. Nou, denk ik dat het vrijdag en zaterdag op de meeste plaatsen in onze provincie nog droog gaat blijven. Maar vanaf zondag niet meer. En dan weten de storingen ons wel te vinden. Dan breekt ook een wisselvalligere periode aan met wat lagere temperaturen rond 22 graden.
0: Zover is het nog niet. Vandaag warm en daarna aangenaam. Margot, dankjewel.
16: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne dag.
16: Doei.
0: Heb ik verkeersinformatie voor je, want de ochtendspits is bepaald nog niet voorbij. Beginnen we op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Daar rij je vast in het harde, al bij het harde, in 7 kilometer file tot aan Zwolle-Zuid. Sta je dan in een file met 7 minuten aan vertraging. A35 Enschede richting Zwolle, dagelijkse file tussen Almelo en Wierden, 2 kilometer en 5 minuten. Andersom richting Enschede op die A35 tussen Almelo en Hengelo, 9 kilometer en 10 minuten aan vertraging daar. De N34, dat is richting Hardenberg. Daar sta je vast bij knooppunt Holsloot. 2 kilometer file met 7 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Dus die vertraging kan nog wel eens oplopen. De N35 Zwolle richting Enschede. De dagelijkse file tussen de tunnel en Wierden. 5 kilometer en 10 minuten. En de N50 Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen. 5 kilometer en een kwartier. Andersom. Vanaf Kampen richting de A28. 4 kilometer en 7 minuten daar aan vertraging.
17: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Zaizong, Man, I Feel Like a Woman. Hoorde je op Radio Oost op deze 26e mei. We hadden het vanmorgen over het sectesymposium dat RTV Oost en Dagblad Tubantia vandaag organiseren in Den Haag. Onderwerp kreeg meer aandacht na natuurlijk de publicaties van Oost en Tubantia over de misstanden bij de Pater Pio-secte in Tubbergen voornamelijk. Slachtoffers van die sectes vinden dat de overheid meer moet doen om ze aan te pakken. En dat vinden Twentse burgemeesters ook, vertelt burgemeester Posma van Tubbergen.
1: We zijn heel positief gestemd over het feit dat de minister echt psychisch geweld strafbaar wil stellen. Dat kan in de toekomst helpen om de signalen beter op te volgen, al in een vroeger stadium. Hij wil ook het hulppunt onder controle, het landelijk kennis- en hulpplatform, doorontwikkelen. Maar waar die nog weinig tot geen aandacht voor geeft en ook niet van plan is, en daar willen wij opnieuw aandacht voor vragen, dat is dat er specifieke wetgeving komt op het verbod op de sectes en dat er een nieuw meldpunt voor signalen moet komen. Vooral die vroeg signalering. En procesregie is er nauwelijks. Er zijn heel veel bestaande structuren, heel veel partijen in de keten die allemaal op bepaalde manier iets doen om te voorkomen of om te helpen als de secteslachtoffers bekend zijn. Maar wat ontbreekt is duidelijke landelijke procesregie. Als het beter op elkaar wordt afgestemd, kunnen we zaken zoals van Evelien hopelijk gaan voorkomen.
0: En dan een bijzonder moment voor het Isala-ziekenhuis in Zwolle. 10 jaar geleden werd daar de eerste vondelingenkamer van Nederland geopend. In die kamer kunnen moeders hun baby veilig achterlaten als ze zelf geen zorg kunnen bieden of het gewoon niet zien zitten om een baby op te voeden. Uiteindelijk is het nooit gebeurd dat een baby helemaal werd achtergelaten daar. We spraken erover met Annette Marsman, medisch maatschappelijk werker in het ziekenhuis. En we keken terug op de opening van die vondelingenkamer.
2: In het begin hebben we ook wel gemerkt, ja, dat het gewoon heel moeilijk was om, om de zorg goed te regelen. Omdat het was onbekend, het was strafbaar. Maar we hebben het wel aangedurfd als ziekenhuis om dat wel te doen. Daarin, denk ik, was onze gynaecoloog Harm de Haan wel een grote voorvechter van om het wel door te zetten met steun van het hele bestuur van ons ziekenhuis. En ik heb ook wel gemerkt de afgelopen jaren dat er door de Vondelingenkamer en de positieve ervaringen met Stichting De Beschermde Wieg, dat er ook steeds meer erkenning is gekomen.
0: En steeds meer Vondelingenkamers, ook in andere ziekenhuizen. Ook het MST in Enschede is ermee bezig. Daar is binnenkort ook een Vondelingenkamer.
3: En dan waren we vanmorgen ook op het terrein waar afgelopen weekend Rips & Blues in Raalte werd gehouden. Daar werd vanmorgen alweer hard gewerkt, want na het feest van het afgelopen weekend wordt nu alles weer afgebroken. En dat gaat met een aardig tempo om ook de hitte een beetje voor te zijn.
4: Nou, we hebben er zelf voor gekozen om wat eerder te beginnen. Gisteravond langer doorgegaan, een deel van de nacht, en nu vroeg beginnen.
5: Deel van de nacht?
4: Een deel van de nacht, ja.
5: Ja, specifieer dat is.
4: Nou, normaal gesproken 10 uur stoppen we, nu iets langer doorgegaan gisteravond. Dus.
5: En al vanochtend weer op tijd uit?
4: Ja, nu zijn we 7 uur begonnen. Dus, maar de professionals zijn al heel lang bezig. Die gaan er gewoon de hele nacht door. Hè.
5: Ja, die rammen gewoon door natuurlijk. Maar met hoeveel vrijwilligers zijn jullie nu aan het werk? Zien dat jullie nu met z'n drieën een bar aan het afbreken zijn?
4: Dat klopt. Er zit een hele groep van vrijwilligers, een stuk of 20, 30. En wij zijn vast begonnen nu even met een man of 4, 5... Deeltaken krijgen we dan. En de deeltaak is nu deze bar afbreken.
5: Ja, nou, uiteindelijk moet het allemaal
4: demonteren.
5: Ja, uiteindelijk moet het allemaal weg natuurlijk.
4: Klopt, eind van de dag dan is het allemaal schoon hier. Is het allemaal weer netjes.
5: En dan kun je niet zien dat er hier een Rips & Blues festival is geweest.
4: Je zou misschien nog ergens een bordje kunnen vinden. Nog wel, maar niet veel meer.

0: I got you, babe. Maar dat mogen duidelijk zijn. UB40 hoorde je samen met Chrissy Hynde van The Pretenders.
1: Op Radio Oost. Zometeen. Na 9 uur. Op Radio Oost.
0: Je hebt hem moeten missen. 3 dagen lang.
1: Nou, nee. Bert heeft denk ik gewoon
0: oh, natuurlijk, ja,
1: het mooiste gedaan gisteren.
0: Ja. Dat is waar, ja. Ja.
1: Je hebt hiervan kunnen genieten. Ja, top ik heb 75. En zaterdagochtend heb ik nog een stukje geluisterd met Jan van Sta en Groene Joopie. Het ging over gazon. Hoe je het gazon nou... Daar heb ik aandachtig naar zitten luisteren. Want ik heb mijn gazon 3 weken geleden ingezaaid. Dus,
0: waren er goede tips bij? Want mijn gazon wil helemaal niet meer. Dat is overgenomen door de...
1: Ja, ik heb ook heel veel mos.
0: Door de paardenbloem.
1: Mos en paardenbloemen. Ja. Ja, gazon is net een mens, zei Groene Joopie. Moet je ook voeden. Dus je moet er af en toe een paar keer per jaar wat stikstof en mest overheen gooien.
0: Ja, ik moet een zakje neutronenkorrels hebben.
1: Ja, dat. Nou, ja. Ja. En goed water geven. Alleen dat mag dan weer niet van de waterbedrijven.
0: Nee. Afijn. Bert, zonder Groene Joopie zo dadelijk na 9. Helpt hij je wel de ochtend door met lekkere muziek.
1: Zeker.
0: Vraag van de dag. Vraag van vandaag.
1: Het gestichtelijk woord.
0: En het stichtelijk woord. Daar zijn we altijd ook weer benieuwd naar. En ik ben er, jij niet hè? Ik ben er morgen weer.
1: Ik ook.
0: Jij ook?
1: Ja, zeker.
0: Gezellig.
1: Ja, ik trek er gewoon door. Ja. Omdat het zo leuk is.
0: Zo is dat. Het is toch gewoon geweldig bij de radio. Hier is Robbie Williams en Millennium. We

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTG. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTG, in Goor en Nieuwheden.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTG in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Gemeenten en provincies zeggen geen geld meer te hebben voor het aanpakken van verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen. Huishoudens vragen nog snel extra stroomaansluitingen aan. Dat merkt ook de netbeheerder in Overijssel. En in het tropische Pinksterweekend trokken veel mensen erop uit om van het warme weer te genieten. Dat kon ook in Giethoorn. Daar was het zoals altijd druk. Hoe druk? Dat zie je in de Oosteppe.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
6: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
5: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
7: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
5: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
8: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Het is 3:09. Let goed op wie blij voor je is als jij blij bent. Dat zijn de mensen die je moet houden. Het is 3:09, nieuwe aflevering. Ik ben er tot 1:00, ik ben Bert. En zometeen tussen 10 en 11, de Pim Pam plaat. Vandaag zoeken we liedjes met de letter D.
11: Het is zomer, het is zomer.
4: Radio Oost.

0: Dat was het. De zomer van 1988, denk ik, dat deze hoog in de hitparades stond van Nederland. Ik heb het over Cadans, dagen dat ik je vergeet. Het is 9:12, je luistert naar radio's. Goedemorgen.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag, voor degene die nog niet lekker in de wedstrijd zitten, het is vandaag dinsdag. Het is vandaag ook de dag van de zonnebescherming. Dat heb je natuurlijk ook wel nodig, denk ik. Want het wordt tropisch warm, hebben we laten vertellen. Week van het Nederlands bier. Tot en met 31 mei zitten we dus middenin. Het is ook papieren vliegtuigdag vandaag. Dus de dag van het simpele speeltje dat iedereen kan maken, waarmee vroeger altijd iemand in de klas werd geraakt. Het is ook bosbessen cheesecake dag. Tja, vervelender kun je een dinsdag bijna niet, niet maken natuurlijk. Het is Wereld Dracula-dag. Op deze dag verscheen in 1897 het beroemde boek Dracula van Bram Stoker. Het is Sally Ride-dag, de eerder van Sally Ride, de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Ze was toen pas 32 jaar. Het is Wereld Lindy Hop-dag. De beroemde swingdans uit de jaren 20 leeft nog altijd voort in danceclubs over de hele wereld. En het is Wereld Roodharige Dag. En daar horen natuurlijk wat opvallende roodharige feitjes bij. Want minder dan 2% van de bevolking heeft rood haar. Zometeen nog meer weetjes over rood haar. Goeie.

0: Hey, goedemorgen.
1: Heel goedemorgen, juffrouw.
2: Goedemorgen, Radio
1: Oost. Vandaag jaar 62 wordt hij. Ik heb het over Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. De zomer straalt door je radio hier op Radio Oost. Met zometeen Shakira.

0: En ze gaan natuurlijk ook het WK-thema doen. Ik heb het over Shakira. Dit is ook een heerlijke zomerhit van haar. Je hoort ze hier op Radio Oost. Even kijken naar het belangrijkste nieuws op dit moment. Het Rode Kruis loopt opnieuw de noodklok over te hapen. Volgens de hulporganisatie dreigen straks zelfs vrouwen en kinderen zonder opvangplek te staan als er niet snel extra slaapplekken komen. En er is grote zorg over de woningmarkt. De GGZ zegt dat er jaarlijks duizenden extra sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen die na een behandeling weer zelfstandig willen wonen. En huishoudens vragen massaal extra stroom aan. Vanaf 1 juli gaan netbeheerders aansluitingen beperken omdat het stroomnet vol raakt. Veel mensen willen nog snel extra capaciteit regelen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat. De Rijksoverheid moet grotendeels stoppen met Platform X. Dat adviseerde topambtenaren in een interne memo. Volgens hen faciliteert X te veel desinformatie en schadelijke content en voldoet het platform niet aan Europese regels. En Nederland moet veel meer investeren in infrastructuur. Dat is ook nieuws vandaag. Volgens een nieuw rapport is er tot 2040 zo'n 280 miljard euro nodig voor wegen, bruggen en dataverbindingen. Dat is volgens onderzoekers bijna het dubbele van wat nu wordt uitgegeven. Dan even naar de vraag van vandaag hier op Radio Oost. Elke dag even een vraagje.
1: Van vandaag.
0: En je kan meedoen. Je mag meedoen. Niets hoeft, alles mag natuurlijk. Als iets een Olympische discipline was, waar zou jij dan gegarandeerd goud in winnen? Dus als iets een Olympische discipline was, waar zou jij dan gegarandeerd goud in winnen? Laat het me even weten via de app 0645671331. De zomer straalt door je radio hier op Radio Oost. Met het beste uit de jaren 70, 80, 90 en een vleugje nu. Want dit komt uit de jaren 70. Muziek om vrolijk bij te worden op deze dinsdagochtend.

0: Club van 27, Amy Winehouse en Mark Ronson, Valerie, hoe die voorbij trekken hier op radio. Het is 9:30, zo meteen in het regionale nieuws. Goedemorgen, Bastiaan.
1: Ja, goedemorgen. Gaat het over investeringen in de infrastructuur, die blijven uit. En dat zorgt voor problemen op de weg in Overijssel. En de wereldkampioen kaasrollen. Komt uit onze provincie.
0: Zo, ik ben benieuwd. Daarover gesproken. Als iets een Olympische discipline was, waar zou jij dan gegarandeerd goud in winnen? Laat het me even weten via de app.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
1: Dat moet korter.
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Drie over half tien op radio is het regionale nieuws nu met Bastiaan Kleijan.
4: Huishoudens vragen massaal een extra stroomaansluiting aan. Er is daardoor een stormloop ontstaan, omdat aansluitingen vanaf 1 juli moeilijker te krijgen zijn, zegt netbeheerder Enexis in de Telegraaf. Enexis is ook in Overijssel actief en ziet een sterke toename van het aantal aanvragen. Volgens Enexis proberen huishoudens en kleine MKB'ers hiermee een eventuele weigering voor een stroomaansluiting voor te zijn. Stroom is namelijk steeds minder beschikbaar. In Utrecht geldt vanaf 1 juli een slot op het stroomnet om overbelastingen en storingen te voorkomen. En ook in Overijssel dreigt zo'n situatie op termijn. Bij een incident in Zwolle is gisteravond iemand aangehouden. Gebeurde op het Bachplein, waar een ambulance werd opgeroepen om iemand naar het ziekenhuis te brengen. Toen dat was gebeurd, kreeg een omstander het aan de stok met een politieagent. De man beledigde de agent, gaf hem een duw en beet hem ook, waarna die aangehouden werd. Een omstander van dezelfde groep hinderde een andere agent bij die aanhouding. Hij is niet aangehouden. Wat er precies aan de hand was en waarom de ambulance opgeroepen moest worden, is niet duidelijk. En voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Niels Wennemars uit Dalfsen wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op een rollende kaas. Je hebt de beelden misschien wel eens gezien. Bij dat kaasrollen rennen mensen tegelijk van een steile heuvel. Ze gaan dan in theorie achter een kaas aan, die ook van die heuvel afrolt, maar die is nooit in te halen. Maar wie als eerste beneden is, die wint. Wennemars vertelt hoe die heeft gewonnen.
5: Nou, ik heb de dag van tevoren getraind. Ik heb me eventjes afgerend. Maar mijn tactiek, ik had zeker een tactiek in tegenstelling tot de rest, voor mijn gevoel. Ik heb echt alle video's gekeken van de winnaars van afgelopen jaren. En ze hadden al één ding gemeen. Dat is gewoon zo lang mogelijk op je voeten blijven staan. Want je slipt heel snel weg, je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je het bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller. Want het vallen, dat rent gewoon af.
4: En dus, voor het eerst sinds 1836, want toen was de eerste editie van dit evenement, heeft een Nederlander gewonnen.
3: Hij is toch de zoon van en hij is toch influencer ook?
4: En de broer van, jazeker.
3: Ja.
4: De familie Wennemars kom je overal tegen.
3: Het is 21:50 op radio. Is toch leuk dat hij dit doet. Wordt vandaag tropisch warm in Overijssel. En de kop van Overijssel loopt het kwik op naar zo'n 30 graden. In Twente zelfs richting de 32. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Dus meer is vandaag geen overbodige luxe. De zonkracht vandaag is 7. Zometeen om 12:30 natuurlijk het uitgebreide weerbericht hier op Radio Oost. Zometeen BZN, de Benjo Man. Ik heb ook nog Mike Oldfield voor je. Samen met Maggie Riley en de Moonlight Shadow. Dit komt ook uit de jaren 80. Tak, tak.

0: The Value Man, Jan Kuijzer met BZD natuurlijk. Een van de meest populaire bands ooit. Met name in de jaren 80, 90.
1: De vraag van vandaag.
0: Even naar de vraag van vandaag. Ik denk, waarom klinkt... Juist. Heeft iemand gespeeld met de knopjes afgelopen weekend, maar nu is het goed. De vraag van vandaag hier op Radio Oost. Als iets een Olympische discipline was, waar zou jij dan gegarandeerd goud in winnen? Dat is de vraag van vandaag. Nou, er komen best wel wat leuke reacties binnen. Zeppen en toch blijven hangen bij een oude Duitse krimi. Henk uit Hardenberg. Zijn die nog veel op tv dan? Ja, volgens mij wel. Hè? Links en rechtsom. Ja. Op de bank in slaap vallen en dan zeggen dat ik alleen mijn ogen rust gaf. Al dus Ria. Mopper op de prijs van koffie op een terras. Jan uit Oldenzaal. Ik hoop wel dat je een leuk Pinksterweekend hebt gehad, Jan. Binnen 3 seconden zeggen, vroeger was alles beter. Gea. Hij is een mooie ommen. Dit is ook wel een mooie. Vergeten waarom ik naar boven liep. Ja, dat herken ik ook wel eens. Stefan, dankjewel. Tupperware bakjes bewaren waar ooit huzarensalade in zat. Dat is de Olympische discipline. Tenminste, als het een Olympische discipline waar je Annie uit Zwolle gegarandeerd goud zou hebben gewonnen. Iedere afstand in tijd uitdrukken, dat is een klein half uurtje rijden. Al dus Theo. Met 1 hand achteruit sturen. Gerrit, dankjewel. En naar Studio Sport kijken en harder coachen dan de trainer. Dat vind ik ook wel leuk. Klappen als het vliegtuig geland is, Truus. Doen we dat nog steeds met ons allen. En deze is ook wel leuk. De thermostaat bewaken alsof het de nationale goudvoorraad is. En bij elk pijntje zeggen, het zal de leeftijd wel zijn. Dus als iets een Olympische discipline was, waar zou jij dan gegarandeerd goud in winnen? Laat het me even weten.
1: In Amplaat.
0: Zometeen natuurlijk weer een nieuwe ronde van Pim Pam Plaat hier op Radio Oost. Liedjes en artiesten met een D. Dus onder andere Daniel Loos zou kunnen. De Dijk zag ik al binnenkomen. Kansas met Dust in the Wind. Nou, kom maar even door, zou ik zeggen, via de Radio Oost. Maar je mag me ook bellen. Dit is Mikey Oldfield.

De zomerstraal door je radio. Samieu met het heerlijke liedje Dark Before the Dawn op radio's. Zometeen de Pimpamplaat naar Tine. Vandaag zoeken we liedjes met de letter D. Zit de D in de artiest of gewoon aan het begin van de titel? Alles mag. Geef ze even door via de Radio Oost app. En zometeen spelen we ook nog de voorbije koffiedialect quiz. Ik heb kaarten voor je voor Slagharen om te winnen. Zometeen hier in dit theater.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Gemeente en provincie zeggen geen geld meer te hebben voor het aanpakken van verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen. Bij een geweldsincident in Zwolle is gisteravond een politieagent aangevallen en gebeten. Er is één iemand aangehouden. En Rips & Blues in Raalte kijkt mede door het goede weer terug op een geslaagd festival. Je leest er meer over in de Oost-app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. En in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
12: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
16: Het is 3:10 elke werkdag. Van maandag tot weer vrijdag tussen 10 en 11 is de radio van jou in het kader van de Pimpamplaat. Er zijn regels. Liedjes moeten beginnen met een bepaald letter of een thema. Vandaag is het de letter D. Dus artiesten die beginnen met een D of titels van liedjes die beginnen met een D, die zijn van harte welkom. Zometeen Daddy Cool, The Girl Can't Help It, The Darts. Aangevraagd hier op radio's, die heb ik zometeen voor je. En wat dacht je van Depeche Mode, People Are People? Dat is de eerste die ik ga draaien. Want het is vandaag, even kijken, want ik heb nog nieuws over de Depeche Mode. Dat heb ik ergens gelezen. Ik heb iets gelezen over de Depeche Mode. Want, oké, dan ga ik zo meteen wel. Ik ga het even opzoeken. Maar ik heb iets gelezen over de Depeche Mode. Maar goed, het is 3:10. Hier op radio is leuk dat je luistert. Pimpamblaad.
10: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Aangevraagd door Jeroen Sikkema, deze uit Enschede. Ik heb het over de darts en Daddy Cool, the girl can't help it. Pimpelplaat, daar zitten we middenin. En ik heb het verhaaltje over de Depeche Mode ook weer teruggevonden in mijn prep kit. Want vandaag, 4 jaar geleden, overleed Annie Fletcher van de Depeche Mode op 60-jarige leeftijd. Hij was medeoprichter, toetsenist en vaak de vredestichter binnen de band. Goedemorgen, Maria.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Heb je het Pinksterweek einde goed, ben je dat goed doorgekomen?
1: Ja. Lekker geniet van de stand, lekker een eisje in.
0: Ja.
1: Ja, elke dag een eisje lekker.
0: Hey, het is vandaag roodharige dag, hè?
1: Ja, mijn moeder was ook vroeger rood. Zit in de familie.
0: Oh, zit het in de familie?
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Ben je dan ook linkshandig?
1: Ja.
0: Ja, want roodharigen zijn vaak linkshandig.
1: Ja, zo. Nee, ja, ik ben linkshandig, maar vroeger mocht dat niet op school.
0: Ja.
1: Dan moest je rechts leren, dus ik ga links en rechts.
0: Ah, oké. Ja. Dan ben je ook heel erg creatief.
1: Ja, klopt.
0: Maar klopt het ook dat roodhaar is vaak dikker en lastiger te verven dan andere haarkleuren?
1: Dat weet ik niet, maar ik verf mijn haren niet.
0: Nee, maar ik lees allemaal feitjes over roodhaarigen. En het belangrijkste feit zal ik maar niet voorlezen op de radio.
1: Nee,
0: dat durf ik niet.
1: Netjes?
0: Nou, niet netjes. Hè? Nee, ik zal het wel even voorlezen. Volgens sommige onderzoekers zouden roodharige vrouwen actiever zijn tussen de lakens.
1: Nee, daar kan ik niet over praten.
0: Maar daar laten we het verder bij even bij op de radio, toch?
1: Dat het allemaal zo is.
0: Ja, nee, maar goed,

0: Ik krijg ook wat feitjes van de redactie van, nou, het gaat vandaag over roodharigen, dus... Nou, en jij belt toevallig, dus ik denk, nou, laat ik het even aan je voorleggen.
1: Maria
0: weet raad. Maar Maria, heb je nog een leuk liedje voor me in het kader van de Pinkpopplaat?
1: Ja, Eva Normaal. Dames, laat je rokjes nu maar waaien.
0: Deze.
1: Ja, hè?
0: Ik wens je een fijne dag. Dag, Maria.
1: Tot
0: doeg.
1: Geniet nog van een mooie dag. Ja, doeg.
0: Wat gaan we doen?

David Christie, aangevraagd door Els Kok. Dankjewel voor het doorgeven. Waarom zijn sommige mensen altijd te laat? Nou, daar blijken hele creatieve excuses voor te bestaan. Van de koffie ging voor tot ik moest eerst mijn katten bedienen. En eerlijk is eerlijk, sommige smoesjes zijn zo goed, daar kun je bijna niet boos om worden. Ik heb er zo meteen een paar voor je. Waarom sommige mensen altijd te laat zijn. Dit is Donna Summer.

0: Pim pom.
1: Pim pom.
2: Pim pom.
3: Pim pom.
4: Zomer. Op Radio Oost.

0: Muzikale airco met deze van McQuinn, Clark en Hillman. En Don't You Write Her Off Like That. Zometeen heb ik het weerbericht voor je. En zometeen heeft Bastiaan natuurlijk het laatste nieuws.
1: Jazeker, gaat over infrastructuurprojecten. Overijssel zoekt verkoeling. En hoe lang speelt Mats Rots nog in het shirt van FC Twente?
0: En zometeen heb ik Miss Montreal. En die hoorde ik op een speaker afgelopen zondag, toen ik toevalligerwijs midden in de Europa-run terechtkwam. Dat was in Deventer aan de IJssel. En ik liep dodend door Wilp afgelopen weekend. En toen kwam ik iemand tegen en toen hoorde ik een liedje. Die ga je zo meteen horen hier op radio's. Omdat die is aangevraagd in het kader van de Pim-Pam-Plaat.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: kippensoep.
1: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
2: Ja, een

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Dat is ons afgelopen weekend. Het is 11:30 op radio's. Het regionale nieuws, Bastiaan Kleijen.
2: Gemeenten en provincies zeggen meer geld nodig te hebben om verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen op te knappen. Komt dat geld er niet, dan krijgen automobilisten de komende jaren op veel plekken te maken met langdurige wegafsluitingen. Ook de burgemeester van Borne, Jan Pierik, ziet dat er onderhoud nodig is.
3: We vinden het allemaal vanzelfsprekend, maar of het nou gaat om riolering of het gaat om wegenonderhoud, viaducten of bruggen, dag in dag uit maken we met z'n allen er gebruik van. En dat zijn de, ja, noem het even, de kapitaalgoederen van onze samenleving waar we wel in moeten blijven investeren. Willen we tenminste goed gebruik kunnen blijven maken van al deze dingen.
2: Hij noemt de vloedbeltverbinding in zijn gemeente als voorbeeld van een project waar veel extra geld voor nodig is. Een ander voorbeeld is de Zwarte Waterbrug in Hasselt. Die brug moet ook aangepakt worden, maar ook daar is geen geld voor beschikbaar. In het tropische Pinksterweekend trokken veel mensen erop uit om van het warme weer te genieten. Dat kon op een festival, zoals Festival of Rips and Blues. Maar ook in Giethoorn was het, zoals altijd, eigenlijk druk. En deze ondernemer is daar maar wat blij mee.
4: Ja, dit is geweldig, want Nederlanders, Duitsers, Belgen, heel veel andere talen. We hebben, het is super gaaf om dit te doen. En iedereen is blij, iedereen is vrolijk. Het is super gezellig.
2: Ook vandaag gaat er waarschijnlijk een warmterecord sneuvelen. En het is nog maar de vraag of Mats Rots volgend seizoen nog bij FC Twente speelt. Bij de Eredivisie Awards zei de verdediger gisteravond voorzichtig te kijken naar een overstap naar het buitenland. Er gaan al maanden geruchten over gesprekken met het Italiaanse Como. Maar Rots wil daar nog niets over zeggen.
5: Ik denk dat je altijd dat je nooit uitgeleerd bent. Maar dat je ook bij andere clubs het ook kan leren. En dat het niet per se altijd bij Twente hoeft. En dat is gewoon de overweging die ik deze zomer moet maken. Ja, waar dat dan is, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel op een mooie competitie.
2: Mees Hilgers blijft dan weer wel in Enschede. Zijn contract is met een jaar verlengd. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oostep.
1: Dankjewel. Het is 10:55 hier op radio's. Het wordt vandaag tropisch warm in Overijssel. In de kop van Overijssel loopt het kwik op naar zo'n 30 graden. In Twente zelfs richting de 32. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Dus meer is vandaag geen overbodige luxe met zonkracht 7. Vanavond blijft het lang warm. Komende nacht koelt het af naar een graad of 13, 14. En trekken er wat wolkenvelden binnen vanuit het noorden. Zometeen gaan wij de voorbij de koffie dialectquiz spelen.

0: Zomerradio op Radio Oost.
1: Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Nou, ik was dus afgelopen zondagmiddag was ik in Deventer. En daar kwam ook de Europa-run voorbij. En op een gegeven moment was ik ook aan het wandelen, zo van Deventer richting Wilp. En toen kwam er een hardloper voorbij die dus meedeed aan de Europa-run. En nou, iedereen heeft zijn of haar eigen muziekje op staan. Want de ene keer hoor je muziek van Wolter Kroes, dan van Frans Duits, dan een heerlijke hiphopplaat. En vervolgens hoorde ik ook deze voorbij komen. Door de wind van Miss Montreal. En die is toevallig aangevraagd door Marjan Harbers. Dankjewel voor het doorgeven. Het is 16 voor 11 hier op radio's. Pimpamplaat, heb jij nog een leuke suggestie? Straks ga ik natuurlijk de voorbij de koffiedialectquiz spelen. Je kan kaarten winnen voor Slagharen. Voor de hele familie kun je winnen. Zometeen hier bij radio's. Maar dan moet je mij wel verslaan in de voorbij de koffiedialectquiz. Zometeen gaan we bellen met Adrie.
2: Pimpamplaat.
1: Maar eerst even zomerse klank op de radio. Tropisch warm wordt het vandaag. Dan houd ik Iglesias.

0: Michel, even de mooiste liedjes van Huub van der Lubbe. Niemand in de stad. Je hoorde de dijk voorbij trekken.
1: De dinsdag, voorbij de koffie, dialect quiz.
0: De dinsdag, voorbij de koffie, dialect quiz. Adrie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Bert.
0: Tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Er zaten wat vakanties tussen, over en weer. Dus wat dat betreft, blij dat je weer terug bent op de radio, Adrie.
2: Maar ik ben er nog steeds, hoor.
0: Ah, nou, dat is goed. En ook leuk om te horen. Vijf woorden uit het Twentse deel van de provincie. Neder-Saxische woorden.
2: Ja, zo ongeveer wel. En zo af en toe maak ik een klein hoedstapje. Maar dit wint Twentse weer. Zeker weer.
0: Nou, en jij kan dus gewoon meedoen als je denkt het antwoord goed te hebben. De antwoorden A, B of C kun je appen naar 06-4567-1331. Je kan kaarten winnen voor Slagharen. Je kan er met de hele jury naartoe. Kun je zo meteen winnen hier dus op radio's. Maar dan moet je mij wel verslaan in het kader van de voorbij de koffie dialect quiz. Nou, kom maar op met de woordjes, Adrie.
2: Nou, dan ga ik beginnen met het eerste woord. En dat is zoor. En dat schrijf je Z, dubbel O en een R. Dus zoor. Ik had er zo nog nooit van gehoord.
0: Nee.
2: Ik heb toch fun in het woordboek. En zoor, is dat nou A, is dat zuur? Is dat B, een zwelling? Of is dat C, dor of droog? Dus zoor, is dat A, zuur? Is dat D, een zwelling? Of is dat C, dor of droog? Ja, dat is echt een bijzondere vraag natuurlijk. Maar er zal vast wel iemand een antwoord op weer.
0: Ja.
2: Het tweede, ja, ik in ieder geval, maar goed. Het tweede woord is iskasten. En dat schrijf je I-E-S-K-A-S-T-E, dus een iskasten. Is dat A, een ijskoelkar? Is dat B, een koelkast? Of is dat C, een afstandelijk persoon? Dus een ijskasten, is dat A, een ijskoelkar? Is dat B, een koelkast? Of is dat C, een afstandelijk persoon? En dan het derde woord, dat is een gleend. En dat schrijf je G-L-E-E-N-T. Een gleend, is dat A, een weidepaal? Is dat B, een snee? Of is dat C, een lekker briesje? Dus een gleend, is dat A, een weidepaal, B, een snee, of C, een briesje? Heb je een idee, Bert?
0: Ik heb wel een idee, maar ik weet niet of het een goed idee is. Maar...
2: Oh. Ah ja, dat is een idee inderdaad, hij altijd, dat klopt. En dan is het vierde woord, is een krunzommer. En dat schrijf je K-R, O met een omlaag, dubbel N. Er kan ook E-N nog achter, en dan zommer, Z-O-M-M-E-R. K-R, of krunzommer, dat is dus K-R-O, omlaag, dubbel N. Maar het kan ook met E-N of zonder E-N. En dan zommer, krunzommer, is dat A, is dat een nazomer? Is dat B, een goed oogstseizoen? Of is dat C, juist tegenovergestelde, een kwakkelzomer? Dus een krunzommer, wat is dat? A, de nazomer? Is dat B, een goed oogstseizoen? Of is dat C, een kwakkelzomer?
0: Oké. Okay.
2: Oeh, is moeilijk.
0: Maar ik zit naar de verzorgingshuis. Het verzorgingshuis in Herredoorn heet ook Krunzommer, dus daar zit ik een beetje aan te
2: Ah, maar dat heb je heel goed. Die hebben een heel goede link. Ja, ik zal straks zijn op Wurm.
0: Ja, oké. Okay.
2: En het vierde woord is eertiets. En dat is dubbel E-R-T-I-E-D-S. Eertiets. Is dat A, punctueel? Hè? Dat is eigenlijk altijd op tijd bent. Maar dat is niet iets van mij, maar... A, dus punctueel. B, vroeger. Iets van vroeger. Of is het C, de succesjaren. Dat je een succesjaar hebt. Dus eertiets, is dat A, punctueel. B, vroeger. Of C, succesjaren.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb ze alle vijf. Ik vond ze wel lastig, deze baal. Maar goed, zometeen naar 11 de antwoorden. En jij kan ze doorgeven, de antwoorden, via de app. 06-4567-1331. Tot zometeen, Adrie.
2: Ja, helemaal goed, Bert.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. A ANWB en gaan. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gun jezelf een Holland-America-Lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
3: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Gemeente en provincie zeggen geen geld meer te hebben voor het aanpakken van verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen. Bij een geweldsincident in Zwolle is gisteravond een politieagent aangevallen en gebeten. Er is één iemand aangehouden. En het is nog maar de vraag of Mats Rots volgend seizoen bij FC Twente speelt. Bij de Eredivisie Awards zei hij uit te kijken naar een overstap naar het buitenland.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Ik heb hem zometeen, de finale van de voorbij de koffiedialoog. Het is 3:53 en ik heb lekkere muziek voor je. Zometeen Guus Meeuwis, maar we trappen dit goed af met Toto.
11: Het is zomer, het is zomer.
4: Radio Oost, Bert van Lossen.

Blijft een lekker liedje, deze van Guus Meeuwers. Tranen gelachen op radio. Zometeen spelen we hem, de voorbije koffie dialectquiz. Ik heb Mieke geselecteerd en ik ga zometeen even Adriaan er weer bij pakken.

0: Running in the Family, je hoorde Mark King met zijn man, oftewel Level 42. Het is 15 november.
1: De dinsdag, voorbij de koffie, dialectquiz.
0: Ja, de voorbij de koffie dialectquiz. Ja, Adrie.
2: Ja.
0: Daar zijn we dan, hè?
2: Ja, de spanning loopt op.
0: De spanning loopt zeker op. Mieke, goeiedag.
3: Ja. Goedemiddag.
0: Jij wil,
3: goedemorgen.
0: Jij wil wel graag met je kleinkinderen naar Slagharen, hè?
3: Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
0: Maar ja, daar moet je iets voor doen. Je moet dan wel mij verslaan, hè?
3: Ja, nou probeer ik toch.
0: Ah, dat gaat goed komen, let op mijn woorden.
3: Ja.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Nou, ik ben er ook klaar voor, dus Adrie, laat ons niet langer in spanning.
2: Nou, dat ga ik niet doen. Het eerste woord, dat was zoor, Z-O-O-R. Nou, ik vind het ook, dit is een nieuw woord, hè? Ik heb het opzocht en ik ken het ook niet, maar het betekent dor of droog. En het staat zowel in het Twents woordenboek en ook in het dijkhuis. Dus ik dacht, dat is toch, dan klopt het toch ook, hè? Dus het is dor of droog en ik dacht, dat pas wel biedt weer van vandaag.
0: Ja, dat was ook... Dus, ja, sorry.
2: 1C is het dus.
0: Mieke, die heb jij ook goed, hè?
3: Ja, ja. Een soort toog is dat. Uit de tak een beetje verdord is.
0: Ah.
2: Ja, nou. Kijk. Nou. Wie heb je met een kenner te maken, Bert?
3: Oh, ja, ik kan heel goed platron.
0: Maar heel goed, heel goed. Maar het staat 1-1, hè?
3: Ja, 1-1.
2: En het tweede woord, het was ijskasten. En dat is dus, het antwoord is B. Het is een koelkasten, want een ijskoelkar is een ijskoor en geen kasten. En vroeger had je natuurlijk dat ze ijs uit een vijver halen en dat deden ze dat in een koelkast. Dus dat is eigenlijk iets van de adel. Vroeger hadden ze geen koelkast, maar heette dat een ijskast. Dus laat ik maar zeggen, een ijskasten is een koelkast. Dus het is 1B.
0: 2B, toch? 2B.
2: Oh, sorry, 2B. Ja, sorry.
3: Heb ik fout?
0: Heb jij die fout, Mieke? Ja, ik zie dat jij C hebt. Ik heb B. Ja, ik zat ook te twijfelen, B of C. Maar
3: ja,
0: ik denk
3: maar
0: van, nou...
3: iemand die heel... dat is ook een koel. Ja, nou, ik weet het ook niet.
2: Ja, dat
3: niet
2: klopt. Nee, dat is eigenlijk ook wel boor, maar dat noemen ze een ijskasten. Ja, dat zou je eigenlijk... Bert, misschien moet je dat maar met als een toegeval. Nee, maar dat is in het woordboek is in ieder geval een koel persoon... wat niet als ijskasten nu, maar dat is in de volksmond... Ja, daar heb je eigenlijk wat gelijk aan. Dus het is eigenlijk een beetje... misschien is C ook wel een beetje gehoord, Bert.
0: Oké, een beetje. Nou, je krijgt 3/4 punten bij, Mieke. Nee, ja, hoor, je krijgt een vol punt. 2-2.
2: Ja, slagaan komt in zicht. Glint, dat was het derde woord. En dat is A, een weidepaal. Een glintpool.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Nou, die heb je ooit een keer eerder gehad, deze.
2: Dat klopt inderdaad. Maar ja. Dan hij het goed onthuld. Dat klopt.
0: Ja, nee, maar daarom wist ik het. Dus, maar jij hebt hem ook goed, Mieke.
3: Ja, dat klopt. Ja, een glintpool. Ja, die zetten langs de wei.
0: Ja.
2: Ja, helemaal goed. En het vierde woord was krenzommer. En dat was A, dat is een nazomer.
0: Ja, ik denk al van die andere twee die passen niet bij een verzorgingshuis. Tenminste, dan, toch?
2: Nee. Nee. Ja. Nee, nou ja, je moet maar net weten. Natuurlijk, krenzommer is natuurlijk ook een titel van een bekend gedicht van, Johanna van Buren.
0: Ja.
2: En ik kom uit, nou ja, Salons Twente dichter is natuurlijk, maar ik kom uit Helden, hè, Hellendoorn. En dat is dus de nazomer.
0: Ja, en krenzommer zit ook in Hellendoorn. Dus wat dat betreft is die cirkel ook natuurlijk weer rond. Maar dat bracht mij wel op het goede antwoord. En jij bent ook goed, Mieke. 4-4.
2: Ja. Oeh, en nou is het het vijfde woord eertiets. En dat is B, dat is vroeger.
0: Nou, ja, die heb je ook goed, hè, Mieke? Ja, die heb ik ook. Nou, dan is het 5-5. En je weet het, ik speel altijd thuis. Dus dat betekent dat jij gewonnen hebt, Mieke.
3: Ja, hartstikke fijn.
0: Ja,
3: met dat warme weer is het wel mooi.
0: Ja, en jij mag met je kleinkinderen naar Slagharen. Dus bij deze gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.
0: Ja, blijf even aan de lijn. Dan gaan we even regelen hoe we dat voor elkaar gaan boksen.
3: Nou, ja. Ik wens jullie een hele fijne middag.
0: Ja, jullie ook. Dag Mieke, doei. Dag Adrie.
2: Ja, dag Bert.
0: Tot over een paar weken.
2: Tot over 3 weken. Doei. Ja,
0: gaat het een beetje goed met het goud even?
2: Ja, maar het geeft wel goed. Het valt een beetje, maar het komt wel weer.
0: Oké, dankjewel.

0: Veel goede Nederlandstalige muziek is eruit. De nieuwe single van de 3J's. Los Vast is mooi. En deze ook. Hoe de liefde gaat. Nieuwe single van René Vroger samen met Waylon. In het kader van zijn 65e verjaardag heeft hij wat duetten. Kunnen ze later weer optreden natuurlijk samen. Hè? Zo gaat dat. Hey Wieke, goedemorgen.
1: Bert, goedemorgen.
0: Het is de dag van de roodhaarige, las ik.
1: Is het echt?
0: Ja.
1: Nou, fijn dat ik mag aantreden.
0: ik wil het even checken bij je natuurlijk.
1: Ja.
0: Mag dat even?
1: Ja, natuurlijk.
0: Even kijken waar ik het heb, want ik heb zoveel natuurlijk in het kader van...
1: Druk. Ja, eens even kijken, dag. Oh ja.
0: Ja.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Roodharigen reageren anders op pijn en verdoving. Bij de tandarts is soms zelfs meer verdoving nodig. Klopt dat?
1: Ik heb nog nooit verdoving hoeven hebben.
0: Ben je rechts- of linkshandig?
1: Linkshandig.
0: Ja, ze zijn opvallend vaak linkshandig.
1: Ja.
0: Dat klopt. Rood haar is vaak dikker en lastiger te verven dan andere haarkleuren. Klopt dat?
1: Ik heb het nog nooit hoeven verven.
0: Oh, maar...
1: Ik denk dat dat wel meevalt, eerlijk gezegd. Ja.
0: En minder dan 2% van de wereldbevolking heeft rood haar.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja, ik was een paar jaar geleden op vakantie in Schotland.
0: Ja.
1: Daar lag dat percentage heel anders.
0: Ja. Nee, maar goed, dit zijn allemaal opvallende zaken natuurlijk.
1: Wel weer grappig dat op een van de warmste dagen van het jaar roodharige dag is.
0: Ja, maar roodharigen sterven niet uit, ondanks dat vooral dat steeds rondgaat. Dat je ooit een keer uitsterft.
1: Dat houdt een keer op.
0: Ja.
1: Nou, gelukkig maar.
0: Gefeliciteerd.
1: Ontzettend bedankt.
0: Ja, oké, bij deze. Wat is het nieuws vandaag?
1: Ja, bewoners van een flat in Hengelo zijn opgeschrikt door een brand... en een opvallend ongeluk op de A28 vanochtend.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Griekenland, nooit gedacht... Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: met goedverblijf.nl.
1: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
0: Goedverblijf.nl, boek nu jouw fietsvakantie.
2: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze volle holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Op radio. Het regionale nieuws nu met Wieke Kerstendal.
6: Goedemorgen. Bewoners van een flat aan het Agathaplein in Hengelo zijn vanochtend opgeschrikt door een brand. Een scootmobiel op een galerij stond in lichter laaien, waarna dikke rook zich door het hele gebouw verspreidde. Twee mensen zijn daar met een hoogwerker geëvacueerd. Uiteindelijk raakte niemand gewond. De flat heeft wel heel veel rookschade opgelopen. Hoe die brand vanochtend kon ontstaan is nog niet bekend. Op de A28 tussen Staphorst en de Lichtmis is vanochtend een automobilist gewond geraakt na een botsing met een ree. Het dier stak ineens de snelweg over en kwam via de voorruit in die auto terecht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat noemt het een opvallende plek voor een ree om ineens over te steken. Het dier heeft de klap ook niet overleefd. FC Twente en Mees Hilgers gaan voorlopig met elkaar door. Het aflopende contract van de verdediger is automatisch verlengd tot in 2027. Komt vooral doordat beide partijen het contract niet op tijd hebben opgezegd. Hilgers kwam eerder dit seizoen ook in het nieuws toen hij buiten de selectie werd gehouden. En ook had hij later last van een zware knieblessure. En voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Niels Wennemars uit Dalston, die kon de internationale tegenstanders achter zich laten in de jacht op een kaas die van een heuvel naar beneden rolt. Wennemars zelf die vertelt even hoe het ging.
7: En het is eigenlijk traditie, er wordt gewoon een kaas van de berg afgerold. Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel. Want er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
6: Ja, het is hartstikke link. Gelukkig met Niels is het goed afgelopen. Hij mag de kaas mee naar huis nemen, terug naar Dalfsen. En hij is nu een lokale held in Engeland.
5: Mooi, hè? Hij is ook influencer. Ja. Ik denk dat dat ook de reden is dat hij daar meegedaan heeft.
6: Dat denk ik zeker. Hij maakt heel veel filmpjes met wonderlijke sporten. En ja, deze kan ook op zijn lijstje.
5: Ja, ik vind het wel.
8: Hallo, graag zijn we weer.
9: Het theekrantje.
8: Man. Oh, maar was
9: erg. Het theekrantje.
5: 7:30 hier op radio. Het regionale nieuws hebben we gehad. En ook in het regionale nieuws zat Niels, hè?
6: Ja, Niels. En dat is ook direct het theekrantje. Want hij werd pardoes eerste bij een wonderlijke sport, kunnen we wel zeggen. Waar ben jij ooit eerste in geworden?
5: Ik heb ooit de autopetrace gewonnen natuurlijk.
6: Dat is knap. Ja, heel goed. Ja,
5: in 19, ik zal het even denken. Wanneer was het? In 1986, denk ik.
6: Oh, knap. Ja, die staat op je lijstje.
5: Nou, ik heb de beker nog. Die heb ik nog bewaard. Ik heb het huis van mijn ouders helemaal leeg gepakt.
6: Ja.
5: En ik vond hem nog bij verloren trofeeën.
6: Ah ja, wat zoet, wat zoet. Ja. Dit soort verhalen willen we graag horen. Ik heb ooit een ballonnenwedstrijd gewonnen.
5: Een ballonnen? Zo'n ballonnetje wat je
6: kaartje
5: oplaat.
6: Eraan met je naam en je adres. En die werd ergens in Duitsland teruggevonden.
5: Ja?
6: Dus toen had ik gewonnen. Een super soaker.
5: Oh,
6: een waterpistool.
5: Okay. Heb je dat gekregen?
6: Ja, dat wil je als je 6 bent. Ja, ja.
5: Of veel stiften.
6: Ja, precies. Ja. Ja, precies.
5: Ah, hartstikke leuk.
6: Waar ben jij ooit eerste is geworden? Over een uurtje maken we een erelijstje.
5: Nou, kom maar door, zou ik zeggen. Zometeen Amar. Maar eerst die andere wereldster. Justin Timberlake.

0: je niets op radio's. En daarvoor hadden we natuurlijk Justin Timberlake.
1: Goud of fout?
0: Ik heb jouw hulp even nodig, want we zijn bezig met die gouden lijst. De gouden radio's lijst met nummer 1 hits die we tot in de lengte der jaren willen gaan draaien. Maar jij bepaalt of het liedje op de gouden radio's lijst komt, ja of nee. Doe even te stemmen. Gouden fout. Vandaag de nummer 1 hit van vandaag uit 2012. 14 jaar geleden stond deze vandaag op 1. En is dit goud of is dit fout? Gustavo Lima en Balada.

0: Gustavo Lima, Ballada. En afgelopen zaterdag probeerden we Edwin van Oeflaak nog even te bereiken.
1: Goud of fout?
0: Want Jan van Staan die wilde even met je praten, Edwin.
2: Jan van Staan? Oh ja?
0: Ja, die heeft een liedje van jullie wat hij ontzettend leuk vindt.
2: Oh, nou, welk liedje is dat dan?
0: Ja, ik zal het Jan nog even vragen. Maar ik heb Santa Lucia Olé heb ik zo meteen klaarstaan. Want ten eerste, Edwin, gefeliciteerd met je vrouw, want Natasja is jaar vandaag.
2: Ja, zeker, dankjewel. Ja, ja, ja. Groot feest hier in de tent.
0: Ja, ik denk dat het Neemt de Liefde met je mee is of alleen wij twee. Of dichterbij dan nooit.
2: Ja, dat zijn allemaal leuke liedjes toch, Bert?
0: Ja, ja, zeker. Maar ik zal het Jan nog even vragen ook. Ja. Hey, jij bent natuurlijk mijn dokter Pop hier bij Radio Oost. En ja, ik ben bezig met de gouden Radio Oost-lijst met nummer 1 iets uit het verleden. Gustavo Lima stond vandaag 14 jaar geleden inmiddels alweer op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Ballada. Is dat een gouden liedje of is het een fout liedje?
2: Ik vind het een gouden liedje.
0: Ja.
2: Ja. Ik zal je ook uitleggen waarom. Kijk, het is inmiddels, tenminste hier in Holte is het 31 graden.
0: Ja.
2: En als je dit liedje opzet, ja, dan hoort dat erbij, hè. Dan is dat zomers, dan is dat vrolijk. Het is een gezellig nummer. Het is volgens mij ook een paar keer in het Nederlands vertaald. En die hele golf van dat soort liedjes kwam op een gegeven moment naar Nederland toe. En Henk Dissel bijvoorbeeld heeft daar ook zijn succes aan te danken, aan zo'n soort nummer. Dus ja, ik vind dit gouden repertoire, want het is lekker gespeeld. Je hoort een band spelen en het groeft lekker en het swingt lekker en je wordt er vrolijk van. Ik versta er geen moe van, maar daar gaat het niet om. Het gaat juist om de goede feel die je ervan krijgt. Dus ik vind het een gouden liedje.
0: Ja, ik hoor een beetje Jan Keijzer in je, Edwin van Oeflaak. Want Jan Keijzer heeft me dat ook ooit een keer uitgelegd. Ook al zing je Franstalig. Het gaat om de melodie en het gaat om dat het een beetje leuk klinkt, hè?
2: Ja, ja, je moet er een gevoel bij krijgen. En dat is Jan gelijk. Jan heeft natuurlijk veel Franstalig gezongen.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld, je hebt ook veel Italiaanse liedjes die we ook niet kunnen volgen. Maar ja, op de een of andere manier doet dat je iets. En dan zijn het mooie, goede liedjes.
0: Maar Jan Keijzer heeft het ooit hier, het geheim van BSN, uitgelegd. Hij heeft het ooit afgekeken van ABBA, hè? Daar heeft hij het van afgekeken.
2: Ja.
0: Hoe ABBA dat deed vroeger.
2: Hij heeft zich altijd laten inspireren door ABBA. En niet zonder succes. Want ja, 45 jaar BSN met zoveel hits. Dan kun je wel spreken over een successtory.
0: Ja, en dat mensen nog steeds de liedjes meezingen van wat jij ooit gemaakt hebt. Dat is zeker zo, Edwin.
2: Ja.
0: Volgende week ga ik je natuurlijk weer spreken. Ik ga jullie nog even draaien ook, Natasja en Edwin. En Santa Lucia Olé. Want dat vind ik een leuk zomers liedje natuurlijk, hè.
2: Ja, dat is het zeker. En het is hoogzomer, dus ja, we moeten genieten.
0: Ja, heb je deze week nog beroemde mensen bij jou op de vloer? Wie eet er mee? Wie luncht er mee bij Edwin deze week?
2: Nou, deze week is Jeroen van der Boom hier. En we maken geweldig nieuw repertoire, want hij gaat een ouderwetse single uitbrengen met een A- en een B-kant. Dus hij gaat weer terug in de tijd, naar de jaren 80.
0: Ja.
2: Waar mensen zelf kunnen kiezen of ze de A- of de B-kant leuker vinden. En dat vind ik een leuk concept, dus daar zijn we mee bezig.
0: Oh, dat is een leuk battletje, A of B. Nou, als het zover is, dan willen we Jeroen wel even in de zaterdagochtendshow. Want Jeroen is vriend van de show, hè? Want die kun je altijd. Hij pakt altijd de telefoon op. Dat vind ik wel weer leuk aan Jeroen van der Boom.
2: Ja, ja, hij is een goede, echt een hele goede gozer, is het.
0: Nou, Edwin, dank dat je even aan de telefoon had. Tot volgende week, Dr. Pop van Overijssel.
2: Dankjewel, Ben.
0: En hij staat op de gouden lijst. Gustavo Lima en Ballada. Omdat het zomer is.

0: Santa Lucia by Night, die ken je natuurlijk van niemand minder dan Georgie Baker. Dit is de versie van Natasha en Edwin. En Natasha vandaag, ja, ik ben benieuwd of ze ook op de verjaardagskalender staat van Cor en Marjolein. Die is iets eerder vandaag, 11:15, omdat Cor naar de oogarts moet, dus vandaar. 12% van de mensen vindt dit het slechtste cadeau dat je iemand kunt geven. Wat is het volgens jou? Dus 12% van de mensen vindt dit het slechtste cadeau dat je iemand kunt geven. Wat is het, denk je? Laat het me even weten hier op Radio Oost.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. Flinke rookschade aan een flat in Hengelo. Er brak daar vanochtend brand uit. Twee mensen zijn met een hoogwerker geëvacueerd. Er raakte niemand gewond. En op de A28 tussen Staphorst en de Lichtmis is vanochtend een automobilist gewond geraakt na een botsing met een ree. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De ree heeft de klap niet overleefd. Meer nieuws in de app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
14: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
15: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
16: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurroot, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
17: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Hey holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
0: Het is 3:03. Goedemiddag. Het is dinsdagmiddag. Zometeen het tropische weerbericht met Margot Ribberings. Gaat daar nog een liedje uitzoeken. Een tropisch liedje uit de jaren 80. Heb jij nog een tropisch liedje voor me? Laat hem even weten. Waar jij dus een soort van verkoeling door krijgt. Een soort airco, een muzikale airco. Dat zijn wij natuurlijk. Radio's. Back to the 80's. Een uur lang de beste muziek uit de jaren 80. Met zometeen een iets eerdere versie van Cor en Marjolein. Want Cor is druk vandaag, dus even kort zometeen. En we spelen natuurlijk Raad de Plaat zometeen hier op Radio's. Want je kan kaarten winnen voor Slagharen.
10: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Het is zomer op Radio Oost.
1: Met zometeen de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En we trappen de 80's lunch af hier op Radio Oost vandaag met Whitesnake. And here I go again.

Give Me Some Love is die andere van de Blues Brothers. This Everybody Needs Somebody to Love. Het was in 1988 toen hij in de hitparades van Nederland stond. Ik heb nu een liedje uit de jaren 70 in het kader van Raad de Plaats. Je kan wat kaarten winnen voor Slagharen als je mij kan vertellen welke hit ik uit de jaren 70 zoek.

Laat het even weten via de app 0645671331. Dus 0645671331. Kaarten voor Slagharen kun je dus winnen in dit theater. Zometeen Corrie Marjolein, de verjaardagskalender, iets naar voren gehaald. Zometeen natuurlijk ook nog een liedje met verkoeling. Chris, we are on the beach aangevraagd. En heb jij nog een leuke voor me?

0: Dit is een... Ik ontwaak op een strandplaat, toch wel, dit. Hè? Uit de jaren 80, Cool in the Gang en Sharers op radio's. Even nog naar het volgende. 12% van de mensen vindt dit het slechtste cadeau dat je iemand kunt geven. 12% van ons vindt een weegschaal het slechtste cadeau wat je iemand ooit kan geven. Morgen heb ik er weer eentje voor je. We gaan even naar Cor en Marjolein.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Hier is een feestje, hier is een feestje. Piep en de piep, hoera! Want ze zijn in Deventer, Cor en Marjolein. En ze hebben zometeen om 1 uur een afspraak. Dus daarom even iets naar voren gehad. Want jullie zijn vandaag toch in Deventer, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en waar zijn jullie precies in Deventer, Cor en Marjolein?
2: Nou, voor het oogziekenhuis.
0: Oh, voor het oogziekenhuis. Oh, Cor.
2: Voor Cor weer, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Nou, ik hoop dat het niet ernstig is, toch?
2: Nee, ik hoop het ook niet, hè. Ik hoop het ook niet.
3: Nou, een vochtblaasje achter het oog, maar verder.
2: Een vochtblaasje achter het oog.
0: Oh, vochtblaasje.
3: Daar wil je even naar kijken.
2: Ja, daar wil je even naar kijken, dus toen...
0: Oké.
3: Okay. Ja, nou. Eerder is wel een keer weggehaald worden.
0: En zijn jullie nog ergens geweest met de Pinksteren? Hebben jullie nog wat leuks gedaan?
2: Nou, gisteren was er in Nijverdal, op Nijverdal, was er een straatfestival.
0: Oh, een straatfestival. En daar zijn jullie geweest? Was het druk?
2: Nee, Cor is thuis gebleven en ik ben even wezen kijken.
0: Ja, was het druk? Was het leuk?
2: Ja, was druk, Bert. Ja, er waren trampolines en er liepen 2 giraffen. Ah. En het was prachtig mooi.
0: Ja, prachtig mooi. En niet even stiekem nog op de trampoline gesprongen? Of?
2: Nee, Bert, nee.
0: Nee, dat kan toch. Nou, laten we even naar de jaren gaan van vandaag natuurlijk.
2: Ja. Barbara de Loor.
0: Hoe jong wordt ze, Barbara de Loor?
2: 53 jaar,
0: Barbara de Loor.
2: Demi de Zeeuw, voetballer.
0: Oud speler van Go Ahead natuurlijk.
2: Ja, 43 jaar.
0: 43, Demi de Zeeuw.
2: Ja. Luca Toni, 49 jaar.
0: Luca Toni, 49.
2: 49 jaar, ja. Dan Paul Putt, voetbaltrainer.
0: Paul Putt.
2: Ja. 70 jaar.
0: 70 jaar, Paul Putt.
2: Dan Michael Thomas van Miami Vice.
0: Ja, Ricardo.
2: Ja.
0: Ricardo Tubbs.
2: Ja, 77 jaar geworden.
0: 77 vandaag.
2: Dan Europees kampioenschap zwemster Erika Terpstra.
0: Erika Terpstra, ook jarig natuurlijk.
2: Ja. 83.
3: 83 al.
2: En dan had het de verjaardag geweest van wijle Peggy Lee.
0: Ah, Peggy Lee. Ook jarig.
2: En dan hebben we nog van de Molukse wijk hebben we Simon Tahamata.
0: Ah, Simon Tahamata, ook jarig vandaag.
2: 70 jaar geworden.
0: Oh, oké, 70 jaar. Simon Tahamata, de man met de befaamde dribbel, kreeg ooit een rode kaart van een scheidsrechter uit Overijssel tijdens een afscheidswedstrijd. Hele leven niet weten.
2: Gisteren hebben we Bas Nijhuis nog gezien in Curaçao.
0: Vind je het een beetje leuk, dat programma? Het is wel een beetje schreeuwerig, hè? Vind je
2: niet? Vreselijk.
0: Ricardo Tubbs, Miami Vice. Deed me even denken aan deze. Jan Hammer stond 1 in de zomer van 86, 87.
2: Ja.
0: Crockett's Fiend. Dankjewel, succes, Cor, zometeen bij de oogarts. En tot morgen. Doei. Cor en Marjolein, morgen natuurlijk weer terug. Ricardo Tubbs, dus 77 vandaag, was samen met Don Johnson natuurlijk wekelijks te zien in Miami Vice. Sonny Crockett, Crockett's Theme, nu op Radio Oost.

0: De zomer straalt door je radio hier op Radio's. Met deze van Chris Rea. On the Beach hoorde je voorbij trekken. Zometeen natuurlijk het regionale nieuws. Maar ook nog...
1: Raad en plaat.
0: Ja, raad en plaat. Ik heb een liedje uit de jaren 70. Maar welke?

0: lijkt meer Russisch. lijkt meer Russisch, ja. Wat de reden is. Maar ja, wie is het en wat is de titel? Raad de plaat.
1: Ja, kom maar door met je suggesties.
0: Ja, via de app. Wat heb jij aan nieuws zometeen?
1: Ja, groot nieuws wel. De AOW-leeftijd gaat voorlopig toch niet sneller omhoog. Het is een idee wat al langer rondgaat in Den Haag. Maar ja, na veel kritiek, dan strandt het nu toch.
0: 67 blijft het?
1: Voorlopig wel.
0: 67?
1: Ja. Duurt nog even, hè?
0: Nou, ik zat net even te denken, want ik draaide Gustavo Lima en Ballada, dat is alweer 14 jaar geleden.
1: Ach,
0: doe er even 14 jaar bij en dan is het bye-bye, zwaai-zwaai. Maar ja.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
11: Ja, een

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Het is 1:04 op Radio Het Regionale Nieuws nu met Wieke Kessendo.
2: Ja, goedemiddag. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd verder te verhogen in. Dat staat in een brief die de minister Velbrief zojuist van Sociale Zaken naar allerlei sociale partners en de Kamer heeft gestuurd. Dat bevestigen bronnen inmiddels vanuit Den Haag. Het kabinet hoopt daarmee alsnog een akkoord te sluiten met vakbonden en werkgevers, want die dreigden eerder met hele grote stakingen als die plannen wel door zouden gaan. Flinke rookschade aan een flat in Hengelo. Er brandde daar vanochtend een scootmobiel uit op een galerij aan het Agathaplein. De rook verspreidde zich al snel door het hele gebouw. 2 mensen zijn met een hoogwerker geëvacueerd, maar er raakte niemand ernstig gewond. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar hoe die brand kon ontstaan. Het kabinet steekt een stokje voor de overname van Solvinity, het bedrijf achter je DigiD. De staatssecretaris die erover gaat noemt de deal met dat Amerikaanse bedrijf een risico voor het publieke belang. In de Tweede Kamer was lange tijd onrust over die overname. In Amerika gelden wetten waarmee de overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Daarom was ook veel Kamerleden waren in weerstand tegen die overname. En PEC Zwolle haalt Jaap Stam terug naar de club. De oud-international krijgt een plek in het stichtingsbestuur en gaat helpen op technisch gebied. Stam zegt dat PEC als een rode draad door zijn leven loopt en dat hij graag wil meebouwen aan de verdere groei van de club in Zwolle. Meer nieuws hierover en andere zaken uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Toeval wil dat Jaap Stam vanmiddag te gast is in het amateurpotje. Vanaf morgen allemaal te beluisteren. Nee, vanaf vanavond is het al wel te beluisteren.
2: Kijk, de eerste reactie weer bij jou.
1: Jaap Stam is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden aan Dos Kampen.
2: Ja, zeker.
1: Dan was hij trainer, dus hij ook technisch manager. En daar komt hij over praten.
2: Natuurlijk. Heel leuk.
1: Het is wel de record international in onze provincie. Hè?
2: Zeker.
1: Grote meneer, Jaap Stam. We gaan het hebben over het weer. Dat doen we natuurlijk met Margot Ribbeling. Margot, goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert.
1: Ja, tropisch las ik vanochtend in je weerbericht en ik hoorde je vanochtend ook. Tropisch warm.
3: Ja, daar zijn we bijna al. Het is zo snel gegaan met de temperatuur vanochtend. Onder een onbewolkte hemel bij heel weinig wind. Op dit moment op de officiële stations, Enschede, bij het voormalig vliegveld. 28,5, Heino, 27,7. Maar als ik even bij onze weerwaarnemers kijk, die hebben dan ook nog een meter in de achtertuin staan. Daar is het allang 30 graden geweest. In Zwolle, in Hengelo-Noord, Hardenberg, Rijzen, Genemuiden en ook in Raalte. Dus we gaan nog wat verder omhoog. Dus ook op de officiële stations wordt het vandaag een dik tropische dag. 31 graden heb ik uitstaan. Dus wat dat betreft is het heet. Het is zweten met een zon die vooral tussen 12 en 4 een hele hoge zonkracht bereikt. 7. Dus dat betekent dat je binnen 10 minuten al een rode kleur krijgt als je niet in de schaduw gaat zitten of als je je niet insmeert. En het is echt wel ook de warmste 26e mei, dagrecord, zit er wel aan te komen. Daarvoor moeten we over 29,7 in. En dat is al over een uurtje.
1: En in Limburg hebben ze een regionale hittegolf?
3: Ja, als L, want die heeft inmiddels al 2 tropische dagen achter de rug. Als die er vandaag nog eentje bij krijgt en die zitten al op 28,8... dan is het daar inderdaad een regionale hittegolf. Bij ons is dat nog niet op de officiële stations, maar in heel veel achtertuinen in onze provincie, met name in Twente, hebben die regionale lokale hittegolf ook vandaag wel te pakken.
1: Blijft het tropisch warm de komende dagen?
3: Nee, het wordt echt een stuk frisser. Wat er namelijk gebeurt is dat we vanavond nog behoorlijk warm weer hebben. Maar vannacht komt er vanuit het noorden een koufront onze richting uit. En die trekt morgenochtend van noord naar zuid over onze provincie. Met naast zon ook wel wat bewolking, maar geen regen. Het is echt een zogenaamd inactief front. En achter dat koufront draait de wind naar de koele noordoosthoek. En dan krijgen we in één keer de lucht vanaf de Noordzee, de Oostzee. En dat scheelt echt gewoon wel een t-shirt. Misschien wel een jas, want we gaan naar 21 tot 23 graden. Nou, dat is ook weer het moment dat we dan eventjes lekker de ramen en de deuren tegen elkaar open kunnen doen.
1: En regen, want ik fietste gisteren met mijn mountainbike door de bossen. Nou, die kunnen wel weer wat regen gebruiken, hoor.
3: Precies. Nou ja, tot en met zaterdag denk ik niet of nauwelijks. Ik zie wel een omslag. Eerst krijgen we nog een paar hele mooie zomerdagen. Met na morgen die dip in de temperatuur naar 21 tot 23 graden. Vanaf donderdag, vrijdag en zaterdag opnieuw weer oplopen naar 25, 26 graden. Het is niet helemaal onbewolkt op die dagen. Af en toe schuift er een wolkje dichterbij. Kan ook wel een flinke wolk zijn dat je denkt van, oh, gaat het goed? Nou, misschien zal er ergens een bui uitvallen op vrijdag of op zaterdag. Maar ik denk dat het tot en met zaterdag op de meeste plaatsen droog blijft. En dan komt de omslag vanaf zondag en volgende week, de eerste weken van de zomermaand juni. Dan wordt het wisselvalliger met vanuit het zuidwesten af en toe eens een keer een regen- en onweersbui en temperaturen rond 22 graden.
1: Ja, want jij bent al dicht bij de zomer, hè, Margot. Vanaf 1 juni is het voor jullie al zomer. Hè? Wij moeten nog even
3: Precies.
1: wachten.
3: Ja, dat is ook zo. Lekker wachten. Maar wij doen lekker de statistieken. Hè? Dus dat rekent veel makkelijker als we stoppen bij het einde van de maand. Dan kunnen we mooi de maanden met elkaar vergelijken. Maar ik kan nu al zeggen dat de lente natuurlijk droog, zonnig en warm is verlopen. Zeker met deze eindspurt. Met zomerse en vandaag zelfs een tropische dag. En de eerste week van juni, de eerste zomerweek. Ja, dat wordt een wisselvallig weekje met niet al te slechte temperaturen. 22 graden. Maar helaas, dus ook wat meer bewolking. En natuurlijk, dat is heel fijn voor de natuur, ook af en toe eens een keer een bui.
1: Dankjewel, Margot. En dan
3: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier.
4: Margotje, Margotje.
3: Fantastisch, toch?
1: Margot zit de kracht. Nou, Margot.
3: Ja, nou, deze past uitstekend bij tropische temperaturen van de Beach Boys uit 1988, de Kokomo Song.
1: Dankjewel, hè.

0: Always on my mind, je hoorde de Pet Shop Boys voorbij trekken hier op Radio Oost. Zo meteen natuurlijk nog...
1: Hallo, daar zijn we weer!
2: Het theekrantje.
0: We gaan nog even wat kaarten weggeven zo meteen. Hè.
2: Het theekrantje.
0: Nou, het theekrantje van vandaag.
3: Ja, dat gaat over die wonderlijke prijs van Niels Wennemars uit Dalfsen. Hij won in Engeland de kaasrace. Ieder jaar donderen ze zo'n ronde kaas van een heuvel af. Iedereen rent er achteraan. En wie het eerst beneden is, die wint. En voor het eerst een Nederlander, Niels Wennemars dus.
0: Niels Wennemars, ja.
3: En daarom de vraag, waar ben jij ooit eerste in geworden?
0: Nou, dit is een mooie Carla Travis uit het mooie Zwolle. Ja. Ik werd ooit Miss Caribe in een Spaans hotel op de Miss Mooie Benenverkiezing.
3: Oh, specifiek.
0: Ja,
3: mooi,
0: ja,
3: hoor.
0: Ja, ja, ja.
3: Nou, zit zomaar bij de luisteraar. Leuk.
0: Ja, ja, ja.
3: Hier ligt iemand iets heel anders, hoor. Een schaaktoernooi in de basisschool gewonnen.
0: Oh, ja. Dus degene heeft iedereen dus schaakmat
3: gegeven. En zo is het maar net.
0: Ja. Heinz Scheffer, ik heb ooit in Holsten de eerste prijs gewonnen met mijn mooie palmbazenstok.
3: Ah, ja.
0: Ik was toen een jaar of 8 oud. Ik wist niet welke prijs ik moest kiezen en heb toen het spel Monopoly gekozen. Mm. Geen idee wat het was, maar wel veel meegespeeld. Ook zelfbedachte spelletjes.
3: Ja, leuke herinnering. Ja. Hier zegt iemand, ik ben de beste FIFA-speler van mijn vriendengroep. Ja, kan je ook eerst in worden.
0: Bierdoppen verzamelen,
3: ah,
0: dat
3: ja,
0: zegt Danny.
3: Specifiek, ja, kan zeker. Ja hoor. Hier zegt iemand, ik ben afgelopen weekend eerste geworden met bowlen met de hele familie.
0: Oh, dat lijkt me ook hartstikke leuk,
3: ja,
0: bowlen.
3: Kan je,
0: ja,
3: ook.
0: Ben je een goede bowler?
3: Ik ben wel een aardige bowler. Ja, ja? Ja, vind het ook wel leuk.
0: Ja?
3: Ja, zonder hekjes, goed je best doen, altijd gezellig. Ja, ik hou er wel van.
0: Ik heb het plaatselijke tafelvoetbaltoernooi ooit gewonnen, schrijft Saskia.
3: Heel knap, heel, ja, leuk. Een topscore gehaald bij de pubquiz in mijn favoriete kroeg.
0: Ah.
3: Nou, ook knap.
0: Ik ben plaatselijk kampioen hitster.
3: Ah ja.
0: Aldus Saskia.
3: Heel goed. En hier zegt nog iemand Mario Kart. Dat is het spelletje waar ik het beste in ben.
0: Ah.
3: Ja, daar ben ik heel slecht in.
0: Tieneke, rummy cuppen.
3: Oh, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
3: Ja, heel goed. Ik ben er wel een beetje doorheen. Volgens mij hebben we...
0: Nou, Anita die zegt, op school was ik kampioen topografie. Geef mij een kaart van Europa en ik wees alles aan.
3: Knap, knap.
0: En brommers opvoeren. Iedereen uit de buurt kwam vroeg bij mij langs.
3: Oh, dat is ook heel leuk om te kunnen.
0: Ik kon zo snel typen dat de typemachine soms vastliep. Dat zei Gerda.
3: Ja.
0: En ik was vroeger echt goed in inparkeren. Nu heb je overal camera's voor,
3: ja,
0: nodig.
3: Dat is wel waar. Nou, toch knap. Wat een, ja, sterren bij onze luisteraar.
0: Ja, zeker.
3: Knap hoor.
0: Ja, nee, maar de autopetrace die blijft wel staan, toch?
3: Voor eeuwig glim jij van trots, ik zie het.
0: Zal ik die beker nog eens even meenemen?
3: Doe dat eens even.
0: Nee, ik moet hem nog even zoeken.
3: Want jij zegt dit wel, maar ja, is het ook echt waar?
0: Ja, nou, ik moet even die beker even...
3: Doe dat even.
0: Ja, die moet ik...
3: Snor hem even op.
0: Het huis is nog niet weg van mijn ouders, maar die moet nog ergens...

0: Hij staat in een trofeekast. Maar ja, alleen die trofeekast moet nog getimmerd worden natuurlijk.
1: Ja, dat moet dan wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Een ereplaatje.
0: Ja, misschien kun je het nog ergens vinden ook.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Op internet of zo, de uitslag.
1: Dikke kans. Ik ga het even googlen.
0: Het is 8-1 op radio's. En ik ga Ronnie feliciteren, want Jolene van Dolly Parton, dat was een liedje dat ik zocht. Ik heb 2 kaarten voor je voor Slagharen. Gefeliciteerd, Ronnie. Het zijn de Talking Heads.

0: Bert Oorsman die schrijft nog, toen ik 8 jaar oud was, was ik de snelste op de 100 meter. Een schaatswedstrijd op van de lagere school 65 jaar geleden. Ja, time flies when you're having fun. En het liedje wat ik zocht in het kader van Raad de Plaat was natuurlijk Jolene. Dit was Jolene. En ik had Ronnie nog even willen bellen, maar ja, Ronnie neemt de telefoon niet op. Nou, bij deze heb jij 2 kaarten voor Slagharen. Ik ben er morgen weer vanaf 9 uur. Veel plezier hier op radio. Sorry.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. In Oekraïne zijn tientallen pick-up trucks aangekomen. Onze krijgsmacht heeft die gekocht en zette ze afgelopen weekend in Almelo op de trein richting Oekraïne. En op de A28 tussen Staphorst en de Lichtmis is vanochtend een automobilist gewond geraakt. Dat gebeurde bij een botsing met een ree. Je leest daar meer over in onze app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Afkomstig uit het brein van de man achter Boney M.
1: Paula Keizer.
0: Je hoorde La Bouche met Be My Lover. Ja, uit het brein dus van Frank Varian. Die niet alleen achter Boney M zat en La Bouche, maar ook achter Milli Vanilli. Hele goede middag. 7:07 is het. Ik hoop dat je een fijn Pinksterweekend hebt gehad. Voor mij was het een mooi moment om even lekker de tuin in te duiken. Natuurlijk te genieten van de tuin, maar vooral ook te klussen. Had overigens wel als gevolg dat ik wellicht de rhododendron de nek om heb gedraaid. Die denk ik iets te flink bijgesnoeid. Maar goed, we gaan het zien. En je kan hier altijd 6 gooien, toch? Zometeen op Radio Oost een stukje weersverwachting van de Kinks. En ik duik even mijn platenkast in. Maar eerst nog muziek van Damiano David en Fiction Factory.

0: Lekker zeg. De Kings hoorde je met Sunny Afternoon. Ja, als ik ziek op bed lig, dan lig ik gewoon te slapen of lezen of domme series kijken. In elk geval iets wat niet al te veel, ja, moeite kost. Maar blijkbaar is dat voor Ray Davies van de Kings heel wat anders. Die was namelijk gewoon aan het werk. Niet expres trouwens. Hij lag lekker naar buiten te kijken. En terwijl hij dat deed, bedacht hij dit nummer. Sunny Afternoon dus.
1: Paula's platenkast.
0: Ik ben lekker in mijn platenkast gedoken en ik heb een hele mooie meegenomen. Overigens eentje die ook in de Vinyl Top 100 stond, dacht ik. Zal ik even snel kijken? Oh nee, hij stond er helemaal niet in. Oh, dat is heel ernstig. Had er eigenlijk wel in thuis moeten horen, als je het aan mij vraagt, in elk geval. Ik heb er namelijk op gestemd. Het had eigenlijk een duet moeten worden met deze dame. Komt je al bekend voor?

Stevie Nicks hoorde je natuurlijk. Zij kregen 10 minuten instrumentale muziek van deze persoon overhandigd. Met de vraag, wil je daar eventjes wat tekst bij schrijven? Maar dat durfden ze niet aan. Zo verschoof het nummer van een duet naar een solo en van country naar rock ballad. En daarna klopte de artiest aan bij deze band.

Ja, Journey natuurlijk. De artiest was namelijk bang dat zijn nummer te veel leek op het nummer Faithfully van Journey. En hij dacht, weet je wat, ik vraag het ze gewoon even. Nou, zij vonden dat gelukkig van niet. En daarmee was er toch echt groen licht voor het nummer wat ik nu voor je heb. Namelijk Purple Rain van Prince.

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Ja,

0: met goedverblijf.nl.
1: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
0: Goedverblijf.nl, boek nu jouw fietsvakantie.
2: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze van holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Tikje aan de late kant, 2:04. En tijd voor het nieuws krijg je van Wieke Esserdal. Wieke, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Onze krijgsmacht heeft afgelopen weekend vanuit Almelo tientallen terreinwagens naar Oekraïne gestuurd. Die voertuigen vertrokken per trein vanaf een oude NAVO-locatie bij Vriezenveen. Volgens Defensie zijn die trucks bedoeld voor de Oekraïnse luchtmacht en kunnen ze onder meer worden ingezet voor drone-operaties tegen Rusland. Een fietser is vanmiddag in botsing gekomen met een bestelbusje in Kampen. Het ongeluk gebeurde op een rotonde die de IJsseldijk met de Kamperstraatweg verbindt. Die fietser is met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met diegene gaat, is niet duidelijk. De AOW-leeftijd gaat voorlopig niet sneller omhoog. Het staat in de brief die de minister van Sociale Zaken vanochtend heeft verstuurd, melden bronnen in Den Haag. Het kabinet trekt daarmee een omstreden plan in dat op heel veel kritiek stuitte, onder andere bij vakbonden, maar ook bij werkgevers en ook zeker in de Tweede Kamer. En de landmacht stopt voorlopig met oefeningen waarbij ze vuur of explosieven gebruiken. Dat gebeurt vanwege het verhoogde risico op natuurbranden door de droogte en hitte van deze dagen. Onlangs brandde er bij het Harde, in de buurt van Zwolle, een enorm stuk natuur af nadat er door Defensie werd geoefend. Op sommige plekken in ons land geldt nu ook natuurbrandfase 2. Volgens de staatssecretaris worden die oefeningen pas hervat als dat risico is afgenomen. In onze provincie geldt nu fase 1. Dat betekent geen extra maatregelen voorlopig. Maar het is wel belangrijk om heel voorzichtig te zijn in de natuur. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
5: Dankjewel. Het is tropisch warm in onze provincie. Graadje of 30 in de kop van Overijssel. 32 kan het nog worden in Twente. In de regio Salland is het nog ietsje frisser, maar dat scheelt ook echt maar een paar graadjes. Er waait ook weinig wind en ook vanavond blijft het lang warm. Komende nacht wordt het zo'n 13 à 14 graden. En morgen dan kunnen we een licht windje verwachten. Het is druk op de weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar staat namelijk 3 kilometer file vanwege die politiecontrole daar. Ook op de A35 tussen Enschede-West en Enschede-Oost. Daar staat zo'n 4 kilometer file.

0: Op Radio Oost met Heb je het hart, maakt het 14:15. Nou, ik wist inmiddels van een hele hoop wereldkampioenschappen het bestaan. Natuurlijk is er het WK voetbal, maar er is bijvoorbeeld ook een WK sjoelen. En volgens mij is er ook een WK puzzelen. Maar wat voor mij nieuwe informatie was, was het bestaan van het World Town Crier Tournament. En dat is eigenlijk een soort wereldkampioenschap voor stadsomroepers. Nou, en laat Peter Vader, stadsomroeper van Zwolle, daar nou voor geselecteerd zijn. Peter, hele goedemiddag, gefeliciteerd.
1: Hey, goedemiddag, ja, super, dankjewel.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Of is het gewoon een belletje geweest van hoe wil je meedoen?
1: Nee, ik heb al wel vaker internationale wedstrijden gedaan. Ik ben op de WK in Australië geweest en EK's in België, Engeland. Ik heb in Holland Michigan geroepen. Nou, dan krijg je dus ook een wereldwijd netwerk.
0: Ja.
1: En ik ken Dave Mitchell van Chester en die zei, oh, ik zou het een eer vinden als jij zou komen. En dat heeft er ook mee te maken voor de... ze willen toch wel wat stevige omroepers, zeg maar, hebben. Nou, ik ben zelf een keer of 3-4 Nederlands kampioen geweest. En ik was bij de Australische kampioenschappen WK, was ik de derde qua volume.
0: Zo.
1: Ja, ik kan behoorlijk hard roepen. Ik heb een... ik heb ook een buikje. Misschien dat ik een goede klankkast heb. Dat weet ik niet.
0: Maar... als een soort cello.
1: Maar ik heb een hele stevige stem. En ik ben natuurlijk acteur van achtergrond. Dus ik heb ook heel veel stemtraining gehad.
0: Want dat is wel een vereiste voor een stadsomroeper. Om gewoon een luide stem te hebben.
1: Ja, ja, en vooral even voor de duidelijkheid. Het roepen. Heel veel mensen die gaan hard, maar die schreeuwen. Schreeuwen word je hees van. Maar schreeuwen word je ook onduidelijk van. Het gaat erom dat je je middenrif goed gebruikt. Je volume goed gebruikt. Dat je precies voelt, ah, meer moet ik niet. Zodat je kan blijven roepen. Dus ik kan bijvoorbeeld 3-4 uur lang in mijn stad lopen, Zwolle. Om waarschuwen tegen zakkenrollers, ik noem maar wat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat hou ik dan gewoon vol qua volume. Omdat ik mijn stem goed gebruik.
0: Er zit ook een hele techniek dus achter.
1: Sorry?
0: Er zit ook een hele techniek dus achter.
1: Ja, ja, zeker. Zeker. En het is belangrijk om de aandacht goed te trekken. Dat doe je door middel van je kostuum. Maar ook het gebruik. Ik heb dan de originele stadsbel van de Stadsvolle uit 1842. Die heb ik. Maar sommigen hebben een ratel. Hè? Dus die uit de fruitteels komen vanuit de Betuwe. Die ratelen, want die doen overdag de vogels verdrijven.
0: Ah.
1: Dus die gebruiken een ratel. Maar de visboeren pakken een pan en slaan er met een stok tegen. Dus dat is Jan met de pannen. Dat is uit de Vissersdorp, Katwijk, aan zee, Zandvoort, noem maar op. Dus iedereen gebruikt een instrument om aandacht te trekken. Het gaat ook om je kostuum. Het gaat om je volume en het gaat over de inhoud van je roep. Dus je mag maar minimaal 75 woorden, maximaal 150, moet binnen 2 minuten geroepen worden.
0: Zo.
1: Er zit een heel systeem achter, hè?
0: Nou, dat blijkt dan maar weer. Maar hoe doe jij dat dan? Bedenk je dan van tevoren al, dit wil ik gaan zeggen? Of ben je daar zo op afgestemd van, oh, ik kan deze informatie wel in zoveel woorden kwijt?
1: Nee, je krijgt... een WK is altijd met 3 roepen. De ene is de makkelijke, dat is altijd de eerste ronde. En daar komt om het publiek, elke stadsomroeper stelt zich voor. En dat is de roep over je eigen stad. Nou, die gebruik ik natuurlijk ook veel bij de Nederlandse wedstrijden die ik doe. Je krijgt 2 opdrachten. Dus dat kan dus zijn dat je de kerk van Chester krijgt. Of het Rode Kruis van Chester. Dat is gewoon een opdracht. Dus dan kijken ze naar je creativiteit, hoe je dat dus oplost... om een fantastische roep met een mooie inhoud op rijm te maken.
0: Dus het moet ook nog eens dan in het Brits?
1: Ja. Nee, en wij roepen, iedereen moet in zijn eigen landstaal roepen.
0: Oh, gelukkig, dat scheelt
1: en
0: dan
1: ook
0: weer.
1: Nog verplicht de traditie. Dus ik ben verplicht om boeren, burgers, buitenlui, hoort. En als af te sluiten, bijvoorbeeld zegt het voort. Maar bijvoorbeeld de Belgische bellenmannen, die komen oorspronkelijk vanuit de politie. Mm-hmm. Die moeten aandacht, aandacht. Dan. Maar de Engelsen doen, oh jee, die doen dat. En God save my queen. En dan doen ze de hoed af en buigen.
0: Ah.
1: Iedereen moet ook nog zijn ritueel doen. Ja.
0: Nou, wat een fascinerend iets is dit, zeg.
1: Ja, is het ook.
0: En het is al bijzonder natuurlijk om jou tegen te komen in Zwolle zelf. Maar bij dat Chester World Town Crier Tournament in Groot-Brittannië... 19 tot en met 27 september, dan zijn jullie dus allemaal bij elkaar.
1: Ja, dat zijn de 25. Maar als je bijvoorbeeld een Holland Michigan waren we met een kleinere groep. Hè, maar er waren ook Canadezen bij, Amerikanen, Engelsen.
0: Mm-hmm.
1: En ik vertegenwoordigde de Nederlanders. Dat was trouwens mooi, dat was een parade. En dan liep ik en achterop mijn rug staat Zwolle. Dan hoorde je af en toe uit het publiek... Hey, Bluefinger!
0: Wat goed.
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld in Maryborough, daar heb ik 3 roepen gedaan. Zwolle. Ik had het station van Maryborough en een vrije roep. En die heb ik opgedragen. Guus Hiddink was toen coach van het nationale team van Australië.
0: Ah.
1: Dus heb ik het over Guus Hiddink gedaan. De wereldberoemde van Zuid-Korea tot aan Australië. Nou, zo maak je dan je onderwerp. En je mag het dus in je eigen landstaal roepen.
0: En neem je dan ook nog iets mee van wat je hoort van de andere towncriers, tot zijn roepers?
1: Ja, ik heb mijn eigen stijl. Ik doe 12 september, bij deze reclame, is er tijdens Open Monumentendag een concours in Zwolle. En in het kader van 30 jaar stadsomroeper dat ik ben. Dus dan ben ik 30 jaar stadsomroeper. Ja, ik heb zoveel gezien, dus ik heb gewoon mijn eigen stijl van bellen, eigen stijl van roepen. En als je daar dan ook prijzen mee wint, dan verander je daar niet te veel aan natuurlijk.
0: Nee. Never change a winning team, zeggen ze dan toch? Iets wat al goed werkt, dat hoeft niet veranderd te worden.
1: Dat hoeft niet. En dat hoeft ook voor een ander niet te werken. Hè. Kijk, zo, ik heb altijd de Nederlands kampioen uit Sneek, Jan Stewart. Mm-hmm. Ja, Jan Stewart heeft weer een hele andere présence als ik. Maar ja, die hij doet, die past bij hem. En die ik doe, past bij mij. Dus ja, en mensen vinden dat natuurlijk geweldig, omdat wij zijn dan eigenlijk wel de twee beste van Nederland ook. Hè. We worden 1 en 2, verschillend Nederlands kampioen, zeg maar. Maar mensen vinden dat mooi. Hoor. Dat is heel anders, maar wat een volume heeft die jongen ook. Heel anders. Ja, dan wordt het ook een mooi kijkspel, hè.
0: Nou, Peter, ik hang echt aan je lippen. Ik zou je nog zoveel meer over willen weten. Maar ik denk dat er maar 1 oplossing is. Laten we gewoon rond die tijd dat jij daar in Chester bent en meedoet aan het World Town Crier Tournament, dat we dan even weer contact hebben. Vind je dat goed?
1: Ja, dat is goed. En mail me even jouw info, jouw mailadres. Ja. Dus niet om te daten, maar dan stuur ik je een boek over, heb ik geschreven over het stadsomroepen.
0: Ja, doe maar. Doe maar, daar hou ik je aan. Leuk. Yo, Peter, dank.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige plek te brengen. En in Oekraïne zijn tientallen pick-up trucks aangekomen. Onze krijgsmacht heeft die gekocht en zette ze afgelopen vrijdag in Almelo op de trein naar het oosten. Je leest daar meer over in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aarts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
14: Radio Oost.

Lekker hoor. Elvis Presley hoorde je met Hound Dog op Radio Oost. Zometeen duiken we eens eventjes in de wereld van de wonderen Lego. Ja, ik weet hoe het met jou zit. Ik vind dat echt een fantastisch iets om er lekker in te verdiepen. Te verliezen soms ook wel. En binnenkort kun je dus ook dat verdiepen en verliezen doen in Borne. Daar komt namelijk een Lego tentoonstelling. Hoor je zo meer over.

0: Alexis Jordan op Radio Oost en Happiness. Ja, en waar ik dan weer heel blij van word, dat is van Lego. Dat is omdat ik het zelf gewoon heel leuk vind om dingen met Lego te doen. Maar het ziet er vaak ook heel erg leuk uit. En iemand die daar ongetwijfeld over kan meepraten, dat is de kinderburgemeester van Borne, die in de studio is. Elise Middelwijk, want jij bent ook wel Lego-fan, toch? Net als ik?
1: Zeker.
0: Jij bent zelfs zo erg Lego-fan dat je dacht van, weet je wat? Een van de dingen die ik wil gaan doen als kinderburgemeester is een Lego-tentoonstelling doen.
1: Ja.
0: Hoe is dit idee bij je opgekomen?
1: Nou, ik moest iets bedenken wat ik wou doen als kinderburgemeester. Mm-hmm. En ik vond Lego heel leuk. En het leek me ook wel leuk om dan een Lego tentoonstelling te doen. Want we waren bij een Playmobil tentoonstelling in Rijssen. En toen kwam het op het idee om dat met Lego te gaan doen.
0: Hartstikke goed idee, zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: En jij dacht toen ook, weet je wat, ik ga het nog even combineren met iets anders. Ik hang er ook een goed doel aan, toch?
1: Ja.
0: Wat heb je uitgekozen?
1: We hebben bij ons een dierenparkje in Borne. En die krijgt eigenlijk geen geld, alleen maar via gifts en zo. Mm-hmm. Maar dus mij leek het leuk om dan dat het goed als het goede doel te doen.
0: Nou, volgens mij is dat een heel goed plan. En het gaat ook hartstikke goed, hè, met het organiseren. Want we hebben al een keer.

0: eerder hierover gesproken. Je bent een poos geleden hier ook in de studio geweest. Toen zei ik ook van, nou weet je, ik wil ook best langskomen met de Lego die ik heb. Maar er zijn nog veel meer mensen die zich hebben aangemeld om naar jullie toe te komen met hun Lego, toch? Wat heb je nou al zo gepland staan voor de tentoonstelling?
1: Ja, we hebben meer dan 1000 sets.
0: Zo.
1: En ook best wel veel verzamelaars.
0: En kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat voor thema's? Weet je dat
1: ja,
0: zo?
1: Ja, Star Wars, Harry Potter.
2: Lego Dream 7 van, Ninjago, Minecraft. Brickheads hebben er veel van, Lego City. Een verzamelaar die heeft heel veel uit de jaren 70 en 80. Dus die komt ook langs. Dus erg leuk om daar ook het verloop in te zien.
1: En ook Lego Friends.
0: Oh, kijk. Ja. Ja, jij bent natuurlijk de vader van Elise hier ook in de studio. En jullie doen het eigenlijk een beetje samen, hè?
2: Zeker. En allebei ook een gemeenschappelijke hobby. Dus het is gewoon ontzettend leuk om dit samen te mogen doen.
0: Ja.
2: En okay. Gaaf om te kijken ja, wat het ook allemaal teweeg brengt. Hoe enthousiast iedereen is.
1: Ja.
2: Wat Elise aangeeft, is gewoon mooi ook omdat de opbrengst naar de Bonte Koe gaat. Dus gewoon ontzettend leuk om daar ook wat aan te steunen. En heel veel leuke activiteiten die ook naast de Lego gaan komen.
0: Ja, want wil je daar wat over vertellen, Elise? Wat voor activiteiten staan er allemaal op de planning?
1: We hebben een workshop stop motion. Filmpjes maken met Lego.
0: Oh, en dat je dan een soort foto maakt en dan heel veel foto's achter elkaar zet. Ja. En dan heb je een filmpje.
1: Ja, en dat dan met Lego.
0: Oh ja.
1: En we hebben een bouwhoek met tafeltjes en stoelen en met Lego. En we hebben nog van die hele grote Lego blokken hebben we, waar je mee kan bouwen. Ja.
0: En ik las iets over een speurtocht.
1: Oh ja, ook nog een speurtocht. We hebben een speurtocht daar in het cultuurhuis waar het wordt gehouden. Maar ook door Borne heen. Dat we in elke winkel een gouden minifiguur verstoppen.
0: Leuk!
1: En als je die allemaal hebt gevonden, dan komt er een zin uit. En
0: kun je een prijs winnen?
1: Ja.
0: Wauw! Ja. Nou, dat hebben jullie goed verzonnen allemaal, zeg.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk al best wel snel zover.
1: Ja.
0: Je zei het net al over een maand en een dag, hè?
1: Ja, 2 dagen. Een maand en 2 dagen.
0: Een maand en 2 dagen. Moet je dan nu nog veel doen? Of is het vooral hopen dat alles goed komt?
1: Ja, een beetje hopen dat alles goed komt.
0: Dus de actiepunten zijn allemaal van het lijstje doorgestreept?
1: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: En mocht er dan nu toch nog een Lego-verzamelaar zijn die dit hoort en denkt, verrek, ik heb dit helemaal gemist. Kan die zich nog steeds bij jullie melden of zitten jullie nu wel vol?
2: Het is altijd leuk om meer mensen te hebben. We hebben echt wel een hele leuke verzameling. Ook veel verschillende sets, zeg maar. Maar als iemand echt leuk vindt om nog eens te melden, wees van harte welkom.
0: En hoe kunnen die dat dan doen?
2: Een e-mail sturen naar legoeventborne@gmail.com.
0: Legoeventborne@gmail.com. En je zei over een maand en 2 dagen. Dus dat is dan 28 juni, toch?
1: Ja.
0: Dan is het zover.
1: 28 juli.
0: In Cultuurhuis Borne wil je niet missen, toch?
1: Nee.
0: Nee, vind ik ook.
2: Kleine toevoeging, kaartjes zijn er online te bestellen via het Cultuurhuis Borne.
0: Een hele belangrijke toevoeging, want dat geld gaat natuurlijk naar het dierentuintje waar je het over had, hè? De Bonte Koe. Precies. Dank dat jullie hier waren en heel veel succes nog met de verdere voorbereidingen.
1: Ja, dankjewel.
0: En tot de 28e.
1: Ja.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Ja, een

0: ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het is 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag, Wieke.
3: Goedemiddag. De Nederlandse krijgsmacht heeft vanuit Almelo tientallen terreinwagens naar Oekraïne gestuurd. Dat is afgelopen weekend gebeurd. Die voertuigen vertrokken per trein vanaf een oude NAVO-locatie in de buurt van Vriezenveen. Volgens Defensie zijn die trucks vooral bedoeld voor de Oekraïnse luchtmacht en kunnen ze worden ingezet voor drone-operaties tegen Rusland. Het RIVM waarschuwt voor smog door een hoge hoeveelheid ozon in de lucht. Vooral in een gebied van Leiden tot Zwolle is de luchtkwaliteit slecht. Mensen met longklachten kunnen daar last van hebben. Ze krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanning even uit te stellen. Vooral in de namiddag en de vroege avond. Door een verandering van de wind neemt de smog later vanavond en ook morgenochtend weer een beetje af. De overname van het bedrijf achter de DigiD gaat niet door. De staatssecretaris van Economische Zaken verbiedt de verkoop van Solvinity aan een Amerikaans bedrijf. Deze verslaggever van de NOS die weet er meer over.
4: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publiek belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door dat Amerikaanse bedrijf.
3: Ja, ook in de Tweede Kamer was al heel veel weerstand tegen de overname en daar wordt nu dus een stokje voor gestoken. En de Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld in ons hele land. Er worden allerlei maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige plek te brengen. En vooral ook even de schaduw natuurlijk. Zo wil de organisatie voorkomen dat gestrande mensen langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. De temperatuur van het wegdek kan namelijk oplopen tot boven de 50 graden. Meer nieuws ook uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. Ja, je hoort het al, een warme dag dus vandaag. Momenteel zo'n 28 graden. Het is op sommige plekken in de provincie nog wat warmer, richting de 30 of 32 zelfs. De zon die is ongehinderd aan het schijnen, er zijn weinig wolken. Er waait ook weinig wind. En ook vanavond blijft het lang warm. Vannacht koelt het dan wel af naar een graadje of 13 à 14. En als we naar morgen kijken, zien we dat er dan iets meer wolken zijn, maar het alsnog vrij zonnig is. Wel een stuk koeler dan vandaag, dan liggen de temperaturen tussen de 21 en 23 graden.

Phil Collins, Dancing to the Light. En van Phil Collins, tijd om een spel te gaan spelen. We spelen liedjes, Linken. Ja, maak kans op een mooi prijzenpakket, het Radio Oost prijzenpakket. En de vraag is, welke van de drie nummers die je zo meteen gaat horen, hoort er niet bij? Er is een duidelijke link, maar één van die drie die valt daar net buiten. Laat het maar weten. Is it me you're looking for? Welke van deze drie nummers hoort er niet bij thuis? Stuur het door via de app of bel even 074-2456-665.

0: 9.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Heb jij het al gehoord? Weet je het antwoord al? Nou, dan krijg je bij deze nog een keer de kans. Want de vraag is, wat denk jij? Want het antwoord is op het spelletje. Het spelletje zijn 3 fragmenten die je gaat horen van muziek. Muziek die jij ongetwijfeld ook kent. Maar ja, er zit een link tussen. Ja, en die link, die klopt bij 2 van die nummers. 1 van die nummers, die valt dan buiten de boot. Welk nummer hoort er niet bij? Het is heel simpel, maar je moet wel even goed luisteren. Oké, klaar voor? Komt-ie. Is it me you're looking for? I love you, won't you tell me your name? Bye, bye, bye, bye, bye. Nog 1 keertje dan. Is it me you're looking for? I love you, won't you tell me your name? Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Welk van deze 3 hoort er niet bij? Je kan het laten weten via de Oost-app of even bellen. 06-4567-1331 en maak kans op een Radio Oost prijzenpakket.

0: Golden Kids in America. Tijd om het spel te gaan spelen. Dat doe ik met Jacqueline uit Zwolle. Jacqueline, is het daar ook zo heerlijk weer?
1: Het is hier bloedheet. Ik was vrijdag, ja. Toen was ik ook al heel blij met het mooie weer. Maar het is nou nog warmer hier in Zwolle.
0: Oh, nou gefeliciteerd nog met je verjaardag.
1: Ja, dank je. Ja, ja, ik ben wel oud geworden. 61.
0: 61, dat is toch helemaal niet oud?
1: Nou, ja.
0: Je bent toch zo oud als je je voelt, Jacqueline?
1: Ja, dat is zo. Maar ik loop al wel bijna 7 jaar met de rollator. Maar goed, ik laat nog steeds mijn hond uit.
0: En het gaat toch ook om wat tussen je oren zit?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Nou, nog van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt gehad.
1: Ja, ja, ik vind het al fijn als het mooi weer is. Dan ben ik al blij.
0: Dat is al een extra cadeautje,
1: lekker kan wandelen. Ja, precies.
0: Ja, snap ik. Nou, misschien kunnen we hier nog even een cadeautje ook regelen. Een Radio Oost prijzenpakket bijvoorbeeld.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Toch? Laten we eens even luisteren naar de opdracht. Is it me you're looking for? Welke van deze drie hoorde er niet bij?
1: De laatste, want daar wordt gezongen Bye Bye. En het is van NSYNC, als ik het goed uitspreek. Mm-hmm. En die anderen, die beginnen met Hello, The Doors en Lionel Richie.
0: Nou,
1: de tweede was The Doors en de eerste was Lionel Richie.
0: Wat een compleet uitleg, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja.
0: Heel goed, heel goed. Hey, en dan nog als extra verjaardagscadeautje. Kan ik een van die twee voor jou draaien? Hello van Lionel Richie of Hello, I Love You van The Doors?
1: Doe maar van Lionel Richie.
0: Die doen?
1: Ja.
0: Oké, nou dan speciaal voor jou. Ik hoop dat je ervan geniet en dat je ook nog een hele fijne dag hebt daar in Zwolle, waar het dus nog net ietsje warmer is dan hier, begreep ik?
1: Ja, het is hier, volgens mij wordt het hier ook meer dan 31 graden. Dus
0: nou, goed water drinken vandaag.
1: Het is wel zo warm als je... Nou ja, ik heb ook de hele dikke steunkousen, dus dan, daar krijg je het ook wel heel warm van.
0: Oké, gefeliciteerd Jacqueline en sterkte dan, hè?
1: Ja, bedankt. Doeg.
0: Doeg.
1: Tot ziens. Doeg.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.

0: office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
3: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft een man uit Almelo aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij zou gisteravond in Hengelo een auto in brand hebben gestoken. En Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Er worden veel maatregelen genomen. Bijvoorbeeld om automobilisten met pech op de weg snel naar een veilige en een plek in de schaduw te brengen. Je leest er meer over op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerden heb ze alle soorten holt.
6: Wat moet korter?
1: Wie RTT heb ze alle soorten holt.
6: Nee, korter.
1: Wie RTT heb ze van holt.
6: Korter.
1: Een bult holt, wie RTT.
6: Korter.
1: RTT holt.
6: Korter.
1: Holt.
7: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around. Ja, wat in elk geval vandaag niet echt rondgaat, dat zijn denk ik de wieken van de molen. Want die wind die is vandaag wat afwezig. Maar we kunnen het zo meteen even checken met de molenaars van de molen De Liel in Lettelen.

0: Bon Jovi op Radio Oost met Always. Vanavond zie je weer een nieuwe aflevering van Wij zijn Neder-Saksen op TV Oost. En daar gaat het onder meer over molenaars. En in specifieke molenaars Tony en John. Want jullie zijn molenaars bij Korenmolen De Leeuw in Lettelen. Die draait vandaag niet zo hard, denk ik, hè?
1: Nee, vandaag niet. Nee, er is weinig wind.
0: Ja, behoorlijk windstil. Die molen is al heel oud. 1856 staat op de molen vermeld. Jij, Tony, was er al vroeg bij, toch?
1: Ja, ik was er vroeg bij. Ja. Ik heb ook al op een andere molen gedraaid, maar toen was ik 14 jaar. Maar hier draai ik al vanaf de restauratie van 1990.
0: Zo. En John, ja. Hoe lang ben jij bij de molen betrokken?
2: Nu zo'n 13 jaar.
0: Ook al lang dus?
2: Wel een tijdje.
0: En kennen jullie elkaar via de molen of hebben jullie op een andere manier ook elkaar leren kennen?
1: Nee. John is mijn bonuszoon, dus die komt met mijn vrouw mee.
0: Ah, dus het is bij de paplepel ingegoten bij jou, John?
1: Juist.
2: Nou ja, aanhangsel.
0: Ja, ja. Ja, wat goed. En wat is er dan zo mooi aan het vak molenaar?
1: Ja, wat is er mooi aan... Het is gewoon altijd wat anders. Het weer is altijd anders. Het is gewoon heel veel variatie. En er komt natuurlijk vakmanschap bij kijken. Dat is ook leuk. En ja, het is gewoon... Het is moeilijk te beschrijven, maar het is gewoon een prachtig vak.
0: John, ben je daarmee eens?
2: Ja.
0: Kort maar krachtig, ja. Ja, want doe jij ook dingen anders dan je bonusvader?
2: Ja, ik doe wel eens wat dingetjes anders inderdaad.
0: Waar zit het hem dan in?
2: Soms ben ik wel iets, sneller met dingen.
0: En op wat voor manier dan? Dat jij sneller dingen wil veranderen of juist überhaupt dingen sneller instellen? Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, wel wat sneller ook inderdaad dingen veranderen, anders doen. En ook qua inrichting en zo dingen ook anders.
0: Oh, en is daar dan ook wel eens een klein botsingtje, Tony? Of,
1: Nee, hoor.
0: Want ik las al wel dat jij tegen Monique had gezegd... de jongere generatie is iets minder van de techniek.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat voor techniek bedoel je dan?
1: Dat heeft niks met de generatie te maken, hoor. Dat is gewoon... dat zit gewoon in de persoon. En de een is meer van de techniek en de ander is meer van andere dingen. Kijk, ik ben goed in techniek en John is heel goed in bijvoorbeeld... voor de skal alles bijhouden en precies allemaal op papier zetten en zo. Daar is John veel beter in. Dus dat heeft niks met generatie te maken.
0: Dus eigenlijk vullen jullie elkaar dan heel goed aan?
1: Ja, is helemaal prima.
0: Ja. Hey, en John, jij noemde Tony ook de beste leermeester, begreep ik. Wat heb je dan van hem geleerd wat je niet van een andere molenaar had kunnen leren?
2: Nou ja, kijk, heel veel molenaars, die noemen ze dan zichzelf dan echt molenaars, maar het zijn vaak vrijwillig molenaars.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en die hebben toch minder van het vak als ambachtelijk korenmolenaar. Die hebt natuurlijk ook het ambachtelijk korenmolenaarsgilde. Ja, en daar zitten echt de vakkorenmolenaars in. En dat is heel anders dan vrijwillige molenaars. Ja, die draaien met een molen en die doen een klein beetje heel licht onderhoud. Maar van techniek, maalstenen en zo, daar weten ze niet al te veel van.
0: Mm-hmm.
2: En hij kent dat weer allemaal wel heel goed.
0: Ja. Dus het is echt een beetje het verschil tussen een professional en een amateur, zeg maar.
2: Ja, en hij is ook echt, hij is ook meestermolenaar.
0: Oh.
2: Ja, en daar heb je er ook niet heel veel van in Nederland.
0: Hey, maar had jij dan ook het vak gekozen als jij niet Tony als bonusvader had gehad?
2: Nee, ik ben er echt maar gewoon zo echt maar ingerold. Hè. Gewoon meegekomen, bezig gegaan en erin gerold.
0: En het was toevallig en gelukkig een match.
1: Ja.
0: Nou, wat fijn. En staan jullie dan nu ook nog wel samen op de molen? Of is dat dan toch vaak apart?
1: Ja, soms. Niet zo vaak. Hey, John doet heel veel overnemen, zeg maar. Dus dat is ook goed.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, er is vanavond nog veel meer over jullie te zien en te horen in Wij zijn Neder-Saksen. Dat is op TV Oost te zien natuurlijk vanavond. Gaan jullie dat dan ook samen kijken?
1: Ja, zeker.
0: Ah, leuk. Hebben jullie de familie al ingelicht? Er staat de popcorn klaar. Hoe moet ik het voor me zien?
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, heel veel kijkplezier. En dat ga ik zeker ook doen vanavond. Ik ben benieuwd hoe het verder met jullie gaat. En dat gaan we dus zien in Wij zijn Neder-Saxe. Het verhaal dus van molenaar Tony en zijn bonuszoon John van molenaar De Leeuw in Korenmolen De Leeuw in Lettelen. Vanavond meer daarover te zien en te horen in Wij zijn Neder-Saxe. Dankjewel beiden en veel kijkplezier vanavond.
1: Heel dank, wat gaan we doen.
0: En morgen staat de wind weer wat harder, begreep ik.
1: Ja.
0: Kunnen de wieken weer los. Doeg, hè?
1: Zo staat.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. DeWeertAsperges.nl.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Een minuutje over 16:30 en daarmee tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De politie heeft een man uit Almelo opgepakt op verdenking van brandstichting. Hij zou gisteravond in Hengelo een auto in brand hebben gestoken. Die auto stond geparkeerd aan de Deldenerstraat in Hengelo. Toen de brandweer aankwam, stond de auto volledig in brand en er is weinig van over. Getuigen van die brand zagen dat het werd aangestoken en gaven de politie het signalement van de dader. Daarna konden agenten de man uit Almelo aanhouden. De politie doet nu nog volop sporenonderzoek bij die auto. Er zijn problemen op het spoor. Tussen Marienberg en Hardenberg rijden minder treinen. Komt door een seinstoring. Je hebt er in elk geval nog meer dan een uur last van op dat traject. En ons land zit in de eerste regionale hittegolf van het jaar. Met in Limburg bijvoorbeeld al temperaturen boven de 30. Het is uitzonderlijk vroeg in het seizoen. En vandaag ook de warmste 26 mei ooit gemeten. Hier en daar tikken we zelfs de 33 graden aan. Ook in Overijssel is het hartstikke warm. Landelijk is er nog geen officiële hittegolf. Al wordt wel de eerste tropische dag van het jaar verwacht. Rijkswaterstaat heeft daarom ook een hitteprotocol ingesteld. Het protocol ging vanochtend in en geldt voor het hele land. Er worden daar ook extra maatregelen genomen om mensen met pech op de snelweg snel naar een veilige plek te brengen. De organisatie wil voorkomen dat gestrande weggebruikers langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Dankjewel. Staat je nog een heet vervolg van de rest van de dag te wachten? Want het is momenteel zo'n 30 graden, maar er kunnen nog een paar graden bij komen. Er waait weinig wind en ook vanavond blijft het lang warm. Vannacht koelt het dan wel af naar zo'n 13 à 14 graden. Morgen ietsje frisser, dan komen we rond de 21 tot 23 graden. Ja.

Alex Warren en Fever Dream. Het is 4:20. Ik was even door mijn agenda aan het bladeren vanochtend. En opeens zag ik dat ik nog een uitje heb staan. Volgens mij ergens in november. Ga ik naar een helft van deze mannen. Want je hoort namelijk de Puma's. Ja, die kennen we natuurlijk als Van Dikhout en Acta en de Munnik. En Acta en de Munnik komt nog weer terug in het theater. Ziggo, dacht ik.

0: Spar de Murphy Gang op Radio Oost, Kandalim Sperrbezirk.
1: De 6 voor 7.
0: Maakt het een paar minuten voor 4, betekent dat je zo meteen na 4 gaat horen. Nico en Wieke op Radio Oost. Nico, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jullie gaan het hebben over kaas.
2: Ja, onder andere. Maar dan niet in de gebruikelijke manier, maar op een wat andere manier dan gebruikelijk.
0: Ik wist dat dit bestond, een kaasrolwedstrijd. Maar ik had er nog niet echt heel erg een beeld van. Totdat ik dus de beelden zag van onze eigen Niels Wennemars.
2: Ja,
0: die
2: heeft wat vond je ervan?
0: Meegedaan. Ja, bizar. Ik vond het echt heel gek. Dat, ja, ik ga sowieso niet zo snel ergens van afrollen.
2: Nou, dat is inderdaad wel het goede woord. Want ze rollen dus een kaas van een berg, van een heuvel af.
0: Ja.
2: En dan moet je erachteraan en met z'n allen tegelijk. En dat gaat echt lomp en onbenullig. En iedereen vliegt door de lucht en rolt van die berg af.
0: Ja.
2: Maar Niels Wennemars is er blijkbaar heel goed in. Want hij heeft de race gewonnen.
0: Inderdaad, ja, ik vind het wel knap ook tegelijkertijd. Het is toch een sportfamilie.
2: Ja, inderdaad, weer een titel naar de familie Wennemars. En deze zagen ze volgens mij niet aankomen dat ze ook in deze sport zouden uitblinken. Maar chapeau voor de Wennemarsjes.
0: Ja, fantastisch. En dan zoeken we dus muziek bij. Nou was ik een beetje aan het nadenken. Ik kon niet heel snel muziek verzinnen over kaas. Ja, ik dacht nog aan Miss Montreal van de kaasreclame. Maar verder dan dat kwam ik niet.
2: Dat vond ik al een hele goeie inderdaad. Nee, we hebben het ook een beetje breder getrokken. Alles wat een beetje met dit onderwerp te maken heeft. Daar kun je een plaatje voor aandragen. En we merken dat veel mensen toch zoeken in de richting van een berg af of down gaan.
0: Oh ja.
2: Als je het in die hoek zoekt, dan zijn er best veel platen bij te bedenken.
0: Oh, nou, en er komen volgens mij ook wel wat reacties binnen. Ik heb hier de Facebookpagina er even bij staan. Hein, die zegt bijvoorbeeld Status Quo met Down Down. Hilbert Spijker, Sleep met Run Run Away. Jenny Seppelwolde zegt Tom Petty met Free Fallen.
2: Ja,
0: ook leuk.
2: Een hele goeie, ja.
0: Oeh, Siska, die zegt Chuck Berry met Roll Over Beethoven.
2: Ja.
0: Ook leuk.
2: Ja, inderdaad, ze zijn er best een paar goede suggesties te bedenken. Dus weet je nog een goede plaat die met dit onderwerp te maken heeft? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost.
0: En wie weet hoor je hem dan straks terug hier op Radio Oost.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft een man uit Almelo opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond in Hengelo een auto in brand hebben gestoken. Getuigen zagen dat die brand werd aangestoken en gaven de politie het signalement van de mogelijke dader. En het RIVM waarschuwt voor smog door hoge concentraties ozon in de lucht. Vooral in het westen van de provincie kun je daar last van hebben. Je leest daar meer over in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de verkeersinformatie op radio's met een file op de A1 Hengelo richting Duitsland voor de Duitse grens 2 kilometer. De A35 Enschede Almelo tussen knooppunt Azelo en Almelo West 4 kilometer. De A35 Almelo richting Duitse grens tussen Enschede West en Enschede Oost 4 kilometer. En dan nog de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid, ook daar 4 kilometer file.

0: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. Nico Wansia.

0: pik boven de 30 graden komt, dan mogen we de cd met de zomerrestaurant erbij pakken, toch? Rigueira hoorde je op Radio Oost en Vamos a la Playa.
1: Nico Wansia.
0: En Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, van harte welkom. Leuk dat je luistert op deze dinsdag, die altijd een beetje aanvoelt als een maandag zo lang het Pinksterweekend. Maar goed, we hebben wel een extra lang weekend dus achter de rug. En nu weer aan het werk, althans dat geldt voor ons, want de grote baas, die is er niet.
2: Die is er niet. We gaan het wel hebben over werk, trouwens ook in deze uitzending. We hebben het bijvoorbeeld over een bijzonder bedrijvenverhaal vanuit Almelo. Dit keer mochten werkzoekenden een beetje in contact komen met bedrijven. Hoe die twee elkaar leren kennen in Almelo, dat hoor je. Strakjes.
0: En over Almelo gesproken, vanuit die stad heeft Defensie tientallen pick-up trucks naar Oekraïne verstuurd per trein. Dat moest allemaal in het diepste geheim gebeuren. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks.
2: Ja, en wij zitten hier lekker onder de airco in korte mouwen. We mogen niet klagen, maar het is buiten ongelooflijk warm. En ook vanavond blijft dat nog zo. Hier en daar wordt bijvoorbeeld ook een avondvierdaagse afgelast, omdat het te heet is om te wandelen.
0: Ja, en andere mensen zoeken juist weer de verkoeling op. En hoe Overijssel dat gaat doen, ja, dat horen we straks, want we hebben een verslaggever op pad gestuurd.
2: Ja, wie zich in elk geval in het zweet heeft gewerkt, kunnen we wel zeggen, is Niels Wennemars uit Dalfsen. Wat is dat toch voor verhaal? Een bijzondere wedstrijd heeft hij gewonnen in Engeland. We gaan je daar zo meer over vertellen. Maar liedjes daarover mag je bedenken in de 6 voor 7.
0: Nou, genoeg redenen om te blijven luisteren tot 7 uur hier op Radio Oost.
1: Nico Wansia.

0: Even twee plaatjes achter elkaar op Radio Oost. Dit was Passie van Clouseau. En daarvoor draaiden we Shakira en Zoo.
1: De 6 voor 7.
2: Ja, Nico, dit is toch wel het wonderlijke verhaal van de dag, kunnen we zeggen. Niels Wennemars uit Daalse heeft het jaarlijkse, daar komt hij, kaasrolkampioenschap. Ja, dus het rollen van een kaas heeft hij gewonnen in Engeland. En nog nooit eerder is een Nederlander dat gelukt. Deze commentatoren die zagen hoe Niels als eerste over de finish kwam.
3: There is the man who wins it in the middle now, coming through in what, the last 10 yards? Do we need VAR? Wallace down, he thinks he might have won it. Oh, and then the stride, he goes down again. And there it was, the overhead tumble. He's wearing a Dutch football top. Does that give us a clue?
0: Nou, indeed, dat was dus Niels Wennemars. Ja, bij het kaasrollen rennen de deelnemers tegelijk van een steile heuvel af achter een rollende kaas aan. Nou ja, dat klinkt heel simpel, maar het is toch moeilijker dan het lijkt.
4: Het is eigenlijk traditie, er wordt een kaas van de berg afgerold. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel. Want er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
2: Ja, met Niels gaat het goed gelukkig. Want hij had ook een speciale tactiek bedacht om zijn winstkansen te vergroten.
4: Ik heb echt alle video's gekeken van de winnaars van afgelopen jaren. En ze hadden al één ding gemeen. Dat ze gewoon zo lang mogelijk op je voeten blijven staan. Want je slipt heel snel weg, je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller. Want het vallen, dat remt gewoon af. Dus ik had zeker geen snelle start.
2: Nee, geen snelle start, maar gewoon wel eerst, hè? Ongelooflijk.
0: Ja, dat klinkt nu heel makkelijk zoals hij het uitlegt, maar ik zou toch even aanraden om een filmpje op te zoeken van dit kampioenschap, want het is een spektakel. En nou ja, hij brengt het er dan goed vanaf, maar je ziet ook mensen gewoon helemaal koprollend, vallend van die berg afkomen.
2: Gebroken armen.
0: Dat is echt
2: armen.
0: Een heftige sport, inderdaad.
2: Ja, sleutelbenen die uit de kom vliegen. Het is echt best wel link, maar Niels Wennemars heeft het voor elkaar. Hij deed mee en hij won. En dat is natuurlijk een reden voor een 6 voor 7.
0: Ja, en dan is de vraag, voor welk onderwerp zoeken we plaatjes vandaag?
2: Ja, kaas, winnen, liedjes gemaakt door een Niels. Mag ook wel vandaag wat mij betreft. Liedjes over Engeland, hoe dan ook. Het is warm zat, we houden het een beetje simpel. Je mag je liedjes bedenken rond de winst van Niels Wennemars.
0: Of we naar beneden gaan en vallen. Zo kun je heel veel kanten op met deze 6 voor 7. Benieuwd met welke suggesties jij gaat komen voor de 6 voor 7 vandaag. Geef het door via de Facebookpagina van Radio Oost of via de app. No.

0: Langzaam gaat die plaat naar het einde. Poco hoorde je met Call It Love en bedraaide ook Herman's Hermits en No Milk Today op Radio Oost. Voor de 6 voor 7 ja, zijn we dus op zoek naar plaatjes die te maken hebben met dat wonderlijke kampioenschap in Engeland, de kaasrolwedstrijd. Zullen we het zomaar omschrijven?
1: Ik denk het. Ja, wat is dat toch? Hè? Je gooit letterlijk een kaas een heuvel af en je rent er zo hard mogelijk achteraan. Althans, je dendert een soort van naar beneden en je hoopt dat je onderaan die heuvel nog leeft.
0: Nou, welke muziek kun je daarbij verzinnen? Ik ben heel erg benieuwd. Een paar suggesties om je een beetje op weg te helpen. Dit is een hele goeie. Kate Bush en Running Up That Hill. En je wilde een artiest met Niels. Nou, die hebben we hoor. Niels Geusbroek met ook nog Falling Down. Dus dat is een hele toepasselijke op een dagje van deze. Ja, als het niet helemaal goed gaat op die helling van 50%, dan beland je upside down onderaan de hill. En zo zijn er best wel wat plaatjes te verzinnen bij de kaasrolwedstrijd die gewonnen is door Niels Wennemars. Heb jij een goede suggestie? Ga dan even naar onze Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een berichtje via WhatsApp 06-4567-1331.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goede nieuwheden.
13: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
12: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTC. In Goren Nieuwheden. Wie holt van holt.
0: 3 minuten over 5 op Radio Oost. We kijken naar de thermometers. En het kwik is flink gestegen vandaag. IJsselham 30 graden. Diepeveen 31. En in Vlieringen zelfs 33 graden. Wie kijkt dan nu met het belangrijkste nieuws?
1: Ja, goedemiddag. Het RIVM waarschuwt vandaag voor smog door heel veel ozon in de lucht. Vooral in het westen van onze provincie kan de luchtkwaliteit niet best zijn. Mensen met luchtwegklachten of longproblemen kunnen er last van hebben. Het advies is om vandaag en ook vanavond nog binnen te blijven en zware inspanning voorlopig te vermijden. Volgens het RIVM neemt de smog later vanavond weer af, doordat de wind een beetje gaat draaien. Er zijn problemen op het spoor al de hele middag. Tussen Marienberg en Hardenberg minder treinen door een seinstoring. Dat had inmiddels opgelost moeten zijn, maar je hebt nog zeker een uur lang last van die vertraging op dat traject. De overname van het bedrijf achter je DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. De staatssecretaris liet het deal onderzoeken door een bureau dat risico's voor de veiligheid bekijkt. En het eindoordeel, dat ligt er niet om, zegt deze verslaggever.
14: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door het Amerikaanse bedrijf.
1: In de Tweede Kamer waren die soortgelijke zorgen er ook al. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat het onzin is. Ze zeggen dat onze Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en vinden het besluit teleurstellend. En FC Twente heeft alle seizoenskaarten voor het komend seizoen verkocht. Supporters op de wachtlijst kregen vorige week nog een laatste kansje, maar ook die kaarten zijn nu weg. Fans zonder seizoenskaart kunnen komend seizoen wel losse kaarten kopen. Per thuiswedstrijd zo'n 2500 tickets beschikbaar. Supporters die nu op dit moment geen kaart konden krijgen, die blijven voorlopig nog even op een wachtlijst staan. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan de verkeersinformatie en het is al vroeg druk vandaag. Bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Lochem en Rijssen 4 kilometer. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer file. 55 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. En dat geeft ook wat oponthoud de andere kant op. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Dan nog de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierde-West 3 kilometer. De A35 Almelo-Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost 4 kilometer. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5 kilometer. En dan nog de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de aansluiting met de A28 2 kilometer file. Wel 20 minuten vertraging. En dan het weer. Het is een tropische dag in onze provincie. 30 graden in de kop van Overijssel en lokaal 32 graden in Twente. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen een beetje verkoeling van een noordoostelijk briesje. Er zijn een paar wolken, maar het blijft vrij zonnig. De maxima liggen rond de 22 graden. En daarna blijft het in ieder geval tot en met zaterdag op en top zomerweer weer met veel zonneschijn, weinig wind en de temperatuur gaat weer omhoog. Vrijdagmiddag is het op grote schaal 25 graden.
15: Nico Wansia.

0: Oh, wat lijkt me dat heerlijk om met dit weer in zo'n auto en dan lekker hard rijden, die wind doorjaren. Ach, wat fijn. Maar wij zitten hier, ook leuk.
1: Ook leuk, ja hoor, zeker.
0: Dat was Luke Combs overigens met Fast Car op Radio Oost.
1: We gaan het hebben over de hitte van vandaag, want het is ongelooflijk warm. Toch was vandaag het centrum van Zwolle hartstikke goed gevuld. Heel veel mensen gingen gewoon lekker op pad. Maar wie de drukte en de warmte een beetje wil ontvluchten, ja, dan kun je misschien wel naar het Academiehuis de Grote Kerk. Daar vind je natuurlijk ook verkoeling. Ons verslaggever Vincent Moes die ging even kijken.
2: Wie goed luistert, die hoort het. Midden in het snikhete centrum van Zwolle is er een baken van rust en koelte. Academiehuis Grote Kerk.
3: Als ik hier binnenkom is het fantastisch. De stilte, de koelheid en alles.
2: U bent ook even de verkoeling aan het opzoeken?
4: Ja, absoluut. Heerlijk is ook kerk. Het was sowieso niet zo'n echt handige dag om vandaag te gaan shoppen. Maar goed, dat hadden we op de planning staan. Dus we zoeken nou koele plekken op, veel terrasjes. En dan na de lunch denk ik weer terug.
2: Ja, Richard Kuper, je bent vrijwilliger in het Academiehuis, de Grote Kerk in Zwolle. Het is heerlijk cool vandaag hè, hier.
5: Ja, het is echt heel fijn. Blijft hier altijd heel lang cool in de zomer. Dikke muren, de grote hoogte natuurlijk. Dus mensen komen hier vaak ook even binnen voor de rust. Maar ook voor de koelte inderdaad.
2: Ja, wat hoort u zo op een dag als deze van de mensen die hier zijn?
5: We komen vaak wel een beetje puffend binnen. Zo van, en dan meteen constateren dat het hier zo prettig en aangenaam is. Ja. Maar ook mensen zijn altijd verbaasd door wat ze om hun heen zien. En dat is natuurlijk altijd heel leuk om te zien.
3: Nou, alsjeblieft, je lekker frisje spa roodje.
2: Volgens mij is dit de enige baan in de horeca die wel lekker cool is vandaag. Klopt dat?
3: Het is heerlijk hier. Heel erg fijn. Heel erg fijn, ja.
4: Oh, absoluut. Het is zo warm buiten. Ja, echt waar. Ja, we komen net ook van het museum. Daar was het ook lekker cool. Dus we vermijden nu een beetje het buiten zijn. Ook al is Zwolle heel erg mooi. Maar weer een reden om terug te komen. Het is hier ook echt heel lekker rustig. En lekker cool. Dus dat is wel heel super. Ja, ja.
3: Buiten is het super warm. En hier kom je compleet tot rust. Hè? Dat is het wat ik wil zeggen aan jou.

0: Jaap Reesema en Pommelien Thijs met Nu wij niet meer praten op Radio Oost. We zijn vandaag een beetje in de ban van het kaasrollen.
1: Ja, wat is dat toch? Een wonderlijke sport in Engeland. Je rolt zo'n ronde kaas van een hele steile helling af en je rent er achteraan.
0: Ja, ik ben voorstander van om dat hier in Overijssel of een soort van Nederlands kampioenschap te gaan organiseren. Ja. Want we hebben nu ook de kampioen zelf in huis. Dus waarom niet?
1: Zeker.
0: Voor de knotsgekke kampioenschappen op TVO's. Ja. Het gaat geweldige beelden opleveren, denk ik.
1: Niels Wennemars uit Dalfsen, die mag dan in de jury. Die weet hoe het moet. Die was eerste bij die Britse wedstrijd. Jij mag meedenken over de 6-7. Het winnen en je naar beneden storten van een heuvel.
0: En er komen al leuke suggesties binnen. Tom Petty bijvoorbeeld met Free Fallin' is aangevraagd door Jenny. Susie Quattro en Chris Norman, Stumblin' In. Of een suggestie van Jacqueline. Wat hebben we nog meer? Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Die is van Jacqueline. Mo met Cheese.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja, ja.
0: Een goede plaat van Jeroen. En ook Opzij van Herman van Veen is veel aangevraagd. Weet jij ook nog een goede suggestie voor muziek die te maken heeft met kaasrollen? Geef het door via de Facebookpagina van Radio Oost.

0: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Wie holt bedrijf RTT in Goor in nieuw hit, neps alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze volle hold.
3: Korter.
2: Een bult hold bij RTT.
3: Korter.
2: RTT hold.
3: Korter.
2: Hold.
4: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Het nieuws in Overijssel. Een automobilist is vanmiddag doorgereden na een aanrijding in Enschede. Bij die aanrijding raakte een man gewond. Volgens getuigen werd het slachtoffer geraakt door de auto en reed de bestuurder over zijn voet. Die gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. En nog steeds problemen op het spoor tussen Mariënberg en Hardenberg. Minder treinen door een seinstoring. Je hebt er nog een klein uurtje last van. Meer nieuws in onze app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is de verkeersinformatie op Radio Oost. Het is een redelijk drukke avondspits met bijvoorbeeld file op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen knooppunt Beekbergen en Twello 6 kilometer file. 20 minuten vertraging. Daar liggen voorwerpen op de weg en daar maar zomaar 1 rijstrook open. De A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Lochem en Rijssen 4 kilometer. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum 5 kilometer, maar een uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En dat leidt ook tot vertraging de andere kant op tussen het Harde en Zwolle-Zuid 11 kilometer en 30 minuten vertraging. De A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierde-West 3 kilometer. De A35 Almelo-Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost 7 kilometer. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 kilometer. En verderop tussen de Frankhuizer Allee en de aansluiting met de A28 2 kilometer, maar wel 30 minuten vertraging. En dan nog een file op de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de aansluiting met de A28 3 kilometer file, maar wel 40 minuten vertraging.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.

0: Muziek van Chic, je hoorde Love Freak op Radio Oost.
1: Nico Wansia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik heb een beetje medelijden met al die mensen die in die lange file staan op de A1 of op de A28. Ik hoop dat je een beetje een goede airco hebt, want dan kom je er wel doorheen. Maar anders wordt het zweten geblazen. Maar goed, je hebt er wel mooi weer bij. En je hebt natuurlijk goede muziek op de radio. En nog eens de actualiteit uit onze provincie.
2: Zeker, de actualiteit ook van de afgelopen dagen. Er vertrok namelijk een geheim konvooi vanuit Almelo naar Oekraïne. Er was een journalist bij en hoe dat precies ging, dat hoor je strakjes.
0: Ja, en het is tropisch warm. Dat houdt ook de gemoederen bezig in Deventer. Want daar zou vanavond de eerste avond zijn van de avondvierdaagse. Maar je raadt het al, dat gaat niet door.
2: Ai, ai, ai. En ook nog een ander verhaal vanuit de banenmarkt. Het lukt lang niet iedereen om aan werk te komen. In Almelo hebben ze daar iets heel wonderlijks op bedacht. We hebben straks een reportage vanaf het Assito Stadion.
0: Maar we beginnen zoals altijd met het nieuwsoverzicht van vandaag. En dat beginnen we natuurlijk bij de hitte, want met temperaturen ruim boven de 30 graden was het vandaag de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Organisatoren van evenementen komen met het weer voor dilemma's te staan, want vanwege de hitte heeft de organisatie van de avondvierdaagse in Deventer bijvoorbeeld besloten om de eerste avond vanavond niet door te laten gaan. Toch genoten deze toeristen in Zwolle wel van het warme weer.
3: Oh, absoluut. Het is zo warm buiten. Ja, echt waar. Ja, we komen net ook van het museum. Daar was het ook lekker cool.
4: Het was sowieso niet zo'n echt handige dag om vandaag te gaan shoppen. Maar goed, dat hadden we op de planning staan. Dus we zoeken nou coole plekken op, veel terrasjes.
3: We vermijden nu een beetje het buiten zijn. Ook al is Zwolle heel erg mooi. Maar weer een reden om terug te komen.
0: Ja, en of het de komende dagen tropisch blijft, dat horen we zo meteen van onze weervrouw Margot Ribbering.
2: Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt de minister de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een akkoord over sociale zekerheid. Als die verhoging van de AOW-leeftijd inderdaad wordt geschrapt, levert dat uiteindelijk een gat op van ruim 2,5 miljard euro per jaar. Hoe dat ze dat moeten opvangen in Den Haag, dat wordt later beslist. Het kabinet is er trouwens nog niet met die intrekking van de AOW-leeftijd, zegt deze verslaggever.
5: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief schrijft minister Velbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen, maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan, dus hij komt niet tegemoet aan alle eisen.
2: Ja, de vakbonden stelden eerder al een ultimatum. Als die verhoging van de AOW-leeftijd niet van tafel zou gaan, dan zouden er stakingsacties komen. Het lijkt dus terug te draaien, maar de bonden die zeggen dat de acties nog steeds doorgaan.
0: Flinke rookschade aan een flat in Hengelo. Er brandde een scootmobiel uit op een galerij aan het Agathaplein. De rook verspreidde zich al snel door het gebouw. Twee mensen zijn met een hoogwerker geëvacueerd. Niemand raakte ernstig gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe die brand in Hengelo kon ontstaan.
2: Een verkeer op de A28 tussen Staphorst en de Lichtmis had vanochtend last van een opvallend ongeluk. Een ree stak ineens de snelweg over en botste op een auto. Het dier ging dwars door de voorruit heen. De bestuurder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hoe het met diegene gaat is onduidelijk. De ree heeft het

0: kaas, gewoon een kaas van de berg afgerold. Het is een, volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En ja, degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel, want ja, er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
1: Ja, als je die beelden nog niet gezien hebt, ga ze nog even bekijken. Want het is een heel heftig gevecht van allerlei mensen die van die Belgen berg afvallen en ja, hard terechtkomen. Maar Niels heeft er gelukkig niets aan overgehouden. Alleen een kaas dus en de eer. Je leest er meer over op oost.nl en in onze app.
2: Thuis in Overijssel

0: Goed advies rond dit tijdstip en eigenlijk op elk tijdstip. Drive safe, Jordan, Miles Smith en Niall Horan.
1: We gaan het hebben over een geheime operatie afgelopen week in Almelo. Vanuit die plek stuurde Defensie met de trein tientallen pick-up trucks naar Oekraïne.
0: Ja, dat moest in het diepste geheim, want de Russen zouden het als doelwit kunnen zien. NOS-verslaggever Noortje Deutekom ging deze week bij het transport in Almelo kijken.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 rijen van 7. Lege groen, schone velgen, ongebruikte banden. Nog geen krasje zit erop. Hier zeker 35 spiksplinten nieuwe pick-up trucks. Maar elders op het terrein staan er nog veel meer. En ze blijven dus niet hier. Ze gaan naar Oekraïne. Naast mij loopt...
3: De kolonel Simon Wouden, ik ben hoofd van de Taskforce Oekraïne en verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van de hele militaire steun.

0: die wij aan Oekraïne geven.
1: De taskforce levert, ik heb hier een lijstje, mijnenjagers, F-16's, Leopard tanks, machinegeweren. Dat klinkt allemaal wel een stuk belangrijker als materieel dan dit soort pick-ups.
0: Nou, je moet deze pick-up zien als zeg maar een onderdeel voor de eenheden die wij met prioriteit steunen. Dat ze met hun teams makkelijk kunnen verplaatsen door hun eigen land heen.
1: En betekent dat ook dat ze hier zelf materieel dan opschroeven, drones opzetten of radars?
0: Inderdaad. Vaak zijn ze nog zelf bezig om de spullen aan te passen. U kan zich voorstellen bijvoorbeeld met drones dat er lanceerplatformen op het achterklep worden bevestigd. Dat doen ze inderdaad zelf. En dat maakt het voor ons niet alleen makkelijk, maar dan kunnen ze ook precies doen wat ze willen. Dat is, wat dat betreft, gemak dient de mens in dit geval.
1: Ja. Waarom gaat dit nu allemaal met de trein en niet gewoon over de weg?
0: Omdat we vandaag te maken hebben met een hele grote groep voertuigen. En is het veel kostenefficiënter om dat in één keer over het spoor te doen dan in hele kleine clubjes over de weg met diepladers.
1: De pick-ups rijden nu de wagon op. Op de wagon zo'n 7 mensen in legeruniform met een geel hesje aan om die pick-ups voorzichtig over die wagon te leiden. Eens even kijken, gaat het goed hier?
2: Ja, zeker. Lukt wel.
1: Wat moeten jullie nou doen? Waar letten jullie op?
2: Ja, ik let vooral of de wielen of die recht staan en of die het juiste spoor nog volgen.
1: En in iedere pick-up zit dus iemand achter het stuur uiteraard. Die rijden hem erop, langs jou.
2: Ja, klopt. Die rijden hem erop en die moeten alleen op de gids letten.
1: En jij bent de gids?
2: Ik ben de gids vandaag. Ik ben Julia Houtsma en ik werk in Apeldoorn bij de Landwacht bij een communicatieeenheid.
1: Ho! Er gaat er eentje rijden weer. Gaat dit goed nu zo?
2: Dit gaat goed. Je lijkt me wel even af, maar het gaat goed.
1: Veel succes.
3: Hoeveelste gaatje? 9e? Oké.
1: Defensie is niet altijd transparant over materieel wat richting Oekraïne gaat. Vandaag heeft ze er echt een dag van gemaakt. Waarom?
0: Nou, omdat wij vinden dat de Nederlandse bevolking en de belastingbetaler wel mogen zien wat wij daadwerkelijk doen wat betreft de steunverlening aan Oekraïne. Dat kunnen we inderdaad niet dagelijks doen. We kunnen ook niet alle details geven. Maar dit is wel zo'n moment dat je kan zien dat het een hele effort is. Dat laat ook, denk ik, zien aan de Nederlandse bevolking dat die steun aan Oekraïne doorgaat. En hun belastingcenten op deze manier in onze optiek goed worden besteed.
1: De trein staat vol. Volgens mij gaan ze vertrekken. Klaar voor?
4: Ja hoor.
1: Alles aan boord?
4: Als het goed is wel, maar dat is een zaak van mijn collega.
1: Succes.
4: Dankjewel.
1: Daar gaat hij. Naar de grens met Duitsland. Daar neemt een Duitse machinist het over, die hem tot aan de grens met Polen rijdt, overdraagt aan de Polen. De Polen rijden hem naar de grens met Oekraïne. En daar worden al die pick-ups eraf gehaald, overgezet op een Oekraïnse trein en dan zo verder het land in.
5: Tot 7 uur het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Dat was Roxette op Radio Oost en Fading Like a Flower. Daarmee is het 6:07 geworden. Voor wie later is ingeschakeld. Het onderwerp van de 6:07 heeft te maken met kaasrollen. En mocht je daar nog nooit van gehoord hebben?
1: Kaasrollen, dat gebeurt in Engeland. Op een hele steile helling gooi je zo'n ronde kaas naar beneden. Je moet er achteraan rennen en proberen zonder botbreuken als eerste over de finish te komen.
0: Nou, dat is geen overbodige toevoeging, want het gaat er hard aan toe. Een steile helling van 50%, dus je kunt je voorstellen dat je best hard ten val kunt komen. Maar goed, dat is dus het onderwerp voor de 6:07. Er komen leuke suggesties binnen in de Dutch Mountains van The Nits bijvoorbeeld. Adele, Rolling in the Deep, Roll Over Beethoven van Chuck Berry, een oudje uit de jaren 50 notabene. De Heideroosjes met Wurst und Käse.
1: Ah,
0: Jeroen is wel creatief met de kaasplaatjes, want die kwam eerder ook al met Moe en Cheese. Ik had er geen kunnen verzinnen, een plaatje over kaas. Maar ze zijn er dus blijkbaar wel. En Evert vindt het allemaal maar onzin, dit hele onderwerp. Hij kwam met Seal en Crazy. Heb jij ook een suggestie voor een plaatje over kaasrollen? Geef het door via de app van Oost of de Facebookpagina van Radio Oost. Dit is Elton John en I'm Still Standing. You can

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
8: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
7: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
9: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie Holt van Holt?
11: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Het is 17:30 op Radio Oost. Nog altijd tropische temperaturen in onze provincie. Sint Isidorushoeve 34, Bergentheim 32 en Ruitenveen ook 32 graden. Wieke is er dan nu met het belangrijkste nieuws.
13: Goedemiddag. De gemeente Wierden wil 13 extra asielzoekers gaan opvangen aan de Vlierdijk. Daarmee heeft de bestaande AZC-locatie straks 50 opvangplekken. En ook wil de gemeente 95 extra tijdelijke plekken voor statushouders realiseren op een camping. Het is een voorstel van het gemeentebestuur dat wil voldoen aan de spreidingswet. De gemeenteraad moet nog wel over dat voorstel stemmen. Wierden voldoet nu deels aan die spreidingswet. Vorige week bleek dat 10 gemeenten in onze provincie nog helemaal geen mensen opvangen. Een automobilist is vanmiddag doorgereden na een aanrijding op de Oostweg in Enschede. Er raakte een man gewond. Volgens getuigen werd het slachtoffer geraakt door de auto en reed de bestuurder over de voet. De automobilist is er daarna vandoor gegaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man uit Zwolle voor poging tot doodslag. Hij zou vorig jaar vanuit zijn dakraam hebben geschoten op 2 mensen uit zijn ex-schoonfamilie. Die 2 mannen stonden midden in de nacht voor zijn huis en hadden ook wapens bij zich. Volgens de verdachte wilde hij hen alleen maar afschrikken met een alarmpistool. Het Openbaar Ministerie noemt het schieten in een woonwijk levensgevaarlijk. De rechtbank doet volgende week uitspraak in deze zaak in Zwolle. En de Schotse voetbalclub Celtic heeft interesse in 2 spelers van Go Ahead Eagles. Volgens Schotse media gaat het om Jacob Breum en keeper Jari de Busser. Breum kwam vorig seizoen tot 6 goals en 6 assists in de Eredivisie. De Busser miste geen enkele wedstrijd en hield 9 keer de nul. En dat hij misschien een keertje wilde vertrekken naar een andere club is geen grote verrassing.
6: ja, ik denk dat het algemeen bekend is dat ik wel een stap wil maken. Dan moeten er ook clubs komen. En zolang dat die niet komen, dan niet. Maar de club weet het ook en iedereen weet het, dat het wel de bedoeling is voor mij om een stap te maken. Dus we zullen het zien. Maar ik wil ook niet op de zaken vooruit lopen, want ja, ik zeg het, er is momenteel nog niks concreet. En ja, als het zo blijft, dan blijf ik lekker vrij in mijn hoofd spelen. Dus.
12: Ja. Ja, voor altijd de bekerheld van Go Eagles, hè, met zijn glansrol vorig jaar in die finale.
13: Ja, dat gaan we nooit meer vergeten in Deventer. Nee. Dit interview is trouwens van een maand geleden, want het ziet er nu dus heel anders uit. Mogelijk dus een vertrek richting Glasgow. Go Eagles lijkt ondertussen ook rekening te houden met het vertrek van de Busser. Volgens de Stentor wil de club de Noorse keeper Kjetil Houk transfervrij overnemen van Toulouse. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Dan de verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits op deze dinsdag, met bijvoorbeeld vertraging op de A1 Amersfoort-Hengelo tussen Apeldoorn-Zuid en Twello 3 kilometer met 15 minuten extra reistijd. De grootste problemen waren er op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Daar heb je nog steeds 13 kilometer file, 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Het zorgt ook nog voor vertraging de andere kant op tussen de afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek 10 kilometer met 35 minuten vertraging. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden 6 kilometer. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 11 kilometer. De N35 Almelo-Zwolle tussen Zwolle-Zuid en de A28 3 kilometer, maar 20 minuten vertraging. De N36 Ommen-Almelo tussen Almelo-Noord en Wierde 5 kilometer. De N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer, 15 minuten vertraging. De N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer-Allee en de A28 2 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de aansluiting met de A28 3 kilometer, 25 minuten langer onderweg. En als laatste de N764 Kampen-Zwolle tussen de N50 en Hattem-IJsselmuiden 3 kilometer file en 15 minuten vertraging. Maar Margot Ribberink, als je in de file staat, heb je er wel mooi weer bij.
14: Nou, het is heet hoor, denk ik, in die auto. Ja. Want we hebben vandaag ook op de officiële KNMI-stations in onze provincie de eerste tropische dag gehaald. 30,2 in Heino, 31,2 in Enschede. En ook op dit moment is het buiten nog heet, want we zijn al een beetje over het maximum heen. De wind is ook al wat gedraaid naar het noordwesten. Maar het is nog steeds tropisch warm in Enschede, 30,5. En ook in Heino, 29,6 graden met alleen maar zonneschijn. En die zon die deed het vandaag uitstekend. De zonkracht was hoog. 7 is er zelfs gemeten.
12: En betekent dat ook dat het vanavond nog lang warm blijft?
14: Ja, we zitten nog eventjes in die warme lucht. Maar omdat de wind al lichtjes is gedraaid naar de noordwesthoek, gaat het met name vanaf middernacht toch wel lekker afkoelen. De temperaturen gaan uiteindelijk terug naar een graadje of nou 12, 13. Dus heel erg koud wordt het niet. En ja, die draaiing van de wind die zien we ook morgen. Noordelijke winden. En die voeren veel minder warme lucht aan in vergelijking met vandaag. Dus we gaan naar temperaturen van 21 tot 23 graden. Dat scheelt. En we zien na zon ook af en toe een paar wolken overtrekken, maar het blijft gewoon wel droog. Dus een mooie dag, maar een stuk minder warm dan vandaag. En ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet zo heel erg vinden.
12: Dat denk ik inderdaad ook. En blijft het daarna zulk weer of wordt het daarna toch weer anders?
14: Nou, het wordt weer warmer. In ieder geval op donderdag met de naar oost draaiende wind 25 graden. En ook op vrijdag en zaterdag is het warm met temperaturen van 26 tot 28 graden. Het kan zelfs een beetje broeierig gaan worden op die dagen. Tot een regen- of onweersbui komt het waarschijnlijk nog niet. Maar wel vanaf zondag, dan zien we echt een overgang naar wisselvallig weer. Met diverse regen- en onweersbuien. En ook temperaturen die met name volgende week, dus in de eerste week van juni, rond 22 graden liggen.
12: Margot Ribberink, dankjewel.
14: Graag gedaan.
15: Nico Wantia.

0: Dat is de nieuwe Oost voor deze week. De nieuwe plaat van Ruben Hillen. Die heet 20 Seconds. Wat een heerlijk plaatje is dat.
1: Ja, blijft hangen, hè?
0: Komt uit Hengelo. Hij heeft natuurlijk ook al meegedaan aan The Voice of Holland. Heeft het daarin heel goed gedaan. Maar hij maakt inderdaad heerlijke muziek. Ruben Hillen, onthoud die naam.
1: Dat gaan we zeker doen. En we blijven even in Overijssel. Want bedrijven hier zitten natuurlijk te springen om personeel. Maar het lukt niet iedereen om aan een baan te komen. Om werkzoekenden met bedrijven in contact te brengen, was er vandaag in het Asito-stadion in Almelo een omgekeerde banenmarkt. Niet de bedrijven presenteren zich daar, maar de werkzoekenden.
2: Dit is een sticker, dus die kunnen jullie voorop plakken. Dus die leg ik hier zo neer en dan mogen jullie zelf even de eigen naam uitzoeken. Daarnaast heb ik voor iedereen even de volgorde van de bedrijven opgeschreven.
3: Het veld ligt er mooi bij. Het is al bloedheet hier in het stadion van Heracles. Maar daar gaat het nu helemaal niet om vandaag. Ik loop naar binnen. Oeh, kijk eens de mooie lounge. Hier is het een stuk koeler. De vlag van de Heracles Foundation hangt hier. En daar is ook Wout Gering van.
2: Vandaag hebben we eigenlijk het einde van de campagne. De kandidaten die zonder werk zitten hier bij de banenmarkt aanwezig zijn met bedrijven die mensen zoeken. Want in Almelo is gebleken dat er meer banen beschikbaar zijn en dat er toch veel mensen thuis zitten. En daar willen wij wat aan doen. Laat je vooral leiden door ons, wij helpen jullie op weg. Het belangrijkste is, wees gewoon jezelf, verkoop jezelf. Want je wilt meer of elkaar te weten komen. En uiteindelijk de doelstelling is dus dat er een passende baan uitkomt. Dus dat is het belangrijkste.
4: Ik spreek gewoon verschillende taal. Gewoon alle Arabische taal. Engels, Frans, een beetje Spaans, Nederlands.
5: Nou, wat mooi om te horen. Dan kunnen we je langs alle cliënten sturen, ja. Met alle talen.
3: Hier in het restaurantgedeelte zitten op gepaste afstand van elkaar werkgevers aan een tafeltje. Er komt dan een kandidaat naartoe, een deelnemer. Waar bent u naar op zoek?
6: Iets administratief in combinatie met zorg of iets met de computer, dat soort dingen.
3: Dan is het voorstellen, kennismaken, 10 minuten speeddaten.
5: Wij komen bij de mensen thuis, maar we hebben ook verschillende woonzorglocaties.
3: De deelnemers hopen hier natuurlijk dat ze een baan vinden. Bedrijven hopen op een goede medewerker.
7: Simone Roffel, verantwoordelijk voor recruitment, employer branding en diversiteit en inclusie bij Asito.
3: Ja, u zit hier nu als werkgever bij een omgekeerde banenmarkt. Wat is dat?
7: Nou ja, dat is eigenlijk in plaats van dat wij afwachten of mensen vanuit de doelgroep naar ons toe komen, dat wij actief ook met de mensen die werk zoeken in gesprek gaan. Dus dat is eigenlijk voor ons het omgekeerde gedeelte. Ja. Wat zijn de mogelijkheden van iemand? Wat vindt iemand leuk? Waar haalt diegene plezier uit? Ik denk dat daar altijd de focus op moet liggen. We hebben gewoon eenmaal heel veel vacatures op dit moment in heel Nederland en ook in Almelo. Dus waarom zou je dan niet op deze manier ook een keer proberen? En ik denk dat dat heel veel kan gaan opleveren.
8: En ik heb hier een goed gevoel bij. Zou ik wel op gesprek willen komen? Hoe zie je dat voor je?
9: Ja, een gesprek kan nooit geen kwaad natuurlijk. Ik zou het proces wel graag een keer willen zien. Ik ben hier omdat ik met de kerst een ongeval heb gehad. Ik ben altijd, voor mezelf heb ik altijd gewerkt met één iemand personeel. En dat ging hartstikke goed. Veel opdrachten, leuk, naar mijn zin gehad. Maar door het ongeval kan ik helaas geen diepte meer zien.
3: Zijn we enthousiast al over je?
9: Ik hoop het.
3: Veel ervaring van alles en nog wat.
9: Ja, ik heb wel van alles en nog wat gedaan. Dus dat
3: eigen timmerbedrijf gehad?
9: Ja, bedrijfsleider geweest daarvoor heel lang bij bedrijven hier in de buurt. Dus we gaan het zien. Hè?
3: Succes.
9: Dankjewel.
3: 11 deelnemers, ja 12 eigenlijk, maar 4 zijn er al niet.
2: Klopt, die hebben sinds dat de campagne gelanceerd is, hebben ze hun transfer voltooid. Hebben ze werk gevonden. Vandaar dat ze hier vandaag ook niet aanwezig zijn.
3: Transfer voltooid, mooi. Toch alles in voetbaljargon.
2: Ja, zeker. We moeten toch in voetbaltermen houden. Dus we zijn hier uiteindelijk nog wel bij Heracles. Dus dat moeten we wel op voetbalgebied zo houden.

0: Multicolor is ook de titel van de plaat van Sommieux. Volgens mij gaat het weer wat beter met de zanger. Die had eventjes wat mentale problemen. Heeft daardoor wat optredens moeten afzeggen. Maar volgens mij gaat het weer helemaal toppie.
1: Volgens mij komen er zelfs concerten en een album aan. Ja. Dus heeft die rustperiode ook wel wat gebracht.
0: Nou, misschien dat hij inderdaad weer een heleboel is opgeladen. Ja. En allerlei creatieve nieuwe platen heeft bedacht. We gaan het meemaken. Wat we ook gaan meemaken is de 6 voor 7. Je hebt nog een half uurtje om jouw suggesties door te geven. Nog een paar plaatjes om bijvoorbeeld jou op het goede spoor te zetten. Want het onderwerp is kaasrollen, voor wie dat heeft gemist. En daar zou dit plaatje goed bij passen. Down, down van die heuvel af, achter die rollende kaas aan. Het is een plaatje van Status Quo. Op wat dacht je van deze? Ja, zo hard gaat het bijna wel dat je een vrije val belandt. Tom Petty was dat. Weet jij nog een goede plaat die te maken heeft met kaasrollen? Geef hem door via de app van Oost of de Facebookpagina van Radio Oost.

0: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Het nieuws in Overijssel. Wierden gaat 95 extra statushouders onderdak geven op een vakantiepark. Daarnaast komen er ook 13 extra plekken voor asielzoekers op de bestaande opvanglocatie aan de Vlierdijk. Wierden moet namelijk voldoen aan de regels van de spreidingswet. En in Ommen zijn vanmiddag 5 auto's op elkaar gebotst. Een kettingbotsing dus. Een oudere vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws in de app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie op radio's. Het is nog erg druk op de weg, moet ik zeggen. De meeste problemen op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de afrit Nieuwleuzen en Zwolle-Noord, 6 kilometer file vanwege bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar op dit moment dicht. Hou rekening met 35 minuten vertraging. En ook de andere kant op heb je vertraging. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 11 kilometer, 35 minuten extra reistijd. Daar is de weg inmiddels weer vrij. Ook nog andere files op de A1 Apeldoorn-Hengelo, tussen de afrit Voorst en Deventer, 8 kilometer. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. De N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de aansluiting met de A28, 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N344 Apeldoorn-Holte tussen de aansluiting met de N792 en Deventer, 3 kilometer met 15 minuten extra reistijd. En dan nog een file op de N764 Kampen-Zwolle tussen de N50 en Hattem-IJsselmuiden, daar 3 kilometer, ook daar 15 minuten langer onderweg.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
16: Wat moet korter?
15: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
16: Nee, korter.
15: Bij RTT heb ze volle holt.
16: Korter.
15: Een bult holt bij RTT.
16: Korter.
15: RTT holt.
16: Korter.
15: Holt.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Michael Jackson was dat met Don't Stop Till You Get Enough. Nou, maak je geen zorgen, we hebben er nog lang geen genoeg van.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendo.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, je zal maar lekker de afgelopen tijd een beetje getraind hebben.
2: Ja.
0: Klaarstaan met je pakjes met drinken en je snoepjes voor onderweg. Ja. Klaar voor de avondvierdaagse.
2: Gaat niet door. Ach, wat is het toch een treurig plaatje. Vanavond in Deventer geen wandelende kinderen. En dat komt door de bloedhitte van vandaag. We gaan daar straks verder op in. We praten ook nog even met je bij over wat er vanavond verder staat te gebeuren in onze provincie. En we kijken vooruit naar morgen. En we kijken vooral uit naar jouw plaatjes rond de 6 voor 7.
0: Ja, die hebben te maken met kaasrollen. Want we hebben een kaasrolkampioen in onze provincie.
2: Ja.
0: Niels Wennemars, bekend van de sportieve familie Wennemars. Erben en Joep hebben natuurlijk al de nodige titels in de wacht gesleept. En nu heeft Niels ook een duit in het zakje gedaan. Met een hele spectaculaire overwinning. Wij zijn op zoek naar plaatjes die te maken hebben met kaasrollen. Wat weet je erbij te verzinnen? Geef het door via 06-4567-1331.
1: Nico Wantia.

0: Opa Light, dat was Taylor Swift op Radio Oost op deze tropische dinsdag. Daarmee is het 13 minuten over 6 geworden.
1: Ja, tropisch is het zeker. En tropisch blijft het ook nog even. Want ook vanavond is het warm en veel evenementen in de provincie hebben daar ook last van. De eerste dag van bijvoorbeeld de avondvierdaagse in Deventer, die is afgelast.
0: Ja, en Annika Jansma is van de organisatie. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Was het te onverantwoord?
2: Ja, wij konden onvoldoende maatregelen nemen om onze 5.000 tot 7.000 deelnemers veilig deze route te laten afleggen. En ook onze vrijwilligers, die moesten ook in de hitte staan. Daar konden we gewoon onvoldoende voor doen.
0: En hoe bent u tot deze afweging gekomen?
2: Heel veel wikken en wegen en heel veel overleggen samen.
1: Ja, met wie allemaal? Want wat komt daarbij kijken?
2: Ja, dat is een goeie. Daar zijn wij gisteren ook achter gekomen. Maar op Tweede Pinksterdag zijn heel veel partijen niet bereikbaar, logischerwijs. Dus we hebben onszelf geraadpleegd. Wat zouden wij doen? Is het verantwoord ja of nee? En wat kunnen we en wat kunnen we niet? Uiteraard onze EHBO'ers gesproken, onze vrijwilligers gesproken. Maar uiteindelijk toch, de temperatuur bleef maar oplopen in de voorspellingen. En toen dachten we, ja, dit is gewoon niet verantwoord. We hebben onvoldoende bossages boven de route. Het is veel, je staat direct in de zon. En dat kan gewoon niet.
0: Ja, want je zou nog kunnen zeggen, het is 's avonds. Hè? De ergste hitte is wel een beetje achter de rug. Misschien valt het ook wel mee vanavond.
2: Ja, het heetst van de dag is tussen 4 en 5 uur 's avonds of 's middags. Dus heel veel koelt het niet echt af om 6 uur. En daarbij, wij moeten natuurlijk ook de route voorbereiden en de dag voorbereiden. Ook dat zagen wij niet zitten vandaag.
1: Ja, nou zou je denken, iedereen een extra flesje water in de tas. Misschien een parapluutje mee voor wat schaduw. Het is misschien ook maar 5 kilometer. Dat is nog wel een keer uit te houden, toch?
2: Ja, dat is op zich kan je zo denken, ja. Maar de route, je loopt natuurlijk niet echt heel erg lekker door. Je loopt met heel veel andere mensen. Met een 0,5 liter water red je het ook niet natuurlijk als je 1,5 uur onderweg bent. Een paraplu vasthouden, het is gewoon een hele zware inspanning.
1: Ja.
2: Want kinderen die lopen niet de avondvierdaagse, die schuifelen of ze rennen. En wij vonden niet dat we andere mensen de keuze moesten laten maken, maar dat wij de keuze voor hen zouden maken. En dat is de veilige kant kiezen.
0: Maar dat zal met pijn in het hart zijn, want het liefst hadden jullie hem ook door laten gaan, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar kan ik me heel
2: naartoe gewerkt.
1: Precies, en volgens mij, als ik het goed heb begrepen, is het ook de 80ste editie, dus een jubileumjaar. Ja, dat is dan wel flink hopen dat het later deze week alsnog van start kan gaan.
2: Ja. We hebben alle pijlen staan op morgen. We gaan morgenavond gewoon van start.
1: Ja, maar morgen wordt het ook gewoon hartstikke warm.
2: Ja, morgen wordt het ook warm en donderdag wordt het ook warm. We hebben het voordeel dat we 2 routes voor de boeg hebben waar we veel door de bossen kunnen lopen. Dus wij zien voor morgen sowieso geen gevaar en we bekijken het per dag.
0: Ja, en mensen krijgen wel gewoon een medaille als ze 3 avonden hebben gelopen dit jaar?
2: Ja, natuurlijk.
1: Nou, dat klinkt al heel gezellig wat dat betreft. Iedereen een medaille en dan toch weer lekker met z'n allen over die streep komende week. Dus wel doorgaan de komende dagen nog wel wat extra maatregelen of moet iedereen vooral een beetje voor zichzelf zorgen?
2: Beide. We gaan kijken wat we kunnen doen. We gaan kijken wat er nodig is. Maar vooral, mensen moeten bij zichzelf blijven nadenken. Vind ik het verantwoord voor mezelf om mee te gaan doen? Want wij kunnen niet voor andere mensen bepalen hoe goed zij tegen warmte kunnen. Goed blijven drinken, je lijf goed blijven beschermen tegen de warmte. Dus zonnebrand opdoen, pet op, zonnebril. Dus iedereen kan zijn eigen steentje bijdragen hierin.
0: Nou, goede tips zijn dat. En gelukkig heeft onze weervrouw ook al voorspeld dat het morgen ietsjes minder warm gaat worden. Dus hopelijk kan het dan wel van start gaan. Annika Jansma van de Avondvierdaagse.

0: Na een gesprekje over de avondvierdaagse kan er maar één plaatje komen natuurlijk. Oh, yeah. Henk Westbroek en Waar ze loopt te wandelen. Ja, die avondvierdaagse gaat dus vanavond niet door, maar er zijn een heleboel dingen die nog wel doorgaan. Zo gaat de gemeenteraad van Zwolle vanavond praten over het nieuwe AZC De Tippen dat gebouwd gaat worden in de wijk Stadshagen. Ondanks protest daartegen zijn het college en de raad akkoord over de komst van het opvangcentrum. Er wordt ook al gewerkt aan de realisatie. Op tafel ligt de motie van Zwolwacht die oproept om te stoppen met de besluitvorming rond dat AZC.
1: Schrijver Jaap Scholten uit Enschede krijgt vanavond een belangrijke onderscheiding van de ambassadeur van Oekraïne. Scholten zette een stichting op die inmiddels al meer dan 20 miljoen euro heeft ingezameld voor hulp aan mensen in Oekraïne. De organisatie ondersteunt onder meer teams die Russische drones uit de lucht halen. Daarmee zouden veel levens zijn gered en aanvallen op flats en ziekenhuizen zijn voorkomen.
0: En er is ook sport vanavond. Het zijn drukke weken voor de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle. Vanavond spelen ze alweer in de halve finale van de playoffs tegen Heroes. De halve finale gaat over meerdere wedstrijden. En als Landstede vanavond en vrijdag wint, dan staan ze in de finale.
1: Je kunt vanavond ook lekker neerploffen en uitpuffen met TV Oost. Want presentator André van der Zee gaat in het mooiste plekje op pad met fotografen en hun mooiste foto van de provincie. En een van die plekken zijn de uiterwaarden van de IJssel tussen Deventer en Olst.
2: Toen ik in 1993 hier kwam wonen, zag ik dit uitzicht. Je kunt gewoon heel ver kijken. Mijn tuin gaat gewoon heel lang door. Ze hebben net gemaaid. En dan kun je tot aan Lemmer kun je kijken. Ik kwam dus daar vandaan lopen, want ongeveer is daar mijn huis. Dus met het gesnerp van sneeuw onder mijn schoenen moest ik dus door de krachten hier naartoe. En je weet dus dat je dan op een plek bent waar niemand anders komt. Het is een soort geheime wereld.
1: Ja, vanavond ook nog een nieuwe aflevering van Wij zijn Neder-Saksen. Onze presentatoren duiken vanavond in de wereld van de molens in Overijssel.
0: En dan kijken we nog even naar morgen. Dan gaan Nederland en Duitsland samen aan de slag met een oefenramp. Hulpverleners uit beide landen doen de oefening in het MST in Enschede. Daar wordt een ramp gesimuleerd met veel slachtoffers. De hulpdiensten moeten dan gezamenlijk in actie komen.
1: Het is morgen ook de laatste dag van de eindexamens. De scholieren zijn op 8 mei begonnen. De uitslag komt op donderdag 11 juni. En daarna misschien nog een herkansing.
0: De Tweede Kamer praat morgen over de netcongestie en de capaciteit van het stroomnet. Ook ondernemers in Overijssel maken zich zorgen over het volle stroomnet.
3: Wij luiden gewoon nu, denk ik, voor de zoveelste keer de noodklok. En wat we zien is dat er heel veel wordt gepraat. En we hopen echt dat we de staatssecretaris kunnen bewegen om voor te zorgen dat er nu ook dingen echt gaan gebeuren. Ja, en daar heeft hij iedereen voor nodig. Dus ook de netbeheerders, die zijn heel belangrijk in dit hele geheel. Die moeten bijvoorbeeld zorgen dat we flexcontracten kunnen krijgen. Dat we gezamenlijk met elkaar als een soort groepscontract dingen kunnen doen. Ja, dus er moet nog best veel gebeuren.
0: Ja, sommige woningbouwprojecten in ons land kunnen niet verder omdat de huizen niet aangesloten kunnen worden. En de verbeteringen aan het net in Twente gaan nog 12 jaar duren.
1: In Deventer morgen een actie in de binnenstad om de horeca wat brandveiliger te maken. Er wordt daar geoefend met een hele grote ontruiming met allerlei figuranten die van allerlei scenario's gaan spelen. De campagne is bedoeld om voor het WK voetbal de kroegen vooral brandveilig te maken.
0: En over dat WK gesproken, bondscoach Ronald Koeman komt morgen met de definitieve selectie voor het WK. Bij de 26 spelers zitten waarschijnlijk Tijani Reinders uit Zwolle en Wout Weghorst uit Borne. Morgen hoor je daar meer over hier op Radio Oost.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurroos. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
8: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
10: 7:07. Het is nog altijd zweten geblazen als je buiten bent. In Noord-Deurdingen 30 graden, Mariënheem 31 en Blokzijl ook 30 graden. De hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijgt u van Wieke Essendal.
11: Goedenavond. De gemeente Wierden gaat 95 extra statushouders opvangen op een vakantiepark in Hoge Heksel. Ook komen er 13 extra plekken bij voor asielzoekers in de bestaande opvang. Het is allemaal nodig om te voldoen aan de spreidingswet. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente Wierden wil het allemaal zo organiseren dat de opvang past bij de omgeving. En er komt ook nog een informatieavond voor omwonenden. In Oekraïne zijn tientallen Nederlandse trucks aangekomen. Defensie heeft de auto's in Almelo op een trein richting het oosten gezet. Dat gebeurde allemaal in het geheim, om te voorkomen dat dat transport werd aangevallen door Rusland. Deze verslaggever van de NOS was bij dat transport.
12: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
13: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen. Maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
11: Ja, inmiddels zijn die trucks dus aangekomen. Het Oekraïense leger gaat die trucks gebruiken om spullen te vervoeren. Oud FC Twente-speler Quincy Promes moet weer voor de rechter verschijnen. Justitie wil geld terughalen dat de oud-voetballer volgens het OM heeft verdiend met cocaïnesmokkel. Hij werd eerder al veroordeeld tot 6 jaar voor drugshandel en 1,5 jaar cel voor het neersteken van een neef. Tegen beide zaken loopt nog het hoger beroep. Jill Roort uit Oldenzaal ontbreekt nog steeds bij de Oranje Vrouwen. Ze is nog steeds niet fit genoeg na een operatie. Speelde haar laatste wedstrijd op 29 maart en kwam niet meer in actie daarna. Door herstel missen de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Polen binnenkort. Het is een groot gemis voor Oranje, omdat ze normaal gesproken een belangrijke middenvelder is. En Jaap Stam komt terug bij PEC Zwolle. Oud-speler, oud-trainer, komt nu richting het stichtingsbestuur van de club. Gaat zich ook bezighouden met technische zaken. Hij volgt daar Jeroen Bel op en is blij met de stap.
14: Omdat PEC toch een club is die aan je hart, in je hart zit eigenlijk. En waar ik een verleden heb, als speler zijn er natuurlijk, zoals men weet, en ook als trainer, eerst assistent trainer. Daarna ook een korte periode als hoofdtrainer. En nu als bestuurslid daar zijn. En hopelijk kun je dan een steentje bijdragen. Hopelijk kunnen we met de club nog meer groeien. En dat we uiteindelijk natuurlijk bij die eerste groep kunnen gaan komen die als in de Eredivisie spelen.
11: Ja, dat is ook precies wat PEC wil. Want volgens de ervaring en netwerk moet het allemaal helpen bij de verdere groei van de club in Zwolle. Meer hierover en alle andere zaken uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Dan door met de verkeersinformatie. De eerste drukte is wel achter de rug, maar er staat nog één redelijk lange file op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 kilometer, hou rekening met 25 minuten vertraging. En dan gaan we door met het weer en Margot Ribberink. Margot, wat krijgen we voor een avond?
15: Nou, het is natuurlijk heel warm geweest, tropische temperaturen. En die temperatuur gaat langzaam wel wat onderuit, maar het blijft nog lang warm. Vanaf middernacht, als de wind nog wat sterker uit het noorden gaat waaien, dan koelt het uiteindelijk af naar 13, 14 graden. En wat we ook krijgen is vanaf middernacht een paar wolkenveldjes vanuit het noorden. Het is een heel zwak warmtefront wat morgenochtend van noord naar zuid overtrekt. Het is niet actief, maar we zien wel wat wolken. En achter die wolken draait de wind nog wat verder naar noordoosten. En dat is een koelere aanvoer. Dus de temperaturen die zullen morgen een stuk lager uitkomen. 21 graden in de kop van Overijssel en 23 graden in Twente.
10: En blijven we die verkoeling houden daarna?
15: Die temperaturen gaan wel weer omhoog. Donderdag hebben we met een oostelijke wind temperaturen van 25 graden met vrij veel zon. En vanaf vrijdag zien we de temperaturen nog wat verder omhoog gaan. Naar zo'n 26, 27 graden wordt ook een beetje broeierig met zuidwestelijke winden. Waarschijnlijk blijft het nog wel droog. Vanaf zondag neemt dan echt de kans op regen en onweersbuien toe. En wordt het ook definitief een stukje koeler met 22 graden.
10: Maar voorlopig blijft het dus lekker zonnig.
15: Zeker.
10: Margot, dankjewel.
16: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
10: En dan is het alweer tijd voor het laatste onderdeel van dit programma. Maar zeker niet het minste onderdeel, want we gaan het hebben over kaasrollen.
11: Ja, kaasrollen. Je smijt er eentje van een berg af, je rent er achteraan. En wie dan wint, dat bleek Niels Wennemars uit Dalfsen te zijn. We hebben het over het rollen naar beneden. Bijvoorbeeld Chris Norman en Suzy Quatro en Stumbling In.
10: Ook Adele is aangevraagd met Rolling in the Deep.
11: Je stort je naar beneden samen met Tom Petty en Free Falling.
10: En misschien kun je deze sport ook wel beoefenen in de Dutch Mountains. Dat is een plaatje van de Nits.
11: Ja, aan de kant hoor met z'n allen. Want de Nederlanders die komen eraan. Herman van Veen en opzij.
10: En we beginnen met een hele oude van Chuck Berry. Hier is Roll Over Beethoven.

0: Rolling in the Deep van Adele is een van de plaatjes aangevraagd voor de 6 voor 7.
1: Ja, het gaat over je naar beneden storten vanaf een Britse berg, Chris Norman en Stumbling In.
0: En we begonnen dit blokje met Chuck Berry en Rollover Beethoven.
1: De winnaar Niels Wennemars uit Dalsen en daarom de Dutch Mountains van De Niets.
0: Het plaatje die veel is aangevraagd is Herman van Veen met Opzij, Opzij, Opzij.
1: Och, deze is prachtig. Fijn dat hij is aangevraagd. Tom Petty en Free Falling. She's a

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weertasperges.nl.
1: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Indian, Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in 1 van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
8: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
7: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja,

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
4: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
3: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
7: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
6: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
8: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
6: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger die gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. In Ridderkerk bij Rotterdam is een flat deels ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Koolmonoxide kan dodelijk zijn, maar doordat er een melder afging, werden de flatbewoners tijdig gewaarschuwd. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat verreweg de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag dat seizoen hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als het komend seizoen is afgelopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. En dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries. En dan niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven. Dat meldt de provincie Friesland. Ruim 2/3 van de Friese inwoners vindt dat ze het Fries goed spreken. Blijkt uit het onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Bijna iedereen begrijpt het Fries op zijn minst redelijk goed. Iets meer dan de helft van de Friese gebruikt Fries als eerste taal. Met name Friese tussen de 18 en 29 jaar geven vaker aan goed Fries te kunnen lezen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het toenemend gebruik van het Fries op sociale media, stellen de onderzoekers. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoe oud was ik? Een jaar of 18? Ik zat in het Doel in Rotterdam op rij 7. Sonny Rollins stond voor me op het podium. Een reus met een tenorsax die in zijn handen leek op een alt. Rollins was in het zwart gekleed, all-stars aan zijn voeten. Ergens in het concert herhaalde hij minutenlang dezelfde noot. Daar zat alles in. Grommen, zingen, schreeuwen, juichen, huilen, schateren, swingen, duwen, trekken, denderen, fluiten, rammen. Ik was verkocht. Verdoofd. Zeg maar verslaafd. Fan voor het leven. Zelfs nu die dood is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hij was de grootste nog levende tenorsaxofonist in de jazz. Sonny Rollins overleed gisteren in Woodstock, New York, op 95-jarige leeftijd. Drummer Han Bennink speelde met hem en altist Benjamin Herman is, net als ik, een volslagen Rollins-fanaat. In Congo grijpt ebola om zich heen. Ton Berg is daar coördinator. Hoe helpt zij de bevolking daar waarvan een deel niet in het besmettelijke van de ziekte gelooft? Politiek verslaggever Wilma Borgman volgde in Den Haag het debat over het geweld rond AZC's. En de film Treat Her Like a Lady gaat over een alleenstaande bijstandsmoeder in Amsterdam en de falende verzorgingsstaat. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 26 mei.
2: Het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te verhogen is definitief van de baan.
3: Wat ik constateerde is dat die AOW-leeftijdsverhoging 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting, dat een sta in de weg begon te worden voor een gesprek.
2: Minister Veilbrief stuurde de sociale partners een brief.
3: Wat ik hoop is dat ik vakbeweging en werkgevers hiermee aan tafel krijg om te praten over die toekomst, over dat pact.
2: Ja, de bonden willen wel praten, maar veel verwachtingen hebben ze niet.
4: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar één gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, ja, de acties blijven toch in stand.
2: En hun geplande stakingen, die gaan gewoon door.
4: Waarom zou ik blij zijn met iets wat al zo was? Er was een pensioenakkoord, dat ze zelfs zo onbeschoft zijn geweest om dat in te trekken, is aan het kabinet. Ik ga daar niet blij mee zijn.
2: Dan naar België, waar gerouwd werd.
5: Inderdaad, een gitzwarte dag.
2: Bij een ongeluk tussen een trein en een klein schoolbusje kwamen 4 mensen om het leven.
6: Het gaat om de bestuurder van dat minibusje, iemand van 49. Een begeleidster, een vrouw van 27 en dan 2 kinderen. En
2: deze man zag het ongeluk gebeuren.
7: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor, dat vliegt in de lucht, aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Ik zeg het, 1 seconde, dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
2: Het ongeluk heeft België zwaar geschokt.
8: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen.
2: Het bedrijf achter DigiD komt niet in Amerikaanse handen. Het kabinet heeft dat verboden.
9: Ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden.
2: De angst bestond dat Amerika DigiD op zwart kon zetten.
10: Het zijn eigenlijk onze online paspoorten. En dat is nou echt een kerntaak van de overheid om dat zo goed mogelijk zelf te doen. Dus ik ben heel blij met dit verlossende woord.
2: En toch zijn er nog zorgen, vooral over een Amerikaanse tegenreactie.
11: Omdat dit, voor zover ik weet, voor het eerst is in Europa dat een overheid een wet toepast en daarbij zegt, Amerika is een risico voor ons publiek belang en onze nationale veiligheid.
2: Het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling, de hittekracht.
12: Het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
2: En het was ook de eerste tropische dag van het jaar.
13: Als je nu in de zon staat, is het wel heel warm. Dan zou je eerder bij lekker moeten gaan zwemmen.
2: Niet in Nederland, niet alleen in Nederland was het zweten.
14: Nou, this is perfect. Perfect.
15: It's too much. I can't take it. I don't like it at all. It's absolutely insane.
2: Aldus de Britten en in Duitsland werd vooral genoten.
16: Eigenlijk is het wunderschön, Gott sei Dank, dat het zo langzaam tijd wordt. Een beetje een schönes Wetter.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we door met de kranten. Kijken wat daar allemaal in gevonden is door Christian Bonenbakker.
17: Ook het huidige kabinet weigert te betalen voor de opvang van mensen zonder papieren, schrijft Trouw. Opmerkelijk, want deze veelbesproken bedbad-broodopvang kwam er juist op aandringen van onder meer D66, de partij van premier Jette.
2: In het regeerakkoord staat er niets over, maar uit de beantwoording van Kamervragen blijkt nu dat het kabinet Jette de strenge koers van het kabinet Schoof voortzet. Het beleid moet gericht zijn op terugkeer, schrijft asielminister Van der Brink.
17: Of dat beleid overeind blijft, is de vraag, stelt de krant. Vorige maand oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de minister de opvang daar niet had mogen sluiten, omdat ongedocumenteerden nu in een onmenselijke situatie terecht kunnen komen.
2: De kosten van het klimaatbeleid worden oneerlijk verdeeld, vinden de meeste Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarover de Volkskrant schrijft. Zo profiteren vooral rijke mensen van subsidies voor verduurzaming en elektrische auto's, terwijl armere groepen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie.
17: Verder blijkt dat steeds minder mensen bereid zijn offers te brengen om de klimaatverandering tegen te gaan. De weerstand groeit omdat veel mensen het gevoel hebben dat de overheid niet naar hen luistert. Wel populair zijn investeringen in openbaar vervoer, in groene waterstof, in grote batterijen voor energieopslag en in windmolens op zee. Het aantal voorstanders van een vleestaks is geslonken tot 29%.
2: In NRC meer over het tegenhouden van de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. De staatssecretaris baseerde haar besluit op een analyse door het bureau Toetsing Investeringen van haar ministerie. Dat kijkt vooral naar de nationale veiligheid.
17: Vorig jaar waren er 78 van zulke onderzoeken en geen enkele keer werd een overname of investering verboden. Volgens de Leidse hoogleraar ondernemingsrecht Harold Koster is het überhaupt nooit eerder voorgekomen.
2: Dat maakt het extra pikant dat het nu wel gebeurt, notabene bij een overname door een bedrijf uit de Verenigde Staten, een bevriend land. Dat geeft aan hoe snel de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten is veranderd, concludeert de krant.
17: Deze week presenteerde Ferrari zijn eerste elektrische model, de Luce. Liefhebbers van het Italiaanse racemerk moeten er niets van hebben, schrijft de Telegraaf. Fans noemen het de lelijkste auto ooit sinds de Fiat Multipla.
2: Dit lijkt op een Chinese troep met een logo erop geplakt, zegt een van hen over het gladde, glooiende ontwerp. En al zonder het beroemde, ronkende motorgeluid. Voor wat meer racebeleving wordt het geluid van de elektromotor versterkt afgespeeld in het interieur.
17: Een echte Ferrari heeft een ziel, zegt de woordvoerder van de Ferrari Club Nederland, maar deze niet. De kopers van dit gedrocht mogen van mij geen lid worden van de club als ze niet ook nog een echte Ferrari hebben.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Waiting on a Friend door de Rolling Stones, met best een aardig stukje saxofoon erin. Vanavond zou de Tweede Kamer debatteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Zo stond het althans op de agenda. Concrete aanleiding voor het debat was het geweld rondom de AZC-protesten en de rol van de politie erbij. Dus op naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als we het dan, zal ik maar zeggen, concreet gaan maken. Ja. Wat was dan de bedoeling van de aanvragen van dat debat?
1: Ja, die aanvragen, dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. En die had het idee opgevat dat de politiek maar eens met z'n allen het geweld moest gaan veroordelen dat we bij die demonstraties hebben gezien. Nou ja, misschien moeten we het ook maar meer aanslagen noemen. En die had bij die veroordeling ook politici op de korrel, die de afgelopen weken hebben opgeroepen tot verzet tegen de komst van AZC's. En dan doelde hij op Forum voor Democratie, Mona Keizer, Giddy Markenzauer ook. En Klaver wilde ook van het kabinet en de coalitie de verzekering dat er zeker niet meer met Markenzauer zou worden samengewerkt na zijn uitspraak over omvolking en het gebruiken van geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. En ja, daarbij had Klaver natuurlijk wel bedacht dat als er niet meer met de rechtse partijen kan worden samengewerkt, het kabinet vanzelf zijn kant op komt. Want dan is er geen alternatief meer. En dan heeft het kabinet GroenLinks-PvdA nodig voor een meerderheid, zal Klaver bedacht hebben. Opvallend genoeg wel in dit debat, Wilfried, Geert Wilders had zich afgemeld.
0: Oh, en dat is niet helemaal wat je zou verwachten als er een asieldebat is.
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren dat hij daar niet aan meedeed. De reden die Wilders aanvoerde was dat de Tweede Kamer het kabinet moet controleren en niet elkaar de maat moet nemen. Maar misschien kwam het hem ook wel goed uit, want het ging ook over de vraag vanavond of de politiek in staat is om de problemen rondom asiel op te lossen. Ja, daar heeft Wilders na het kabinet Schoof niet echt een antwoord op. Dus hij liet de vloer aan de electorale concurrentie bij Jaar 21 en ook aan Giddy Markenzauer.
0: Ja, en werd het dan een Markenzauer debat?
1: Ja, dat was het in het begin zeker. Maar toen kwam Lodewijk de Vos, de partijleider voor Forum van Democratie. En die werd aangesproken op het feit dat er extreemrechtse groeperingen betrokken waren bij die rellen, zoals deskundigen zeggen. Wilden ze daar maar afstand van nemen? Nou, een duidelijk antwoord kwam er maar niet. Sterker nog, ze zei dat het geweld mede door gebrek aan kabinetsbeleid wordt aangewakkerd. Nou, dat ging zo even door en toen kreeg de Vos de vraag wat ze vond van de uitspraak van de vorige partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Die heeft gezegd dat remigratie noodzakelijk is om een blank Europa te handhaven. Vindt de partij van de Vos dat nog steeds? Of neemt ze daar afstand van? Ook daar kwam geen ja of nee. Nou, dat accepteerde bijna de hele Kamer niet. Jimmy Dijk, Ruben Brekelmans, allemaal kwamen ze naar voren en Mona Keizer als eerste.
2: Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is? En vindt mevrouw de Vos dat Joden zijn, uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja, ja of nee.
3: Mevrouw de Vos.
4: Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keizer had de kans om het vandaag te hebben over de problemen die kant van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden. Maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Ik laat me door u helemaal niets dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb.
3: Kunt u de vraag van mevrouw Keizer beantwoorden?
5: Mevrouw de Vos.
4: Ik ga dat niet doen. Ik vind dat mevrouw Keizer door een morele ondergrens zakt door die vraag hier überhaupt te stellen. Ik ga daar helemaal niet in mee. Het feit dat mevrouw Keizer deze vraag zelfs maar stelt.
3: Meneer Brekelmans.
6: Voorzitter, de voormalig partijleider van mevrouw de Vos die heeft gezegd dat hij immigratie wil tegengaan om Nederland blank te houden.

0: dat wordt ze mee geconfronteerd en ze reageert als door een wespestoken door te zeggen dat is uit zijn context gerukt, dat is niet wat wij bedoelen. Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
1: Wortels.
2: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland. In de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
0: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat dat het masker van Forum voor Democratie, dat weer afvalt. En dat bij iedere vraag, om of het nou om racisme gaat, of discriminatie of extreem rechts, om daar klip en klaar afstand van te nemen, dat mevrouw de Vos eromheen draait. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien.
3: Ja, het was heel druk bij de interruptiemicrofoon, maar een paar partijen deden aan deze discussie niet mee. Ja, 21, de SGP en BBB, die bleven zitten. De PVV was er helemaal niet, zoals ik al zei, maar verder was deze conclusie toch wel kamerbreed, Wilfried.
4: Ja. En Wilma, werd er nog zaken gedaan eigenlijk?
3: Ja, Klaver probeerde dat wel. Trouwens ook andere partijen aan de linkerkant die dus allemaal vonden dat er zeker met Marcus Hauer niet meer kan worden samengewerkt naar wat hij heeft gezegd over omvolking en over maximaal geweldgebruik tegen Palestijnse vluchtelingen. Nou, hij heeft geprobeerd dat te nuanceren later, maar die excuses kwamen niet, of excuses, die nuanceringen kwamen in de Kamer niet helemaal aan. Als er niet meer met Marcus Hauer zou worden samengewerkt, dan zou dat voor het kabinet betekenen dat die rechtse route naar een meerderheid, dat die wordt afgesloten. En zeker voor de VVD, die liever over rechts wil samenwerken, is dat niet bepaald een aantrekkelijk perspectief. Marcus Hauer heeft het kabinet ook al eens uit de brand geholpen. Dat ging toen over de AOW-plannen. Die werden in het eerste debat met het kabinet zwaar onder vuur genomen door een groot deel van de Kamer. Nou, met dank aan Marcus Hauer en de SGP bleven de plannen toen nog overeind. Zijn vandaag trouwens wel alsnog van tafel gegaan, maar goed. Toen steunde Marcus Hauer het kabinet. Dus de vraag was van Jesse Klaver aan Brekelmans, wat betekent dat nu?
5: Kan je structureel met een partij samenwerken die heeft opgeroepen tot geweld, die voortgekomen is uit de PVV, waarvan dit kabinet ook even zegt, ja, daar kan je eigenlijk niet mee samenwerken. Met al dit soort teksten is de VVD, deelt hij de mening ook van coalitiegenoot D66... die zegt, ja, dat kan je eigenlijk niet doen.
6: Meneer Brekelmans.
7: Het gaat over het woord samenwerken. Kijk, ik wil geen jijbak terugdoen, maar gewoon even als voorbeeld. Kijk, ik heb de heer Klaver ook wel eens moties zien opstellen samen met de heer Wilders. Dat ze op andere manieren samenwerken om bepaalde voorstellen te doen. Als een partij, of het nou de heer Marcus Hauer of andere is, uitspraken doet waar ik het totaal mee oneens ben en die ik veel te ver vind gaan, ja, dan veroordeel ik dat. En dan is het aan die partij om dat wel of niet terug te nemen. Maar formele vormen van samenwerking, die doen we in een coalitie. En verder ja, vinden we meerderheden in het huis. En dat doet de heer Klaver soms ook met mensen die een totaal ander standpunt hebben of totaal andere uitspraken doen.
5: Waarom ik hierop doorvraag? Dit is een minderheidskabinet. Dat is op zoek naar samenwerkingen en naar akkoorden om te sluiten. Kunnen er akkoorden worden gesloten met de groep Marcus Hauer?
6: Meneer Brekelmans.
7: Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen, ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
3: Nee, en je kan een partij niet verbieden om voor jouw moties te gaan stemmen, zei Brekelmans. En dat is iets anders dan structurele samenwerkingen. En inmiddels is de premier ook aan het woord. En die zei zojuist dat Marcus Hauer zich met zijn uitspraken wel buiten de constructieve samenwerking heeft geplaatst.
4: Ja, nou gaat dit allemaal natuurlijk uiteindelijk over de protesten tegen de komst van de asielzoekerscentra. Ja. Zijn de mensen die zich daar nou zo'n zorgen over maken iets opgeschoten met dit debat?
3: Ik ben bang van niet, Wilfried. Ik denk dat die mensen meer zijn opgeschoten met wat er eerder vandaag gebeurde bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Want toen zijn er 2 wetten aangenomen om het asielbeleid wat aan te scherpen. En misschien zijn die mensen ook wel opgeschoten met wat er in de Eerste Kamer gebeurde. Want daar werd vanochtend het Europese Migratiepact aangenomen. En of dat echt gaat werken, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar het is wel voor het eerst in tijden dat er zo'n omvangrijk pakket aan maatregelen door de Kamers is geloodst. En nou ja, dat is in ieder geval iets, Wilfried.
4: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Ja, dat was Sonny Rollins met Duke of Iron. Jazzliefhebbers Van Koten en De Bie gebruikten dat ooit als tune voor Cake op de Week. Tenorsaxonist Rollins overleed gisteren op 95-jarige leeftijd. Tijd voor een mooi in memoriam met twee liefhebbers van zijn muziek. Als saxonist Benjamin Herman hier in de studio en op afstand, maar we zien hem wel via een schermpje, drummer Han Bennink. Wou je gelijk wat zeggen, Han?
1: Nee, niks.
0: Oh, zat je wel te genieten van dit nummer?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, vond je het niet goed?
1: Nou ja, Sonny is altijd fantastisch. Of hij nou speelt met de Rolling Stones, of dit soort muziek. Want hij komt natuurlijk, zijn ouders, van de eilanden. En,
0: de Maagdeilanden, toch? De Virgin Islands?
1: Ja. En, maar,
0: vandaar die Calypso's, hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja. Maar je vindt die begeleiding vind je helemaal niks. En die drummer ook niet zeker.
1: Nee, niks. Dat vind ik echt professioneel. Maar saai gewoon.
0: Ja.
1: Ik vond Sonny geweldig. Laat ik zeggen, in 1959 met Elvin.
0: Elvin en, Jones, drummer.
1: Ja, in de Village Vanguard. Of met Piet La Rocca. Waar hij naderhand mee kwam in het concertgebouw. En man, dat was magisch.
0: En hoe vond hij jou in 1967, Han? Want jij speelde met hem in Nederland.
1: Ja.
0: Plaat van gemaakt later.
1: Ja, nou meer. Twee platen en drie cd's. Ja. Hallo.
0: Heeft hij ooit iets gezegd over hoe jij drumde? Of waren jullie gewoon aan het werk?
1: Ja, en hij vond het ontzettend leuk hoe ik bezig was.
0: Ja, en Benjamin, jij kent die plaat natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hoe was Rollins toen in Nederland in 67, samen met Han Bennink en Ruud Jacobs, mm-hmm. contrabas? Hoe was dat?
2: Ik was toen nog niet geboren.
0: Je hebt de plaat wel gehoord.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, het is waanzinnig. En het is waanzinnig document dat die banden waren kwijt. Niemand kon die dingen vinden. En er circuleerden wat opnames van een concert in Arnhem.
0: Ja.
2: En plotseling doken die banden op. En ja. Rollins gaf dus zijn goedkeuring om het uit te brengen. Ja. Sonny Rollins in Holland.
0: En die was altijd heel kritisch op zichzelf. Hoorde zichzelf niet graag terug, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar wat kan jij... Jij hebt dus echt achter, naast en voor hem gestaan met die saxofoon. Hoe kenschets jij zijn geluid op dat moment in 67 al? Hoe klonk die?
1: Onwaarschijnlijk, niet te evenaren... te herkennen als de zang van een merel of van een nachtegaal. Je hoorde hem gelijk. Het was Sonny. En wat ongelooflijk was, was zijn timing. Hij had een enorme timing. En hij was heel keen op... laat ik zeggen, Elvin en Philly Joe en Kenny Clarke en... Billy Higgins.
0: Al die drummers.
1: Voor
0: en met hem waren.
1: Ja. Nee, man. Het was geweldig.
0: Ja, we hebben een stukje daarvan, van die opname uit 67 met jou, Han, en met Sonny Rollins en Ruud Jacobs.
1: En Ruud.
0: Love Walked In.
1: Oh ja.

0: 10 uur 's morgens, zei dat al.
1: Op zaterdag.
2: Op die koffie een nummertje spelen.
1: Ja, jongen, niet normaal. En hij werd opgenomen. Maar dat zijn mensen die kennen hem helemaal niet meer. Maar hij was een fantastische technicus bij de radio. Maar hij was ook heel zuur. En zijn naam was Cor Brasem. En
2: toch bedankt, Cor Brasem. Ja. Ik weet niet of je luistert of al dood bent, maar geweldig.
1: Jongen, Benjamin.
2: Als je nou Sonny Hollands hoort, hoor je een beetje galm. Dan komt u door de studio. Uh-huh. Maar hij heeft altijd getwijfeld over zijn geluid, Ben. Altijd was hij maar op zoek. Wat is dat? Op een gegeven moment heb je toch je geluid gevonden, zou je zeggen. Of is dat niet zo?
3: Ja, hij was constant aan het werk. Hij was helemaal lijp van het studeren op zijn saxofoon. En dat is ook het mooie. Kijk, Hanni heeft het over zijn geluid en over zijn timing. Ja. Hij had zoveel lagen in zijn spel. En als je in eerste instantie, weet, die Calypso, die Cake of the Week tune, Duke of Iron. Dan denk ik van, nou, een leuk liedje, weet je. Maar als je erin duikt in wat hij ermee doet, als je er echt als
2: muzikant naar luistert.
3: Ja, als muzikant naar luistert en je doet je research, zeg maar. Ja. Dan kom je steeds kleine dingen tegen.
2: Kom je dan tegen, Ben?
3: Je komt op harmonisch niveau allemaal dingen die hij doet met de akkoorden, op timing. Allemaal kleine dingetjes die hij doet met zijn saxofoon. Hoe hij werkt met zijn geluid. Dan, hij speelt met motieven. Hij was even de eerste die een beetje dat begon te doen.
2: Ja.
3: Op een geheel eigen manier improviseren benaderen. En hij was er helemaal bezeten van. Hij studeerde maar de hele dag.
2: Hij werd er ook zo onzeker van dat hij in 59 zei van, ik kap er een paar jaar mee. En dan ging bovenop de Williamsburg Bridge staan om te blazen tegen het verkeer in. Snap jij die onzekerheid, Han?
1: Tegen het verkeer in. Hij had een ruimte gevonden op die brug waar hij kon studeren. En niemand stoorde. En is natuurlijk wel een hele romantische film verschenen, dat hij door het publiek loopt. Het zal wel. Maar hij is ook een jaar eruit geweest. En toen is de plaat gekomen, The Bridge. En iedereen, dat was competitie, Coltrane en Rollins. Wat een waanzin is dat, joh. Ja. Dat zijn appels en peren. Dat slaat toch helemaal nergens op. Maar hij was toen of naar Japan geweest, naar de Shinto, of hij had zich een jaar aangesloten bij de Rozenkruisers.
2: Hij zocht het ook in andere plekken. Ja, wat is de eerste keer dat jij hem eigenlijk gezien hebt, Han?
1: In 1960.
2: Waar was dat?
1: In het Concertgebouw.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja. En hij speelde daar met Don Cherry en Billy Higgins, die op een drumstel speelde van Martin Bene. En Martin Bene was destijds de drummer van de Dutch Swing College Orkest.
2: Ah, okay.
1: En daar speelde Johnny op de saxofoon van Jos van Heuvelswijn, want zijn saxofoon was niet aangekomen uit Londen.
2: Oh ja, ja, dat verhaal is ook.
3: Ja, die heeft hij later overgenomen.
2: Ben, en wat was jouw eerste kennismaking met Rollins, dat je hem echt zag en hoorde?
3: Ik heb hem voor het eerst gezien in begin jaren 90 in de Bottom Line in New York. En dat is ook
2: een beetje een rock'n'roll tent, hè?
3: Ja, en hij speelde daar de hele weekend per set. Iedereen moest er in en uit. En dat was ook zo waanzinnig. Degene die hem live hebben meegemaakt. Iedereen ging op de banken staan. Het was niet gewoon een jazzconcert, weet je, waar we mensen aan een kin wrijven van, leuke solo, zeg.
2: Hij heeft ook altijd de populaire muziek omhelst. Vroeger al met Broadway-liedjes, maar ook speelde ook nummers van Dolly Parton.
3: Ja.
2: Here You Come Again.
3: Ja,
2: maar dat maakte hem niet uit. En het maakt ook niet uit bij hem.
3: Ja. Nou, dat is ook wat ik net zei, weet je. Er zit zoveel lagen in wat hij doet met simpele melodietjes.
2: Ja. Body and Soul, wilde jij even horen?
3: Ja, ja.
2: Een klein stukje Body and Soul solo, hè, van hem.
3: Ja.
2: Komt-ie.

0: Han, ik zit naar jou te kijken. Je bent voorovergebogen aan het luisteren.
1: Oh,
0: vind je?
1: Jij ziet mij. Oh,
0: ja, wij zien jou, ja. Je zit helemaal voorovergebogen.
1: Ik ben totaal analfabeet met... Oh, je ziet mij ook nog.
0: Ja, maar jij zit echt voorovergebogen alsof je in de kelk van die tenorsax bent gekropen.
1: Nou...
0: Of maak het nou te romantisch?
1: Ach, jongen. Het beroert mij zo enorm. Iedere keer... Als ik hem zag spelen, of daar, of daar, of daar, of daar... Dan, en hij speelde een ballet, dan rolden de tranen over mijn ogen. Ik heb dat ook een keer gehad in het Tropenmuseum... toen mijn dochter Suki geboren werd. Toen Ravi Shankar daar speelde.
0: Oh, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat was... Het raakte mij... Ja, je kan prachtige woorden hebben en je hebt schitterende dichters. Ja. Maar... Als er muziek gaat draaien op een begrafenis, jongen...
0: Dan ben je verkocht. Benjamin, heb jij ook nog zo'n moment dat je zegt... dat herinner ik me echt als iets dat het me lang echt in me ging zitten?
2: Ja, nou ja,
0: Rollins.
2: Je zag het bij zijn concerten. En het was een andere reactie dan de meeste andere jazzconcerten. Waar ik het over had de eerste keer dat ik hem zag, bottom line. Iedereen... bij concerten van Sonny Rollins liep naar buiten met een enorme glimlach. En dat mooi. Is wat hij deed met mensen. En ja, die laag, die kwam natuurlijk als eerste binnen. Van iedereen werd blij van wat hij deed. Ja. En, maar ondertussen gebeuren er allerlei dingen met je... als je naar hem luistert, die je eigenlijk niet door hebt. Waardoor het nooit corny werd.
0: Daardoor gaat het ook niet vervelen. Ik denk dat jullie alle twee weer heel veel gedraaid hebben en gaan draaien. Dat blijft gewoon doorgaan. Wij blijven eeuwige fans. Niet met z'n drieën, maar met... honderden miljoenen mensen op de aarde. Wij danken Sonny Rollins hier plechtig namens het oog. En ik dank Han Bennink en Benjamin Herman. Dank jullie wel. En tot gauw.
1: Oké. Okay. Hoi Ben.
2: Doei.
1: Hoi.
0: Right. Sinds het nieuwe ebola-virus werd geconstateerd in Congo... groeit de onrust in het land. Een ziekenhuis met ebola-patiënten is bestormd. En een hulpverlenerstent werd in brand gestoken... uit onvrede tegen de maatregelen daar. Ton Berg is coördinator bij Artsen zonder Grenzen. Ton, jij bent op dit moment in Bukavu in Oost-Congo... waar de ebola uitbrak. Hoe erg is het bij jou in de regio?
3: Bij ons valt het nog een beetje mee. Iets noordelijker was de uitbraak begonnen. En begint langzaam maar zeker ook deze kant heen te komen. We hebben al een aantal zieke mensen die bevestigd zijn dat ze ebola hebben.
0: Ja, en hoe komt het dat het nu nog meevalt dan?
3: Omdat het zich langzaam verspreidt. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen waarvan we denken dat ze ebola hebben. Er zijn er zo'n goede 200 van overleden. Maar het is een ontzettend groot gebied, Oost-Congo. Congo zelf is 40 keer zo groot als Nederland.
0: Ja, maar jullie denken dat er 1000 zijn, dus dat kun je niet met zekerheid zeggen?
3: Nee, dat kunnen we niet zeggen, omdat het heel erg moeilijk is om te testen... en omdat de capaciteit om te testen heel laag is... En omdat we in een conflictgebied zijn, waardoor het ook heel moeilijk is om alle gebieden te bereiken. En ook om samples te nemen en die dan weer naar een testcentrum te krijgen. Dat kost allemaal heel veel tijd en heel veel moeite.
0: Ja, maar er is ook met name heel veel onrust omdat mensen die daar wonen... niet bij de lichamen van hun overleden dierbaar mogen en kunnen komen. Waarom is dat?
3: Ebola is heel besmettelijk door aanraking. En mensen in het eindstadium van de ziekte... en nadat ze overleden zijn, zijn eigenlijk het meest besmettelijk. Dus als je iemand aanraakt die in het laatste stadium van ebola is... of die net overleden is, dan is de kans dat je besmet raakt ongelooflijk groot. Ja, en daarom, als iemand overlijdt, kunnen we dus niet... een normale begrafenis laten organiseren.
0: Nee. Nou klinkt het wat klinisch van mijn kant, maar je zou kunnen zeggen... doe dan zo'n beschermend pak aan, dan kun je mensen... weliswaar met iets ertussen toch nog aanraken.
3: Dat klinkt heel makkelijk. Het kost onze medische mensen ongeveer 25 minuten... om zich helemaal in te kunnen pakken in zo'n pak... om hun werk te kunnen doen. Dat kan je niet voor alle naasten organiseren. Dat is absoluut onmogelijk.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook met die rituelen rond de dood te maken. Dat mensen willen met dat lichaam nog allerlei dingen doen, wellicht.
3: Het is gebruikelijk dat het lichaam gewassen wordt door de naaste. En ook dat de mensen die komen om hun respect te betuigen het lichaam aanraken.
0: En nu,
3: dus eigenlijk komt de hele gemeenschap bij elkaar als iemand overleden is. En dan wordt de overledene aangeraakt. En dat kan in dit geval niet. Dan zou de besmettingskans ongelooflijk groot zijn.
0: Ja. En nu hebben jullie ook nog het probleem dat er een aantal mensen is dat zeer wantrouwen tegenover ebola staat. En zeggen van ja, misschien is het helemaal niet besmettelijk.
3: Dat zien we ook in Nederland. Er zijn altijd mensen die denken dat iets niet zo is of niet bestaat. En er gaat altijd op sociale media allerlei verhalen in de ronde. Dus we zullen altijd een aantal mensen hebben die er niet in geloven. Of denken dat het meegebracht is door de hulpverleners. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen.
0: Nee, maar hoe kun je als coördinator, want je werkt bij Artsen zonder Grenzen, dan toch met mensen in gesprek raken en ze wel op de gedachte brengen dat ebola besmettelijk is? Doen jullie dat?
3: Ja, natuurlijk. Een van onze belangrijkste dingen is zorgen dat we op alle plaatsen waar we werken met in alle dorpen op bezoek gaan, met mensen praten, met de vrouwengroepen praten, met de leiders in de dorpen praten, om uit te leggen wat de symptomen zijn. En heel veel mensen weten dat ook al, hoor, want er zijn meer uitbraken geweest, maar natuurlijk niet iedereen. En de hele gezondheidszorg is natuurlijk heel erg slecht in zo'n gebied wat ontzettend arm is en onder oorlog leidt.
0: Ja, en is het ook zo dat misschien de overheid daar weinig aan heeft gedaan en dat het nu te laat is?
3: Ja, de overheid heeft heel weinig gedaan. Maar het feit dat de hulpverlening over de afgelopen jaren ook ontzettend is afgenomen. De Verenigde Staten hebben een hele hulpverlening stopgezet. Ook Europese landen geven veel minder hulp. Dus het geld wat beschikbaar is voor gezondheidszorg is ook veel minder dan vroeger.
0: Jij bent zelf coördinator, dus dat betekent eigenlijk dat je in zo'n gebied waar heel veel onzekerheid en onduidelijkheid heerst en ook spanning, dat je dat, ja, het woord zegt het al, moet coördineren. Hoe zorg je nou dat het daar niet toch steeds erger wordt, die uitbraak? Hoe doe je dat?
3: We proberen verschillende dingen. We doen het heel praktisch. We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten.
0: Ja.
3: Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Ja.
3: En de medewerking te krijgen. Want als iemand ziek is, moeten we alle contacten opzoeken om die ook te kijken of die niet ziek zijn.
0: Ja. Zijn de mensen die je nu treft, zijn die ook heel erg moedeloos? Ik heb begrepen dat je zelf al ruim 30 jaar in Congo komt. Ellende betreft daar niet alleen ebola, maar ook de hele situatie in het land. Oorlogen, mensen staan elkaar naar het leven. Hoe zijn de mensen daar op dit moment daaronder, onder de uitbraak van ebola?
3: Bang, en dat is logisch, denk ik. Maar ze zijn ook bewonderenswaardig overlevingskracht. Ik kom hier al heel lang en ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
0: Ja.
3: Ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
0: Ja. Dankjewel, Tom Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen vanuit Congo.
3: Oké.
0: Ja, overmorgen komt de film Treat Her Like a Lady uit. Hierin probeert een alleenstaande bijstandsmoeder, gespeelde Nienke Plas, zich creatief uit de shit te redden, zal ik maar even zeggen. Ze woont in een flatje naast de Ring in Amsterdam met twee kinderen. En het verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen van de Amsterdamse regisseur Paloma Aguilera Valdebenito. En Paloma is hier. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik was al meteen toen bij het begin gefascineerd door die eerste beelden van dat flatje. Want ik rij regelmatig op de Ring, en wie niet, in Amsterdam. Ja. En daar heb je zo links en rechts die flats. Denk je zal hier maar wonen op 2-3 meter bijna letterlijk van die snelweg met alle stank en het lawaai. Waarom heb je die plek gekozen om daar het hele verhaal te vertellen?
4: Omdat ik daar heb gewoond.
0: Oh ja? Ja. Oké.
4: Dus ik woonde daar.
0: Ja. Was het om daar te wonen?
4: Nou, het was een paar jaar. Ik ben vaker verhuisd hoor, in Amsterdam. Dus het was een periode van 3-4 jaar, denk ik. Ja, hoe was het? Ja, als kind is het...
0: Toch ook leuk?
4: Toch ook leuk. Ik bedoel, je kijkt uit je raam, je ziet 's avonds de lichtjes van de auto's voorbij komen. Je steekt je middelvinger op. Er zit ook een soort schoonheid in.
0: Ja, maar je snapt ook dat ik, als ik daar langs rijd, denk je zal er maar wonen vanwege de stank.
4: Dus maar, ja, de ramen hield je wel dicht.
0: Ja. Ja,
4: in de zomer.
0: En hoe lang heb je daar gewoond?
4: Ja, 3 jaar, zoiets.
0: Oké, hoe oud was je?
4: Van mijn 8e tot mijn 11e.
0: Oké.
4: Tot mijn 12e, zoiets, ja. Ja.
0: Dus waarom heb je het dan toch gebruikt in deze film? Waarom is dit decor zo passend?
4: Ja, omdat het natuurlijk een absurd decor is eigenlijk. En die brodenscène aan het begin, er zit een scène in, de openingsscène, is ook iets wat ik heb meegemaakt. Dus het is
0: het gaat over, je zit wit brood te eten, maar op een gegeven moment beneden krijgt een vrachtwagen een ongeluk en daar blijken allemaal broden uit te vallen. Echt honderden ouderwetse, ongesneden witte broden liggen over de snelweg. Precies. Dat is echt gebeurd.
4: Ja.
0: Is het ook echt gefilmd, ben ik nieuwsgierig naar? Of is het een kunstje met AI?
4: Nee, dat is echt gefilmd.
0: Daar heb je de weg afgezet.
4: Ja, de weg is afgezet.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, nou ja, goede uitvoerend producenten die dat...
0: Wat voor dag was zondagochtend 4 uur?
4: Het was, ik weet niet eens welke dag het was. Ja, zoiets, ja. En dan een paar uurtjes maar. Dus dan moet je alsnog heel creatief omgaan met de tegenshots en hoe je dat doet. Maar het was natuurlijk geweldig dat dat kon.
0: Ja. Wat mij opvalt als je die hele film ziet, er komen heel veel kinderen in voor. Hè. Op een gegeven moment moet die alleenstaande vrouw met de 2 kinderen verkassen uit huis. Krijgt allerlei toestanden. Die raakt in een soort tijdelijk leven terecht. Komt in een hotel terecht waar allemaal van die moeders met hun kinderen zitten. Daar zitten heel veel onbekende koppen bij.
4: Ja.
0: Wie zijn deze acteurs?
4: Nou, dat is dus precies wat ik wilde. Dus voor deze acteurs, voor alle bijrollen, hebben we de casting, hebben we streetcasting gedaan. Gedaan door 2 fantastische dames, Nathalie Krum en Jules Bovenberg. En dat was heel belangrijk voor mij, want het is toch het DNA van de film en van het onderwerp om deze mensen, deze bijzondere gezichten te zien die we eigenlijk niet zo vaak op beeld zien.
0: Is het echt zo dat zou betekenen dat acteurs toch vaak worden uitgekozen op mooie gezichten en niet op gehavende gezichten of wat gekkere gezichten die misschien wat meer bij een Volkswijk passen?
4: Misschien.
0: Een cliché, hoor.
4: Ja, misschien is dat wel aan het veranderen nu, maar het is... Misschien is dat in Engeland bijvoorbeeld al minder. Daar zie je toch wat gemarkeerdere koppen.
0: Ja.
4: En ik wilde ook natuurlijk voor dit onderwerp ook mensen... want de streetcasting en de figuratie die we op set hadden... waren ook mensen die het financieel moeilijk hadden... en eigenlijk in dezelfde situatie als Sandra ook zaten. Dus dat was...
0: Maar denk je ook achteraf, want dan kun jij goed zien of het gewerkt heeft... dat je die mensen gebruikt die eigenlijk geen volbloed acteurs zijn... maar wel ras Amsterdammers,
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat zelf... Nou ja, goed, ik vind dat zelf natuurlijk werken in die zin ook... Dat het ook iets met de acteurs doet opzet.
0: Want je moet anders regisseren misschien.
4: Ja, dat sowieso.
0: Je moet ze denk ik vertrouwen geven. Ze zijn misschien geneigd om in een camera te kijken... terwijl je het juist niet wil.
4: Nee, absoluut. En ik denk dat iedereen weer een andere werkwijze heeft wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk heel... Maar dat heb je ook met de acteurs... iedereen heeft natuurlijk een andere methode. En kinderen werken natuurlijk ook heel anders. Dus in die zin ben je sowieso aan het jong leren... met de verschillende manieren van werken van mensen. Ja.
0: Die bijstandsvrouw die je opvoert met die 2 kinderen... die raakt een beetje een lage wal, moet de huis uit, hè, schulden. De jeugdbescherming komt achter eraan. Waarom maakt zij zo'n falling down mee eigenlijk? Waarom wil je dat?
4: Waarom wil ik dat? Nou ja, omdat dat de realiteit is. En dus er is natuurlijk een falling down, maar er is ook een coming up eigenlijk. Dus ik wilde in die zin wel laten zien van alles gaat eigenlijk steeds mis. En het wordt steeds erger, maar zij wordt op een bepaalde manier ook steeds veerkrachtiger. Of ze gaat er wel vol tegenin.
0: Waar gaat ze tegenin?
4: Tegen het systeem. Het is wel een constant gevecht tegen het systeem. Terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd totaal vastbesloten is om die kinderen...
0: En wat bedoel je met het systeem?
4: De hulpverlening. Die
0: Die mensen zijn er om te helpen. En ze doen wel de pogingen, zie ik in de film.
4: Ze doen hun pogingen, maar goed,
0: op kantoor. Gesprekken.
4: Het is natuurlijk. We hebben natuurlijk te maken met een overontwikkeld systeem wat dat betreft. Als je kijkt naar wat we natuurlijk hebben meegemaakt in dit geval de bijstandsaffaire. Dus alles wordt. Je krijgt het wel, maar je wordt totaal gecontroleerd. Dus je bent in die zin totaal niet vrij. Als je wordt gepakt op een boodschappentas die je krijgt van een familielid.
0: Als je stiekem ergens een tientje extra weet te verdienen naast je uitkering.
4: Of dingen op markt laat zet.
0: Is de straf heel hoog.
4: Ja, precies.
0: Is dit uit eigen ervaring?
4: Dit is ook uit eigen ervaring. Ja, mijn moeder heeft het ook. Terwijl mijn moeder heeft heel veel baantjes gehad, heel hard gewerkt. Ze zat een tijdje in de bijstand toen mijn zusje een baby was en haar man ook op zee werkte, zoals het personage in de film. Dat was nodig en die is toen door met schoonmaakadresjes zoemelde ze wat, hosselde ze wat bij elkaar.
0: Ja.
4: Toen inderdaad gepakt en urenlang in een kamertje gezeten met baby in de armen en echt als een crimineel behandeld voor een paar tientjes.
0: Eigenlijk zag ze steeds, hè, de verhouding met de man is slecht. Het gaat moeizaam met de kinderen. Ze wordt veel gecontroleerd. Waar gaat het dan voor jouw gevoel weer beter in de film met haar? Wanneer gebeurt dat?
4: Wanneer het beter wordt voor haar?
0: Ja.
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk een constante, voortstuwende overlevingsdrang is, mechanisme. En niet alleen. Ja, het is grappig, want het woord overleven, ze wil leven en niet overleven. Ja. En ik denk dat.
0: Want zonder daar de film aan het eind uit te leggen, maar ze neemt een stap.
4: Ja.
0: En dat is een stap die eigenlijk een stap in het oneindig is. Je weet niet wat het gaat worden, maar
4: precies.
0: Voor jou is dat een goed gevoel.
4: In zekere zin wel, want het gaat over vrijheid en het gaat over loskomen.
0: Het gaat weg
4: het
0: waar
4: systeem.
0: Het niet goed is, zeg
4: ja.
0: maar. Jij bent zelf, begrijp ik, uit Amsterdam weggegaan.
4: Ja.
0: En je woont nu in Marseille. Waarom is dat?
4: Dat is een heel lang verhaal.
0: Ja, je bent nog 1,5
4: ja,
0: minuut.
4: Ja, precies.
0: Daar kom je vast
4: dat
0: uit.
4: Ik heb heel lang in Parijs gewoond ook. Voordat ik de filmacademie deed in Amsterdam. Maar ik voelde me eigenlijk niet meer thuis in Amsterdam. Maar dat heeft ook te maken met dat natuurlijk alle volksbuurten zijn verdwenen uit Amsterdam zelf.
0: Het wordt rijker en rijker. Voor de arme mensen wordt het slechter.
4: Ja, precies.
0: En is het in Marseille niet zo?
4: In Marseille begint het nu te veranderen, helaas. Maar de volkswijken zitten echt nog in het centrum. Het is echt nog een van de laatste Europese steden waarin het echt nog in het centrum zelf zit.
0: Wat een groot besluit om dan weg te gaan uit een stad waar je zo te voelen aan de film, Amsterdam, toch ook heel erg van houdt. En ook van de mensen.
4: Ja.
0: Zou ook kunnen zeggen, laat ze in de steek. Mensen
4: ja,
0: in de
4: dat
0: stad.
4: Het is, ik wil het niet, maar het is pijnlijk. Maar goed, er is altijd, ik ben er altijd nog aan verbonden, aan Amsterdam.
0: Op welke manier?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, er zit er toch een deel van mij blijft in Amsterdam.
0: En welk deel is dat? En zie ik dat terug in de film, dat deel misschien? Want hoe zou je dat noemen?
4: Ja, toch. Een soort vitaliteit. Ja, het is moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, vitaliteit heb je in Marseille ook wel, denk ik.
4: Nee, zeker. Maar het heeft ook echt raakvlakken. Ik denk ook dat de arbeidersklasse ook een bepaalde subcultuur is. Want er wordt natuurlijk. Sandra wordt ook in de pers omschreven als een soort. Als een Almodóvar.
0: De hoofdrolspeelster. Heroïne,
4: de hoofdrolspeelster. Dat Mediterraanse, maar dat heeft wel raakvlakken.
0: Ja.
4: De openheid en de solidariteit. En
0: dat zit allemaal in de film.
4: Ja,
0: Paloma, ik ga je bedanken als regisseur van de film. Treat Her Like a Lady is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Dank je wel voor uw komst. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
3: Actie.
5: Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
6: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
7: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
8: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
9: Ik ga beginnen even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
5: Wat wordt getoond?
10: En wat wordt verzwegen?
11: Ik vind dat goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha.
12: Een podcast van NTR.
5: Nu op NPO Luister.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets. Via evita50.eu.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de 2 verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friese spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio
1: Oost. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.